van Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden is overleden. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit

0: Lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden is overleden. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef was gegaan. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag is ook de zon af en toe te zien en dan wordt het een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hogeveen is gisteravond een man overleden. 2 verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival.

0: van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en dan wordt het een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 4 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanhoeve zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Velzen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NH Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag- en darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

gathering.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Het is 5 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. 2 verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de mannen ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer Grammys voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen boete betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werden gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie via uitwerpselen van dieren in het water terechtgekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer, de dag begint grijs en er zijn enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is donderdag 3 september 2026.
1: En is hij al binnen, Bert? Heb je hem al mogen uitpakken?
0: Waar doe jij op?
1: Ik natuurlijk over die gouden wasmachine van jou.
0: Oh, oh ja, natuurlijk. Ja, ja, ja.
1: Ja, dat ding dat meer dan 1.000 euro heeft gekost in de winkel waar je bent ingetuind door die fantastische verkoper.
0: Ja, ik begon een beetje in de middencategorie, maar het eindigde uiteindelijk in de categorie er is geen duurdere.
2: Nou, je draait helemaal door.
0: Ja, dan weet je het wel. Ja, nee, hij is nog niet te binnen. Ik word gebeld, geloof ik, in deze dagen. En dan vragen ze wanneer ze hem kunnen komen brengen. En tot die tijd doe ik de was lekker in een wasstobbe en droog ik de boel gewoon aan een lijn in de tuin. Zo kan het ook nog. Hè? Oh. Daar kom ik achter. Nee, maar hij gaat komen. En als hij binnen is, dan zal ik een mooie foto maken.
1: Maar heb je al een aanbetaling moeten doen dan?
0: Nee, dat hoeft helemaal niet. Dat is echt. Dat moet je nagaan hoeveel betrouwbaarheid ik uitadem in de zaak. Ik vroeg daar ook echt zelf naar. Oh nee hoor, dat hoeft hier niet. Het komt allemaal dik in orde.
1: Zo, dus. Wat een vertrouwen.
0: Ja. Ja. Nou ja, goed, ik hou je op de hoogte daar.
1: Heel goed, ja, ik wil het gewoon graag zien.
0: Meike, deze maand invalkracht, omdat Carmen natuurlijk lekker geniet van haar reis rond de wereld.
3: Yes.
0: Althans, ze gaat naar Indonesië. En jouw dag begon gisteren eigenlijk toch een klein beetje verdrietig, denk ik, hè? Of valt dat wel mee?
3: Ja, het was echt een gekke middag. We hebben het as van mijn hond opgehaald. Die is een klein maandje geleden overleden. Dus ook wel weer mooi dat hij lekker thuis is. Maar het is toch een beetje een gek gevoel om dat as zo op te halen.
0: Was het ook een asbakkie?
3: Nee, maar het was wel heel weinig. Ik had echt verwacht dat het meer was.
0: Nee, maar ik bedoel, het ras was een asbakkie.
3: Oh, zo. Ja.
2: Vuilnisbakkie heet dat.
3: Vuilnisbakkie, ja.
0: Ik dacht, een asbakkie.
3: Nee. Oh. Ik denk, kijk, heb ik een asbak mee naar huis gekregen?
1: Sorry. De asbak te komen.
3: Ja, precies.
0: Maar het was heel weinig dus.
3: Ja, ik had echt verwacht dat het meer was.
0: En waar zit dat dan in een urn?
3: In een soort blikje zit het. In een plastic zak.
0: In een plastic zak?
3: Ja, in een plastic zak en dan in een blikje. Okay. Het lijkt een beetje gewoon zand zoals het op het strand ligt. Met een beetje schelpjes doorheen. Zo lijkt het een beetje.
1: En heb je daar dan een astronomisch bedrag voor betaald?
3: Dat viel uiteindelijk best wel mee volgens mij. Mijn ouders hebben betaald. Dat is eigenlijk de hond van mijn ouders. Maar ja,
1: het viel wel mee.
3: Het viel nog mee.
0: En staat er dan een plaatje op met de naam van het beestje?
3: Ja, zijn naam stond erop en we hebben ook nog een pootafdrukje laten maken.
1: Oh, dat is zo mooi. Ja.
3: Zodat we wel nog zeg maar, die herinnering hebben, zeg maar. Dus dat was in een soort van klei, in een hartjesbakje zit dat. En hebben ze met klei zijn pootafdruk meegegeven.
0: Ik word voor de gek gehouden in de wasmachinezaak, maar jij in de asmachinezaak, denk ik. Want dit is ook wel wat gekost, denk ik, hoor, of niet?
3: Nou, het was wel volgens mij iets van €200 of zo.
0: Ja, dat valt wel mee. En waar komt die te staan?
3: Nou, we willen hem uiteindelijk gewoon gaan uitstrooien. Maar voor nu staat hij even op de kast.
1: Oké, mooi plekje. Kan je er nog even naar kijken elke keer?
3: Ja, precies.
0: Ach, wat ga jij laten doen met Luna, Caroline, als Luna ooit het tijdelijke voor het eeuwige verwisselt?
2: Ik heb ooit een hond gehad. Die heb ik laten uitstrooien ter plekke.
0: Oh ja.
2: Ja, nou ja, dat kan ook.
3: Ja.
2: En ik dacht, dan krijg ik de as terug.
1: Dan moet je ermee, denk je dan?
2: Ja. Ik dacht, die hond heeft hier een goed leven gehad en... Ja,
3: het is mooi zo.
2: Het is mooi zo. En het belangrijkste vond ik niet dat het kadaver in diervoeding terecht zou komen. Want dat gebeurt dus als je niks doet.
1: Sorry,
2: als je je hond laat ophalen en je doet niks...
1: Dan
2: verdwijnt je hond in een fabriek ergens en wordt hij verhakseld. En dan komt hij in het hondenvoer terecht. Ja. Ja, klopt, wist je dat niet?
1: Mijn mind is blown.
2: Zo gaat dat in Nederland.
1: Gadverdamme.
0: Maar dan zit je wel tussen de HEMA-taart in. Ik was laatst bij de HEMA rond sluitingstijd. En toen vroeg ik, wat gebeurt er met de taarten die niet verkocht worden? Nou, geloof het of niet.
2: Ook in het dierenvoer.
0: Die gaan naar dierenvoeding in.
1: Hier moeten we even wat meer van weten. Ja. Want honden mogen geen chocola.
2: Waarom gaat dat niet naar de voedselbank? Dat is zeker dan over datum of zo dan.
0: Dat is ook niet al te gezond natuurlijk om dat allemaal naar de voedselbank te brengen.
1: Ik heb wel een suggestie voor volgende keer. Al die taarten mogen maar gewoon bij mij aankloppen. Dat zal ik geen van de HEMA. Ja. Kom maar door. Vrees ze maar op.
0: Eens even kijken, wat zit er in het nieuws verder vandaag, Carolijn?
2: Nou, dat op honderden zwemlocaties in ons land te veel chemische stoffen in het water zijn gevonden. Blijkt uit onderzoek van instanties als Natuur en Milieu. En verder zijn de wijnboeren al volop aan het plukken. Want het was natuurlijk een hele warme zomer. En de druiven zien er goed uit. Maar dat zegt op zich nog niks over de kwaliteit van de wijn straks.
0: Allereerst gaan we een lied uit bed halen. Met welke letter gaan we dat vandaag doen?
1: We doen met de letter L van Luna.
0: Ach, de hond van Caroline. Hè?
2: En de maan.
0: En de maan natuurlijk ook. Hè? Liedjes met de L. Geef ze door via de luisterapp. Yeah.

0: Thomas Agda en Paul de Munnik, de kapitein, deel 2. Dag Annegien, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Bert.
0: Ik wil jou allereerst even bedanken.
1: Oh, oké.
0: Okay. En je weet...
1: Voor de magneten.
0: Ja, klopt, want er kwam echt een compleet pakket binnen op de redactie van Omroep Max. En iedereen kijkt dan altijd verlekkerd naar...
2: Voor
0: wie is het? En dan staat er heel vaak op. Petje aan, Driekman.
2: En iedereen denkt van, had ik maar zulke luisteraars.
0: Juist.
2: En wij hebben die gewoon.
0: Wij hebben de leukste luisteraars en jij bent daar deel van, Annegien.
1: Nou, dankjewel.
0: Ja, echt
1: superleuk. Leuk dat je dat zegt.
0: Ja, ja nee, ik heb ze ook een mooie plek gegeven. Ik heb een deel op mijn eigen koelkast gehangen thuis. Maar ook een deel hier in het radiohuis, in de studio van Radio 5. In de koelkast die hier staat. Wat vind je daarvan?
1: Oh, hartstikke leuk. Wie heb je dan bij je thuis gehangen?
0: Die schildpad vond ik heel leuk. En die hond vond ik ook leuk.
1: Oh. Schildpad en hond? Nou, ik kan me niet herinneren van mijn schildpad.
2: Was toch een heb je een telefoon in je oor?
0: Ja.
1: aan mijn oor gewoon.
0: Oh, okay. Wel aan het oor. Okay. Nou ja, goed. Ja. Ze hebben een goede plek gekregen in elk geval.
1: Ja, maar wat bedoel je met schildpad? Was er geen been met die lange benen? Is dat dan een schildpad?
2: Ja, dat was hem. Ik zat al te kijken, schildpad? Wat bedoel je? Maar dat was die lange benen.
1: Ja,
2: ja.
0: Dat was toch een schildpad?
2: Dat leek een schildpad misschien.
0: Okay. Nou ja, maakt het niet.
1: Ik heb meegenomen van de vakantie.
0: Ja, goed, ik zal...
1: En je zei ook, neem je nog wat leuks mee? Zei. Maar ooit zei je, een koekersmagneet. Ik zei, maar er zijn zoveel van die magneten in de winkels.
0: Ja.
1: Echt heel erg veel.
0: En ik merkte dat je niet kon kiezen, vandaar dat ik een hele doos toegestuurd kreeg. Hè?
1: Precies daarom. Ja. Ik zei, ik dacht, dan doe ik die ook. Dan doe ik die ook nog. Ja, met dat met die benen, dat heb ik voor mezelf gedaan. Ik denk, doe ik die ook nog erbij. Dat maakt het uit, hè?
0: Ja, en jij weet als geen ander hoe je iets verstuurt, want je bent postbode in het dagelijks bestaan. We moeten het even hebben over de PostNL-app. Want die was deze week ook in het nieuws, Annegien. Want daar is van alles mee aan de hand. Vertel zelf maar, wat is het probleem?
1: Ja, en wat niet. Het zijn volgens mij allemaal problemen. Het ergste, dat vind ik dus, dat ze weer zeggen van... ja, de postzegels worden duur en bla bla. En dan wordt er zo weinig post verkocht. Ja, ik zeg, doe een beetje normaal, denk ik dan. Doe die postzegels een keer een beetje naar beneden. Dan gaan mensen straks ook meer kaarten versturen met de kerst.
0: Ja.
1: Dat is toch belachelijk weer. Ik vind het gewoon te gek dat je dat als PostNL dat dan gaat zeggen.
0: Ja, maar ja, goed, er moet wel wat verdiend worden natuurlijk. En er wordt gewoon over het algemeen minder verstuurd... waardoor de prijs van die postzegels inmiddels tot recordhoogte is gestegen.
1: Dat is zo, maar ik denk dat er wel genoeg verdiend wordt. Maar dat gewoon dan bij de verkeerde mensen terechtkomt. Dat het meer in de hogere tak blijft hangen.
0: Ja, dat is altijd zo. Dus bij de bovenlaag, zeg je eigenlijk.
1: Ja, bij de bovenlaag, dat denk ik, ja. En dat bij ons gewoon bezuinigen.
0: Ja, jij moet allemaal voor een appel en een ei doen.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, want wat verdient een postbode eigenlijk zo ongeveer? Zonder je eigen salaris te noemen.
1: Ja, ik weet het niet precies. Nee, ik weet het niet.
0: Nee.
1: Nee, ik heb geen idee. Ja, daar sta ik ook niet zo bij stil. Je krijgt gewoon elke maand het salaris wat binnenkomt. En ik ga niet echt zo denken van... wat is het dan per uur? Maar dat is natuurlijk ook verschillend. Ben je postbode of ben je postbezorger?
0: Ja, dat is waar, ja. Nou ja, zolang de pinpas maar werkt, hè, zeg ik, is het leven goed. Zo is het toch, Annegien?
1: Ja, zo is het, ja. Precies. Ja.
0: Zeg, we gaan een lied uit bed halen.
3: Alfabet.
0: Doen we even met de letter L. Die is vaak bezongen, onder meer door The Cure in Lullaby. Dankjewel, Eddie. Eens even kijken. Love Me Do van de Beatles komt binnen via Harm Dallinga. Lass mich dein Pirat sein van Nena. Hele mooie keus van Chris. Lust for Life van Iggy Pop komt binnen via Dirk. Louise van Human League. Binnen via Maurice. Little Ship van The Blue Diamonds. Gekozen door Rimmert. La Comparsa van ZZ en de Maskers komt nog binnen. Letter from My Heart. Steve Allen. Een beetje een vergeten hit uit 85 volgens mij. Dankjewel. Peter Schouwenaars. Love is the Drug van Roxy Music. Mirjam Clemens. Liefst uit Londen van Bluff. Binnen via Judith. Like a Prayer van Madonna. Dankjewel Nico. Living Doll van Cliff Richard. En The Young Ones zie ik hier. Lia van de Cats. Via Alex. Light My Fire van The Doors. Maruska. Hans Mulder. Kies voor Liefde van Later van Herman van Veen. Long Haired Lover from Liverpool van Little Jimmy Osmond. Peter Bakker. Lambada van Kaoma. Via Albert. Het is te veel. En nu is het mooiste. Jij bent de baas, Annegien. Waar heb je voor gekozen?
1: Een marmalade. Loving things.

0: Tommy Tonight. Het is 6:30, tijd voor het nieuws, met Carolijn natuurlijk.
1: Maar ik wil eerst even iets rechtzetten.
0: Ja, klopt, ja.
1: Over het hondenvoer en de dode huisdieren.
0: Ja, aan het begin van dit uur hadden we het over huisdieren, waarvan jij beweerde dat de kadavers van honden, als die in zo'n kadaverbak
1: als je dat niet laat cremeren, dat dat dan verwerkt wordt in het hondenvoer.
0: In frolic of
1: dat zo. Blijkt dus een hardnekkig misverstand te zijn. Ik heb ook uitgezocht waar dat vandaan komt. Het is in Amerika namelijk wel gebeurd. Ja. En toen dacht iedereen van, nou, dan zal dat wel overal gebeuren. Maar in de Europese Unie zijn daar strikte regels voor. Dat mag absoluut niet. Dode huisdieren vallen onder categorie 1. En dat betekent dat het verwerkt wordt tot een soort poeder. En dat wordt dan gebruikt voor in de energie.
0: Oké.
1: Dat heb ik, Dit even helemaal uitgezocht, dat was het. Ja.
0: Dus eigenlijk was dit een officiële rectificatie.
1: Dit was een rectificatie. Nou, ik vind dus echt... dank luisteraars. Ja. Okay, weer wat geleerd.
0: Ik vind het ook netjes dat je dat dan ook gewoon toegeeft. En dat je daar een plek voor geeft hier op de zender. En niet denkt vandaag, weet je wat, niemand trekt zich hier wat van aan.
1: Dat nee, we zoeken dat altijd goed uit.
2: Echt waar.
1: Ja. Het nieuws dan. Op honderden zwemlocaties in Nederland zijn te veel chemische stoffen in het water gevonden. En dat blijkt uit onderzoek van instanties zoals Natuur en Milieu. De focus ligt volgens de onderzoekers te veel op bacteriën zoals E. coli en blauwalg, waar je direct ziek van kan worden. Maar chemische stoffen zoals PFAS tasten juist op lange termijn de gezondheid aan.
3: Maar als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid. Of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
1: Daarom zou daar meer de focus op moeten liggen bij waterkwaliteitsonderzoek. Ook zouden zwemmers beter gewaarschuwd moeten worden, zoals dat nu ook al gebeurt als er blauwalg is gevonden. Er zijn meer gerichte behandelingen nodig om jonge vrouwen en meiden uit de criminaliteit te helpen. Dat zeggen onderzoekers van de Vrije Universiteit en het WODC. De meeste behandelingen zijn gericht op jongens die vaker in de criminaliteit belanden, vaak door agressieproblemen of foute vrienden. Maar als meiden het verkeerde pad inslaan, dan komt dat vaker door een angststoornis, een slechte band met de ouders of door seksueel geweld. En de hulp die ze krijgen aangeboden past daar niet altijd bij. Er liep gisteravond een grote groep paarden op de snelweg tussen Velzen en Beverwijk. Automobilisten moesten op de A9 hard op de rem, omdat er 12 paarden de weg wilden oversteken. Ze waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 af te krijgen en er zijn geen ongelukken gebeurd. En wijnboeren in ons land zijn al volop aan het plukken en de druiven zien er goed uit. Maar dat zegt op zich nog niks over de kwaliteit van de wijn straks. Maar er wordt volop geplukt, meldt Omroep Gelderland. Bijvoorbeeld bij het Betuws Wijndomein in Erichem. Daar plukken ze met 25 man een dikke 4000 kilo aan druiven per dag. Veel vroeger dan normaal.
4: Gezellig, heerlijke wijnen. Een dag buiten. Dat is gewoon heerlijk, ja.
5: Gemiddeld denk ik dat je kunt stellen dat we een 1,5-2 weken toch wel eerder zijn. Maar belangrijker is wellicht dat die druiven vooral hoger komen qua suikers, de zuren sneller afgebouwd worden.
6: Dat betekent dus een goede oogst, denk ik dan als leek.
5: Het korte antwoord is ja. Het gaat er ook om dat ze smaak hebben. En bij sommige rassen zie je dat nog een beetje achterblijft. Maar het ziet er vooralsnog veelbelovend uit.
1: En dan nog het weer. De dag begint grijs en er zijn een paar buien. Maar vanmiddag breekt de zon af en toe door en het wordt een graad of 22.
0: Ja, kom ik toch nog een keer weer terug op die honden. Want we hadden het natuurlijk over de taarten van de HEMA. Waarvan ik ooit had gehoord van een verkoopster. Ja. Dat die dus ook naar diervoeders toe gaan. Nou, hoongelach was mijn deel zojuist. Ik krijg een app van John die zegt van, het verhaal van de HEMA klopt wel, hoor Bert. Ik heb zelf 9 jaar gewerkt daar op de gebakafdeling. En na afloop van mijn dienst werd de taart weggebracht met een vrachtwagen. En het is verwerkt tot diervoeder voor onder meer varkens.
1: Oké.
0: Nou, dat weten we ook weer.

0: Crosby, Stills, Nash en Young. Our House, om 14 minuten voor 7. Ja, het is de week van de seizoenspresentaties van de televisie. De NPO, de publieke omroep, presenteerde begin deze week al haar nieuwe tv-seizoen. En gisteren was het dan de beurt aan de commercie. En dus toog jij, beste Stefan, af naar de commerciële wereld van Talpa. Hoe was dat?
1: Nou, ik kwam daar. Het was fantastisch, Bert. Nou, ik denk dat ik een overstap ga maken. Nee, ik moest wel een beetje in de gaten houden natuurlijk wat de conculega's doen. Hè, op tv-gebied in dit geval. Hier in Hilversum, een gigantisch Talpa-pand. En aan de Bergweg hier. En ik werd eigenlijk, toen ik daar aankwam lopen, meteen verwelkomd door de geur van vet. Dat je denkt, zo vetrijk natuurlijk, maar vooral ook vet van de vis van Urk. Daar stond er, zeg maar, voor het pand stond dan de Urkers die daar dan vis verkochten. Stonden daar gewoon lekker te bakken en te doen.
0: Allemaal in het licht van die tv-serie?
1: Van de seizoen. Oh, ja, nieuw seizoen. Seizoen 15 komt eraan. En daardoor hebben we dus al die vismannetjes stonden daar lekker te bakken helemaal. En ik dacht, nou, lekker, doe mij maar een bakkie. Ja,
0: en lopen al die sterren daar dan ook gewoon rond die viskar?
1: Ze liepen gewoon in het wild. Je kon ze gewoon aanspreken. Linda de Mol liep er. Ik heb Victor Brandt gezien. Ik heb zelfs Rutger van Barneveld heb ik gezien daar. Zo liepen rond. Ik heb, even kijken wie hem nog meer. Jan Versteeg gezien van de Bondgenoten.
0: Ongelooflijk. En hoe zorg je dat je dan jezelf blijft als je al die sterren om je heen
1: hebt? Ik had zweet overal.
0: Ja, dat
1: Bert,
0: zal wel.
1: Zweet. Ja. Jij had daar echt een hele laadje spannen aan gegaan. Je had al iedereen handtekening gevraagd voor je museum.
0: Ja, dat zou wel. Nou, nu las ik er het een en ander over. Maar de grote verrassing gisteren was toch wel de terugkeer van Matthijs van Nieuwkerk met een notabene speelprogramma. Hoe zit dat?
1: Nou, dat werd toch wel even een flink stuk opgeblazen, zoals Talpa dat altijd kan doen. Dat werd in de presentatie werd een heel mooi stukje gehouden. Ja, we hebben nog 2 gloednieuwe programma's voor 2027. En 1 daarvan is de Golden Elevator. Nou, heel presentatiestukje gehouden door die man. En uiteindelijk zegt, ja, maar wie dat gaat presenteren, dat houden we voor zometeen. Toen dacht iedereen, dat wordt Matthijs van Nieuwkerk. Ja, maar dat weten we allemaal nog niet. Dus ja, die man die opbouw, nog een stukje film. Zegt die man op een gegeven moment, de presentator, dat was Matthijs van Nieuwkerk. En je hoort iedereen he roepen door die zaal. Alsof inderdaad iedereen het al wist. Maar dat is wel uniek, want hij gaat dus inderdaad een spelprogramma presenteren.
0: Ja, met 2 liftingangen geloof ik. Hè. Hoe werkt het? Kun je het heel kort uitleggen?
1: Ja, kort gezegd, je krijgt een lift. Je moet in de lift stappen om de top te bereiken. Ga je omhoog, krijg je een jackpot. Ga je omlaag, moet je afvallen. Heel simpel gezegd. Super simpel spelletje eigenlijk.
0: Okay, ja, maar dat zijn vaak de beste spelletjes natuurlijk. Hè.
1: Zeker.
0: Zeg, het leukste van dat soort presentaties vind ik altijd de afloop. Het afscheid, dan ga je weg en dan word je nog even getrakteerd op een goodiebag. Was dat hier ook het geval?
1: Eerst werden we nog getrakteerd op lunch. Dacht je van, nou ja, die lunch, ik heb zin in een broodje. Doe maar gewoon even lekker een broodje. Ja. Nou, dan komen ze langs met allemaal kleine liflarfjes. Dat je denkt, nou, dit stop ik in mijn holle kies. Dus ik dacht, ik ga er vandoor. Ik pak wel een bakje vis en ik pak mijn goodiebag.
0: Die was er dus?
1: Die was er zeker. Daar zat in, ik kid you not, een waterfles, een boek van Jamie Oliver, een stukje chocolade en sokken.
0: Sokken?
1: Sokken.
0: Wat voor sokken? Echt morgen die winterse sokken?
1: Nee, gewoon witte katoenen sokken die totaal nergens op slaan.
0: Ah, oké, dus die zijn niet zo mooi als die Max sokken die ik hier heb.
1: Nee, ik vond het echt zonde. Ik dacht, nou, ik wil die Max sokken gewoon weer.
0: Nou, ik heb er nog wel een paar liggen. Zullen we die weg gaan geven?
1: Dat vind ik nog leuker.
0: Ja, ik bedoel, als die commercie, wij moeten hier bezuinigen bij de NPO natuurlijk. Ja. Maar die een paar Max sokken, die kunnen er nog wel af. Dus als je even je maat doorgeeft via de NPO Luistert, even je maat, je sokkenmaat.
1: Ja.
0: Dan zijn wij misschien wel de beste maatjes. Verkochten ze die ook bij die viska?
1: Ja, absoluut. Haringjes, heerlijk. Okay. Met zure zult. Okay.

0: Ja, leven een beetje op grote voeten hier bij Max. Door al die Max sokken weg te geven. Maar
1: zeker.
0: Gaat vast wel goed komen. Als je kans wilt maken, stuur even je maat door. Via de NPO Luister app. Oké, onderweg naar het nieuws van 7 uur. Met deze mooie van Sam Brown. Stoppen.

0: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
0: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Welk land vond de pizza Hawaii uit? En hoe noemen wij het land dat in de eigen taal Hrvatska heet? In Avrotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
6: Ik schrik ervan hoe snel je moet rukken, joh.
5: Avrotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
7: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
8: Pas je eindelijk

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
6: 7 uur, het NOS Journaal met Carolijn Bari.
7: Goedemorgen. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt, waar 2 dagen geleden een hevige schietpartij was, zijn wapens gevonden. Ook zijn op verschillende plaatsen voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Buurtbewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
8: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
7: Ook vandaag wordt nog onderzoek gedaan bij de woning waar een bewaker van 51 werd doodgeschoten. De familie die er woont wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. De dreigvideo met gemaskerde mannen die gisteren rondging is nep, zegt de politie. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël. Dat zegt minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Hij is op werkbezoek in Libanon en daar zijn hulpverleners en journalisten geregeld slachtoffer bij Israëlische aanvallen. Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor onderzoek naar mogelijke schendingen van het oorlogsrecht. Volgens Sjoerdsma is onderzoek essentieel, zodat daders eventueel vervolgd kunnen worden. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie van uitwerpselen van dieren in het water gekomen. Ja, en de gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. En in Zeeland konden mensen de afgelopen dagen vuurwerk inleveren. Het is verboden om dat nu nog in huis te hebben. En Zeeuwen konden het anoniem wegbrengen naar locaties in Terneuzen en Middelburg. Deze veiligheidsadviseur vertelt bij Omroep Zeeland hoe dat gegaan is. Er kwam van alles binnen.
9: Zaken die bijvoorbeeld op boten gebruikt worden om lichtkogels af te steken. Maar ook astronautjes. Veel mensen hebben dat toch thuis liggen en weten eigenlijk niet zo goed wat ze ermee moeten. En door deze inleverdagen hebben ze toch een mogelijkheid om het gratis en anoniem in te leveren.
7: Ja, er is in totaal 114 kilo vuurwerk ingeleverd in Zeeland en dat wordt vernietigd. En ook in andere provincies zijn inleverpunten.
10: Ja, ik hoor die man zeggen van veel mensen hebben dit toch thuis liggen. Even dacht ik van ja, hoezo, wie heeft nou vuurwerk thuis liggen? Maar ja, ik ga toch automatisch terug naar mijn jeugd. Want ik vond het vroeger ook jammer om al het vuurwerk op te maken. En dan hield ik toch nog een paar sloffen, rotjes en astronauten, weet ik veel wat, bewaarde ik gewoon een jaar lang. Het werd dan gewoon boven in een kast bewaard. Het kan ook niet veilig geweest zijn. Maar het was een andere tijd natuurlijk. Hè.
7: Ja, en soms hoor je het ook nog ver na, oud en nieuw, hoor je nog jongeren iets afsteken.
10: Als je dan afvraagt van wie doet dat nu? Dat had ik geweest kunnen zijn. Dus.
7: Ja.
10: Het weer dan voor vandaag.
7: Bewolkt met af en toe regen, later breekt de zon ook door en het wordt 20 tot 23 graden.
5: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: Ik wil alles voor je doen. Je hoort het in het pretpakket van Talpa, die gisteren zijn seizoenspresentatie had, zaten ja, toch enigszins versleten sokken. Ja, dat word ik helemaal gek van, die gedachte. Dus wij geven de originele Max sokken weg, van goede kwaliteit. Welke maat heb je?
1: 41.
0: Ze komen naar je toe.
1: Oké, super.

zijn voor de renovatie van het Amsterdam Museum. Het museum is flink verouderd, wordt de komende jaren opgeknapt en gaat pas over 4 jaar weer open in 2030. En vanavond op televisie begint een nieuw seizoen van Dit Was Het Nieuws. Harm Edens is dus terug met Jan-Jaap van der Wal en Peter Pannenkoek. En de eerste gasten zijn acteur Jeroen Spitsenbergen en presentator Jamai Lohman. Te zien om iets over 8:30 hier bij de publieke omroep op NPO 1.

0: een buitengewoon romantisch liedje. Dit Theme from Mahogany, bezongen door Diana Ross. Maar in het leven is het niet altijd roze geur en maneschijn. Want ja, we hadden het er gisteren al heel even over. Steeds meer stellen van 60 jaar en ouder, die gaan na een heel lang huwelijk uit elkaar. En dat was vroeger toch wel anders. Het aandeel in het aantal echtscheidingen is de afgelopen 10 jaar flink gestegen. Jouw ouders zijn er gewoon bij elkaar, Meike, ook ja. op latere leeftijd.
1: Ja.
0: Je merkt ook niet af en toe van, nou, waar is ze maar uit elkaar gegaan?
1: Nee.
0: En ja, ik heb jouw ouders laatst ontmoet, Stefan. Die horen bij elkaar als peper en zout.
2: Ja, dat is inderdaad zo. Die gaan echt nooit meer uit elkaar.
0: Ja. Nou, en als ze dan toch ooit nog in de problemen raken, dan kunnen ze misschien terecht bij Gerwin Timmerman. Hij is mediator en relatietherapeut. Dag Gerwin, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe komt het dat steeds meer mensen op latere leeftijd besluiten om toch uit elkaar te gaan?
3: Ja, ik heb er natuurlijk geen onderzoek naar gedaan, maar ik heb daar wel een idee bij. Dat stellen die zeg maar wat ouder zijn, we kennen denk ik allemaal wel ook een stel wat ouder is, wat niet zo goed bij elkaar past, maar wat toch bij elkaar blijft. Dat was vroeger normaal. Maar eigenlijk zie je dat tegenwoordig niet meer normaal is. En de oudere stellen, die gaan daar een beetje in mee. Dus daar wordt het ook iets normaler om, als het dan toch niet zo gezellig is, de kinderen zijn de deur uit. Ja, om dan toch die stap te zetten.
0: Ja, hing er vroeger dan misschien ook een soort schaamte aan of zo? Waardoor ze het niet deden?
3: Ik denk dat de religie ook een rol speelt. Het christelijk geloof, de cultuur. Het was gewoon eigenlijk not done, ja. Het gebeurde eigenlijk niet.
0: Nee. Ik weet nog wel dat ik vroeger een keer op de bank zat en mijn oma zat met de buurvrouw te kletsen over ook een wat ouder stel. En ik zat dan natuurlijk met rode oortjes te luisteren terwijl ik de Donald Duck las. Maar mijn gedachten zaten bij dat gesprek. En toen gingen ook mensen scheiden, werd gefluisterd en gedaan. Dus ik vroeg, wat is er aan de hand? Oh, dat is niks voor jou, kind. Daar moet je niks van weten.
2: Ja.
0: Het was gewoon taboe wat erop rustte. Nou, uiteindelijk zijn die mensen uit elkaar gegaan en ze zijn gelukkiger dan ooit, want ik heb het allemaal bijgehouden later.
3: Kijk, ja. Nou, maar dat is dus denk ik op de kop af wat maakt dat het nu wat vaker voorkomt. Het is gewoon wat normaler aan het worden, ook in die categorie.
0: Nu ben jij mediator en relatietherapeut.
3: Ja.
0: Dus jij bent de reddende engel in dit soort gevallen.
3: Niet altijd.
0: Niet
3: hè?
0: Altijd, maar daar doe je wel je best voor natuurlijk.
3: Zeker.
0: Wat is nou de tip om toch bij elkaar te blijven als het even niet lekker gaat in de relatie?
3: Eigenlijk is mijn tip, als het even niet lekker gaat, dat je snel iets gaat doen. Of iets qua persoonlijke ontwikkeling met jezelf, of iets samen. En dat je niet te lang blijft wachten. Want gemiddeld genomen wachten mensen 6 jaar voordat ze hulp zoeken. En hoe langer je wacht, hoe lastiger het wordt en hoe meer schade er al is aangericht.
0: Ja, en hoe ouder je wordt ook natuurlijk daarmee. En wat voor schade hebben we het dan over?
3: Mensen die elkaar kwijtraken in dynamieken en eigenlijk waar ook heel veel stress is. Mensen zijn vaak zo moe en zo moedeloos als ze dan op een gegeven moment toch voor hulp komen.
0: Maar als het nu echt niet meer gaat, is er dan ook wel eens een moment dat jij als relatietherapeut zegt, ja, je hebt gelijk, uit elkaar gaan is gewoon beter?
3: Ik doe daar geen uitspraken over.
0: Nou, dan wacht ik.
3: En waarom niet? Ik weet zo weinig van dat stel. Dat stel is misschien 30 jaar bij elkaar. Ik zie ze een paar keer. Ik weet helemaal niets. En ik weet heel goed dat ik eigenlijk helemaal niets weet. Dus ik doe daar geen uitspraken over.
0: Nee, oké, dat snap ik. Ben je zelf getrouwd eigenlijk? Of misschien gescheiden?
3: Allebei. Gescheiden en getrouwd.
0: En kon een relatietherapeut jou nog redden? Of je eigen boeken?
3: Nee, want ik was op dat moment, toen ik zelf gescheiden ben, nog geen relatietherapeut. Ik ben wel naar een relatietherapeut geweest, maar dat heeft mij toen niet geholpen.
0: Was dat dan ook de reden voor jou om dit vak in te gaan? Dat je dacht, ik ga het beter doen?
3: Nee, de reden was dat ik als mediator heel vaak mensen voor me had waarvan ik dacht, oh, die zouden eigenlijk niet uit elkaar moeten. En die stuurde ik op een gegeven moment dan door naar een relatietherapeut. Maar mijn handen jeukten, ik wilde daar zelf mee aan de slag. En sinds 1 jaar of 10 doe ik dat zelf.
0: Oké, en gelukkig in de liefde op dit moment. Weer.
3: Zeker, ja. Mijn vrouw is ook relatietherapeut.
1: Ja. Hey. Oh, okay. dat kan niet.
0: Dat kan nooit meer misgaan. Ja. Wat mooi. Ja. Nou ja, ik wil het ook positief afsluiten. Ik krijg een mooi appje binnen via de luisterapp van NPO Radio 5. Marion schrijft, mijn ouders hebben het 70-jarig huwelijksjubileum nog meegemaakt. Moet je nagaan, 70. Dan krijg je niet alleen de burgemeester, maar dan komt de koning volgens mij ook nog op bezoek.
1: Dat is mooi,
0: En dan kom je niet alleen in een buurtkantje, maar kom je gewoon op een landelijke krant. Maar ze konden ook steggelen, zo schrijft ze erbij. Maar ze waren wel gelukkig. En dat vind ik een hele goeie. Hè? Want ja, steggelen hoort er natuurlijk wel bij. Hè? Ik
3: bedoel, zonder steggelen, als jullie, ja, zeker. Zonder conflict geen glanzen.
2: Absoluut.
3: Ja. Dus dat hoort er zeker bij. Af en toe een beetje aan elkaar en dat kunnen bespreken. Zeker.
0: Gerben Timmerman, dank voor je wijze woorden. En heb een goede dag.
3: Ja, hetzelfde. Dankjewel.

0: Sir Cloud kwam ook nog voorbij, C'est la vie. Ja, en dit is allemaal mooi natuurlijk, die fontein van muziek hier in de vroege ochtend. Maar s'avonds is het ook goed toeven hier.
1: Jouw avond start met Simone Walraven. Van maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De beste evergreens.
2: De

0: jou vraagt van waar hoor ik toch al die evergreens? Nou, hier dus op NPO Radio 5. Hier hoor je ze nog. Deze van Cliff Richard. Miss You Nights, 7:58. Carolijn, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man in overleden. Volgens omstanders hadden twee mannen ruzie op een kruispunt, waarna er eentje ineens in elkaar zakte. Gezien zijn verwondingen denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt een slag om de arm gehouden. Twee verdachten zijn aangehouden. Na de extreme droogte van de afgelopen maanden regent het nu weer af en toe en draaien de gemalen volop. Goed nieuws vinden de waterschappen. De droogtemaatregelen worden langzaam afgebouwd, maar de problemen zijn nog niet voorbij, hoorde NA Nieuws.
2: Het gaat echt nog een hele lange periode duren voordat overal de waterpeilen weer zijn aangevuld.
3: Dus wat jullie betreft is er nog helemaal niet genoeg regen gevallen. Mag nog even doorgaan.
2: Jawel, maar wel binnen bepaalde hoeveelheden. Want als het te hard gaat regenen, dan wordt het weer heel erg lastig.
4: Anderhalve week geleden had ik gedacht van nou, die pompen die zie ik maanden niet meer. Blijf ook voorlopig uit. En ineens komt daar heel veel regen. Dus ze staan nu volop te draaien, twee pompen. Wie had het gedacht?
1: En de waterschappen houden rekening met een natte herfst. Opgewonden archeologen in Flevoland. Bij de Burcht van Kuinderen in Luttelgeest wordt opnieuw archeologisch onderzoek gedaan. In 1943 kwamen er al resten van een middeleeuws kasteel tevoorschijn. En met nieuwe technieken proberen archeologen nu de missende puzzelstukjes over het verleden van dat kasteel te vinden.
5: En we zijn nu met de graafmachine hele dunne laagjes aan het weghalen. Die laagjes worden allemaal afgezocht met de metaaldetector. Je hoorde net al het gepiep. Maar we weten waarschijnlijk dat we die puzzel nooit compleet zullen krijgen, want er ontbreken puzzelstukjes. Maar door al die puzzelstukjes aan elkaar te leggen, kun je toch wel een soort algemeen beeld schetsen van hoe die heren van Kuinderen hier hebben gewoond en geleefd.
1: De burcht werd gebouwd nadat het veengebied was afgegraven door de eerste kolonisten die in het gebied gingen wonen.
0: Ja, wacht is alleen nog op het slotstuk.
1: Ja, zeker. Nou, dat komt nu. Want na een verloren potje FIFA moest een Rotterdamse student gisteren van zijn huisgenoten naakt een rondje door de wijk rennen. Dat vonden handhavers die daar rondliepen minder goed idee. Ze gaven hem eerst de opdracht om een broek aan te trekken en daarna een boete van €160. De handhavers hebben ook de anderen in het studentenhuis nog even toegesproken om herhaling te voorkomen. De huisoudste beloofde dat de volgende keer dat iemand een potje FIFA verliest, diegene binnen naakt moet rondrennen. Dat mocht wel.
0: Gebeuren dit soort dingen ook in jouw studententijd?
1: Nee, maar nee? Ik was heel benieuwd naar jouw verhaal eigenlijk.
0: Nou, dat is mij echt wel overkomen hoor. Ja? Ja, vroeger hadden we dan het hengst en kippenbal. Nou, dat ging er ruig aan toe. Dat waren de dames en de heren. Oh. En dat was gewoon. Er werd natuurlijk heel veel gezopen en er werd echt bij de hengsten. De kippen trokken gewoon de broeken af van de hengsten. Dat waren dan de
1: mannen. Dat was binnen allemaal, denk ik. Dus achter gesloten deuren.
0: Ja, achter
1: van
0: gesloten
1: het koor,
0: deuren.
1: Of niet?
0: Nou, dit was bij Albertus, de grootste studentenvereniging van Groningen.
1: Ja.
0: Dus ik heb daar ook wel half naakt over straat gewandeld.
6: Half naakt?
0: Ja, maar ik had het voordeel. Ik woonde tegenover de studentenvereniging. Dat was wel makkelijk. Het was in de Brugstraat in de stad. En dus ik kon snel naar huis om even een andere broek te halen.
1: Ah, maar jij weet, hoe ging dat dan? Iedereen had elkaars broek uitgetrokken en dan hop de straat op?
0: Nou ja, als je broek kwijt was, dan liep je daar dus half naakt rond op die studentenvereniging.
1: Ja.
0: En ja, op een gegeven moment moet je wel naar huis. Dus het was gebeurde allemaal in de nacht, joh. Dus ik kon gewoon oversteken en ik ging naar huis en ik haalde een nieuwe broek.
1: Ja.
0: En dan weer terug voor een nieuw kippetje. Het weer dan voor vandaag.
1: Bewolkt en af en toe regen. Vanmiddag soms ook zon en het wordt 20 tot 23 graden.
0: Dat kon allemaal.

0: Vennep, 69. Kees Ruigrok, 38. Jan Vis uit Rilland, 78. Lia van het Hoofd uit 72. Demi Vos, 50. Martine Romp, 44. Corrie Lut uit Noordhoorn, 67. Alex van Kessel uit Heeswijk-Dinter. Gefeliciteerd, Alex, 62. En onze Max-collega.
1: Goedendag, dit is de voicemail van...
0: Frans Heijn waarschijnlijk, uit de Meren, want die zoeken wij. Jannie van der Heijden. Nou, dat wordt een beestenbol bij haar.
1: Goedendag, dit is de voicemail van...
0: En er zal
1: van...
0: genoeg taart zijn, denk ik. Ja, we proberen even opnieuw. Frans Heijn uit de Meren, vandaag 79...
1: Dus, dit is de voicemail van...
0: Die staat echt helemaal uit, zo lijkt het wel, joh.
2: Ja, ik heb het gevoel, ja. Gaan we even kijken wie we nu kunnen gaan bellen? Dat is wel leuk.
0: Nou, die Kevin Koning, die komt nog maar net kijken. Dat is 36.
2: Hebben we misschien wel leuk om even Kevin te bellen dan? Eens kijken, ja. Gaan we Kevin even bellen? Ga ik voor Kevin. Live radio, lieve mensen.
0: En ik zeg nog maar een keer, de kleine lettertjes die in dat contract staan als je op de kalender komt, zorg dat je bereikbaar bent natuurlijk. En dat je niet door de telefoon heen slaapt of nog erger, de telefoon uit hebt. Dit is Kevin, hè?
2: Ja.
0: Kevin
3: Koning. Ja, hij gaat in ieder geval over.
0: Die heeft hem in ieder geval niet uitstaan.
3: Precies.
0: Anders bellen we Jannie wel. Hè? Nee, laten we Alex van Kessel maar even doen.
2: Ik ben aan het bellen.
0: Alex, hebben we die?
2: Ja, daar gaat over. Alex over.
0: Alex is ook een vriend van de show, weet ik. Heeft onlangs de Nijmeegse Vierdaagse nog weer eens gelopen. Is onlangs met pensioen gegaan. Ja, ik hou al die profielen bij, hè, van alle luisteraars. Alle accounts, die check ik af en toe even.
2: Of gaan we nog een keer Alex aan proberen?
0: Oké, we gaan even Alex van Kessel bellen.
4: Hallo Alex.
0: Hey ja. Alex, van harte gefeliciteerd jongen.
4: Dankjewel Bert.
0: 62 jaar.
4: 63.
0: Kleine correctie. Oké. Nou ja, en lekker met pensioen. Hoe vul jij je tijd?
4: Zoals je weet met wandelen, klussen. Nu even niks doen. Vandaag feesten en morgen ga ik mijn officiële pensioenfeestje vieren. Met vrienden en bekenden.
0: Nou, dat is toch mooi. En hoe gaat dat feest uitzien vandaag dan?
4: Vandaag krijg ik wat bezoek van schoonmoeder, andere vrienden. Ik heb het in tweeën moeten splitsen. Dus, en vanmiddag de kinderen en kleinkinderen.
0: Nou,
4: dat die blijven eten en ja, je kent het.
0: Dus, ja, heerlijk. Nou, laten we hem snel even een slinger geven, want Evergreen Top 1000 rad. Want het loopt allemaal een beetje uit natuurlijk, hè. Want ja, Frans Heijn uit de Meer kregen we niet te pakken. Enzovoort, enzovoort. Op welk nummer zijn we beland?
2: 73. Music was my first love.
0: Daar zitten heel wat wandelmiles in, denk ik, hè?
4: Nou, laten we deze dan maar doen,
0: ja,
4: John
0: toch?
4: Miles.
0: Ja, dat is een mooie, ja, kun je toch niet hebben. Dan krijg je die cadeau en er komt ook nog een mooie kaart naar je toe, Alex.
4: Nou, hartstikke fijn. Dank voor je belletje.
0: En een goede dag.
4: Goed.

0: gelukkig hebben we de platen nog. Hè.
1: I love you, just as you are.
0: Uit 1984, dit You Are, je vrolijke vriend. In de morgen. Het is nu 7:05.
2: Goeiedag, Hendrik Man.
0: En zometeen bel ik even met Jean-Louis Macrooy. Hij maakt diepe indruk in het televisieprogramma Beste Zangers. En hij heeft zelfs plannen voor een Nederlandstalig album. Nu eerst de Monkees.

0: Welk land vond de pizza Hawaii uit? En hoe noemen wij het land dat in de eigen taal Hrvatska heet? In Avrotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
1: Ik schrik ervan hoe snel je moet drukken, joh.
0: Avrotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Nieuw bij Max, Maarten en Filip op het spoor. Maarten van Rossum en Filip Frederiks stappen in de trein voor een ontdekkingstocht door Europa.
6: Dat is onze.
7: Oh, oké.
6: Wagon 2.
5: Ze onderzoeken de ziel van Europa. Wat verbindt en wat onderscheidt ons? Vanaf zaterdag 5 september om 9:50 bij Max op NPO 2.
8: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: Het is nu 8 uur, het NOS Journaal. Dag Carolijn.
10: Goedemorgen Bert. De gemeente besluit vandaag of het huis in Overasselt wordt gesloten, dat 2 dagen geleden werd aangevallen door tientallen gewapende mensen. Een man van 51 die het huis beveiligde kwam daarbij om het leven. Ook gisteren deden politie en justitie weer onderzoek. Daarbij zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. Waarschijnlijk is het geweld vanwege een drugsconflict. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in het zwemwater, volgens deze onderzoeker van Natuur en Milieu, vaak ook chemische stoffen.
11: Het gaat om vlamvertragers, PFOS'en. Dat zijn stoffen die heel lang in het milieu blijven rondgaan. Kwik, dus zware metalen, bestrijdingsmiddelen. Stoffen van antifouling, dat zijn de stoffen die op boten worden aangebracht, zodat er minder aanslag op komt. Dus het is een heel breed scala aan stoffen.
10: En zwemmers krijgen daar geen informatie over. 10 jaar geleden zaten er volgens de onderzoekers minder chemische stoffen in het water. Ouderen gaan pas later naar een verpleeghuis, maar voor kortere tijd, en ze krijgen ook zwaardere zorg. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Veel ouderen zitten nog maar 3 tot 5 maanden in een verpleeghuis. We worden een soort palliatieve instelling, zegt een bestuurder tegen de Volkskrant. Het totaal aantal ouderen dat zorg nodig heeft stijgt al jaren. De meeste krijgen zorg aan huis. Automobilisten op de A9 bij Beverwijk moesten gisteravond opeens hard remmen, want ze zagen ineens een groep paarden de Wijkertunnel uitlopen. Deze journalist van NH Nieuws moest ook even snel schakelen op dat moment.
12: Ik moest in de ankers, ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood, maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook. Maar ja, normaal sta je op de A9 gratis in de file. En nu kreeg ik er een paardenshow bij, gelukkig met goede afloop.
10: Volgens Rijkswaterstaat ging het in totaal om 12 paarden... die uit een weiland waren ontsnapt. En die dieren zijn uiteindelijk gevangen. En na een paar uur kon de Wijkertunnel weer open voor het verkeer. Het weer, het is nu nog grijs. Vanmiddag ook af en toe zon en soms valt er een bui. Het wordt 20 tot 23 graden. Het KNMI waarschuwt dat er aan de westkust morgenochtend harde windstoten kunnen voorkomen.
8: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

0: Marco Weijers die begint vandaag met de eerste, noem het, probeervoorstellingen voor Oudejaarsavond. Want ook hij bereidt zich voor op een conferentie op 31 december. En die is te zien op de commerciële televisie trouwens. En daarover gesproken, Slingers en Taart vandaag bij RTL Boulevard. Dat programma bestaat vandaag exact 25 jaar. En dat wordt gevierd middels een extra speciale uitzending om iets over 6:30 op RTL 4. Maar we hebben nog meer jarige vrienden.
1: 50 jaar U2.

Beatles and She'd Rather Be With You. Om 12 minuten na 8, ja, van het Songfestival naar musicals. En nu ineens vol in Beste Zangers, want daarin maakt hij grote indruk. Afgelopen weekend zagen we hem voor het eerst in dat programma. Ik heb het natuurlijk over Jean-Guy McCroy. En hij zong op weergeloze wijze die beroemde evergreen van Clouseau.

0: Dag Jean-Gu, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Zo mooi heb ik je nog nooit horen zingen.
1: Ah, dat is echt lief. Thanks.
0: Maar ik ben vast niet de enige die dat vindt.
1: Ja, ik heb echt heel veel leuke reacties gehad, ja. Dus het was echt een goed begin van dit seizoen, van dit avontuur eigenlijk. Het is echt altijd heel spannend wat mensen natuurlijk gaan vinden als je zeker werk gaat zingen wat zo bekend is, wat zo geliefd is.
0: Ja, en dat je daar dan ook nog even een kleine draai aan geeft natuurlijk, hè, Jean?
1: Ja, een hele kleine draai, maar die toch wel een best groot verschil maakt. En dat vond ik ook wel mooi dat de mannen van Clouseau, nou ja, mooi eigenlijk niet. Maar de mannen van Clouseau hadden nog nooit zo'n versie gehoord. Dat een man die zingt over, daar gaat hij. Ja, dat is wel bijzonder.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je uit de homogemeenschap ook heel veel steun hebt gekregen daardoor. Voor veel goede reacties, of niet?
1: Ja, zeker. Zeker heel veel fijne reacties. Dus ja, het is toch belangrijk ook gewoon dat ook in de liefde, in love songs heel veel diversiteit is natuurlijk. Ja. Dat er niet alleen maar één soort liefde bestaat natuurlijk.
0: Nee, want wat voor reacties heb je gekregen dan?
1: Ja, heel veel herkenning en ontroering. En mensen zeiden dat ze dan toch door die herkenning met tranen op de bank hebben gezeten. En dat is gewoon het mooiste wat je kan bereiken voor mijn gevoel als artiest. Dat iemand zo geroerd is door iets wat je brengt, dat het echt binnenkomt, dat het echt raakt. Dat...
0: Ja. En dit smaakt naar meer, lijkt mij, hè? Als je zo uit de verf komt in de Nederlandse taal. En dat heeft jou toen besluit om een heel Nederlandstalig album op te nemen.
1: Ja, zeker. Ik was zo geraakt door... Nee, ik heb heel veel in het Nederlands gezongen tijdens Beste Zangers. Meer dan ik ooit heb gedaan de afgelopen jaren. En dat deed toch iets met mij. Dat kwam toch wel echt binnen. En dat deed een heel creatief gezien. Dat dit een nieuw luikje open eigenlijk. Ik vond het heel leuk om de studio in te gaan. En eigenlijk toch in mijn eigen taal te gaan schrijven. Dus ik heb heel veel zin. Ja, ik heb gewoon nu mijn volgende album is volledig Nederlandstalig. En ik ben heel blij mee.
0: Ja. Ik denk dat het een heel goede beslissing is. Want laten we eerlijk zijn, Jean-Gu, dit is wel even wat anders dan het broccoli-lied. Goed, je weet wat ik bedoel.
1: Oh, nou, dat vind ik niet echt een leuke opmerking.
0: Nou ja, dat was natuurlijk. Ik denk dat dit meer binnenkomt. Dat is wat ik bedoel te zeggen.
1: Nou, ik denk dat. Ik vind het nog steeds heel jammer dat voor veel mensen Birth of a New Age is blijven hangen als het broccoli-nummer. En dat komt eigenlijk echt wel door... Het was voor mij echt een confrontatie met... hoe dat soms kan werken. Ik zing in het Surinaams de taal van het land waar ik ben geboren. Een taal die is ontstaan uit de noodzaak om te overleven op plantages in Suriname. Zing ik Juneman Brokomi, je kan me niet breken in een nummer wat gaat over de wereld op mijn leven. Het is een protestsong. Het gaat over veerkracht. Het gaat over mensen die de straat op gaan om hun stem te laten horen.
0: Natuurlijk, maar die boodschap is destijds ook wel overgekomen, Jean-Gu. Maar dat was natuurlijk ook een gebbetje. En ik denk dat er ook humor mag zijn, hè, in die wereld. Hoe het ook zij, de plaat heet Zolang ik blijf dansen. Ja. Maar, wat vertel je met die titel?
1: Dat een dansplaat wordt, zeker. Ja, wat ga ik er dansen? Ik wilde al heel lang een plaat maken die bedoeld is om op te dansen. Dus dat kijkt echt naar huis.
0: Ja, en daar gaat hij ook op te staan dan? Want dat is natuurlijk wat minder grote dansplaat.
1: Nee, daar gaat hij. Het hoort echt bij Beste Zangers.
0: Oké. Ja. Nou, dan ga ik dat nummer draaien, Jean-Gu. We kijken uit naar je nieuwe Nederlandstalige album dus. En voorlopig doen we het dan met deze voortreffelijke uitvoering van Clouseau's Daar Gaat Hij. Ik wens je een goede dag.
1: Ja, dankjewel.

0: spelletje vroeger of later. Daarin gaan we elke dag van hit naar her. Met telkens die ene vraag aan jou. Was de plaat die hoorde vroeger of later een hit dan zijn voorganger? Er zitten vandaag mooie prijzen in de kist.
1: Sorry. Doe je mee, dan krijg je sowieso de deurhanger van dit programma. Verder maak je kans op de sleutelhanger, de omroep bakzoeken en de goede dag Adriaan boodschappentas.
2: Ja, wil je daar dan kans op maken, dan moet je gewoon maar één ding doen in de NPO Luister-app, namelijk een codewoord sturen. En dat codewoord van vandaag is... is dansen!
0: Dansen! Dansen! Even doorgeven via de NPO Luister-app. Ondertussen deze van El Martino en zijn Spanish Eyes.

0: 9. Het laatste nieuws komt van Carolijn.
1: Vandaag debatteert de Tweede Kamer over Israël. Het kabinet besloot deze zomer een importverbod in te stellen voor producten uit de illegale Joodse nederzetting op de westelijke Jordaan-oever, zoals dadels en olijven. Maar naast D66, CDA en VVD zullen ook veel oppositiepartijen de wet steunen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Het ziet er toch echt naar uit dat ruim 2/3 van de Tweede Kamer dit gaat steunen. En dat is dus een heel ruime meerderheid voor een nationale maatregel tegen Israël, waar eerder lange tijd geen sprake van was in de Kamer. Israël intussen is overigens kwaad over de maatregel. 2 Nederlandse diplomaten mogen hun werk daar niet voortzetten. Het importverbod is dus niet onopgemerkt gebleven.
1: Ook Spanje, Ierland en België hebben al maatregelen genomen. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn wapens gevonden, ook iets verderop in Wiegen. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven kwam bij een gewelddadige schietpartij. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreisje van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de scheef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. Deze scholieren hebben niet voor incidenten gezorgd in Praag, maar toch moesten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. En in het Olympisch Stadion in Amsterdam is gisteravond de tv-serie over Marco van Basten in première gegaan. Die gaat over het leven van een van Nederlands grootste voetballers aller tijden.
3: Met Marco.
4: Met Cor.
5: We hebben beet. Ze willen praten.
3: Wie willen praten?
5: A. C. Milan.
6: Ik ben opgegroeid met voetbal op televisie. AS kijken, Europa Cup wint, Feyenoord die Europa Cup wint, et cetera. En je hoopt eigenlijk natuurlijk ook nu de jeugd te pakken om te kijken van nou, misschien vinden zij het interessant hoe gaat dat in zo'n leven als voetballer.
7: Heb je ook zelfs dat jongeren daardoor gaan voetballen?
6: Het zou alleen maar mooi zijn. Ik hoop het.
1: Ja, bij de première waren ook Ruud Gullit en Frenk Rijkaard en ja, zijn grote Nederlandse voetbalvrienden in Italië.
0: Vanaf morgen te zien op Videoland. Hè. Ik ben heel benieuwd naar deze tv-serie. Wordt volgens mij een grote hit. En het verhaal van Marco, zo'n groot voetballer. En dat afscheid van hem in 1995, dat zwerde jasje dat hij dat stadion inloopt daar.
1: Ja. Op nog jonge leeftijd.
0: Op jonge leeftijd, want het is een enkel blessure. Als dat toch niet was gebeurd, hè, die pijn aan die enkel, hoeveel, dan waren we volgens mij nog 2 keer wereldkampioen geworden met Oranje. Dat denk ik dan, hè?
1: Ja.
0: Goed, dat is natuurlijk ook het thema van die serie, die dramatiek die daarin zit.
1: Ja, en de acteur die Marco speelt, heeft zich helemaal ingeleefd. En toen was natuurlijk de vraag van, ja, maar die voetbal, die prachtige pases en hoe is dat dan gegaan? Maar dat hebben ze dus met oud beeld er tussendoor gemonteerd, zodat het net lijkt alsof hij die mooie treffers
0: maakt. Wat grappig, dat wist ik niet. Ja. Hij lijkt ook echt op hem, hè? Want Chris Peters kruipt in de huid van Basten. Hij lijkt ook echt op hem. Dus,
1: ja.
0: Nou ja, vanaf morgen dus te zien. Ik ben benieuwd, het weer dan voor vandaag.
1: Bewolkt met af en toe regen, later ook nog kans op wat zon. En het wordt 20 tot 23 graden.

0: Nancy and Frank Sinatra. And Something Stupid. Vroeger of later. Dag Michael Tanzer uit Oostenrijk. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Bert. Leuk jou eens keer te spreken.
0: Nou, dat vind ik net zo leuk als jij. Want vertel eens, wat heeft jou in Oostenrijk gebracht?
1: Ik ben van geboorte in Oostenrijk. Dus mijn moeder woont nog in Oostenrijk. En ik heb helaas mantelzorg even over mijn moeder. Ik ben even terug in Oostenrijk.
0: Dan heb ik wel zin in een lekker Oostenrijkse muziekje erbij, toch? Hè? Want in Oostenrijk, dat is natuurlijk wel lekker wonen. Vertel even wat je om je heen ziet.
1: Ik heb de Wörthersee voor mij liggen. Dat is in het zuid, in Carinthië. En de Wörthersee is eigenlijk vrij bekend. Een schloss aan Wörthersee, daar kijk ik op uit.
0: Juist. En hoe gaat het met je moeder, nu je mantelzorg moet verlenen?
1: Ja, dat gaat wel aardig. Mijn moeder is vorig jaar in oktober gevallen en heeft haar heup gebroken. En is later nog een keer gevallen op haar arm. Dus ze is maar capabel met één hand te werken. Dus 's morgens een boterham smeren is al een probleem. Of een knoop dichtmaken of haren wassen. Noem het maar op.
0: Nou, je bent een buitengewoon liefdevolle zoon, hè?
1: En zo hoort de laatste.
0: Zo hoort het ook te zijn, toch? Zeg, we beginnen vandaag dit spel in 1966. Want vandaag, exact 60 jaar geleden, keken we naar de televisieserie Ja, zuster, nee, zuster.
2: Hallo?
3: Hallo?
2: Hallo?
3: Met het rusthuis van zuster Clivia.
2: Spreek ik met het rusthuis?
3: Ja, dat zei ik toch al.
2: Ben jij het, Gerrit?
3: Ja. Met wie?
2: Met opa.
3: Oh, opa. Hey, dag opa.
0: Nou, nu ben jij een soort zuster, hè, voor je moeder, Michael.
1: Ja, maar ik heb het alleen in 1966, is mijn geboortejaar. En ik ben in 1977 pas naar Nederland gekomen.
0: Dan zeg jij dit weinig natuurlijk.
1: Ja, ik ken het wel van naam en zo, dus, maar ik heb het nooit gezien.
0: Nee. Goed, hoe het ook zij, vanuit 66 reizen we verder. Ik ben een kenner, Nick Cayman. En zijn uitvoering van Loving You is Sweeter Than Ever. Vroeger of later niet dan 66?
1: Ik denk 85.

0: top. Ja.
1: Inderdaad, 1973.
0: Tom Jones is eerder.
1: Ja, dat is goed, namelijk 1968.

0: Heb ik nooit van gehoord. Ik ben een muziekkenner, maar ik denk iets later.
1: Dat is goed. Vroeger of later?
2: Nou, 1971. Nauwkeurig gedaan, jongen. Je krijgt mooie prijzen.
3: Ja, je hebt gewoon 3 prijzen te pakken, hoor. Je krijgt, van ons krijg je de deurhanger en de Max Sleutelhanger. En ik geef gewoon die sokken er ook gewoon nog even lekker bij.
0: Als ze me passen? Ik heb maat 49.
3: 49?
2: Ja, die hebben we wel.
3: Maatboot?
2: Nee, die hebben we wel. Bij Max Sok hebben we ook de Max Maat natuurlijk, hè. Dus 49 hoort erbij.

0: om precies te zijn.
1: Ja, Gea die reageerde in de NPO Luister-app. Wat leuk dat jullie elke dag een nummer van U2 draaien. Mooi om zo de verjaardag van de band te vieren.
0: Ja, dat is mooi. 25 september, dan is het exact een halve eeuw dat de band werd opgericht. En dat gaat gepaard met, dat is wel spectaculair nieuws vind ik. Met de komst van een euromunt, een 2-euromunt. Uitgebracht door de Ierse Centrale Bank. Dat is, dan heb je,
2: Het echt wel goud.
0: Maar die verschijnt op 25 september. En dat is een must-have, denk ik, voor alle U2-fans. En onderweg naar dat jubileum. Elke dag een track hier in de ochtendshow van U2 op NPO Radio 5.
2: Ja, en waar we ook zijn verschenen is bij de overbuurman Piet. Die heeft radio op Radio 5 gezet. Dat zegt René, want we hebben er weer een luisteraar bij. En volgens mij was er ook nog een reactie op Jean Gu, toch?
0: Ja, natuurlijk. Daar sprak ik eerder dit uur mee over zijn uitvoering van Daar gaat ze van Clouseau. Daar heeft hij van gemaakt op weergeloze wijze, vind ik. Daar gaat hij. Heel mooi gezongen. Veel reacties daaromtrent.
2: Ja, Carla zegt, wat een prachtige versie van Daar gaat ze. Ik ben fan. Maar we krijgen ook wel een bijzondere reactie, moet ik zeggen. Allereerst, Arie, goed dat je een berichtje stuurt. Dat mag altijd. Want zij zegt van, wat vind je nou echt zo mooi aan dat die homo naaapt? Wij vonden het niks er niks aan. Je mag natuurlijk je mening hebben. Hè? Die vindt dat het niet leuk is. Je mag zeggen, joh, ik vind er niks aan. Maar dat je dan die homo zegt, Arie, vind ik nou eigenlijk precies de reden waarom het juist dus wel moet. Hij zingt met zijn gevoel. En dat gevoel is emotie. Als je het niet weet waar het vandaan komt in je emotie, kan je er ook niet over zingen. Nee. Dus vandaar dat hij ervan heeft gemaakt omdat hij op mannen valt.
0: Juist. Maar Wil zal het daar niet mee eens zijn, want Wil is ook woest ondertussen.
2: Ja, die zegt, waarom moeten mensen van de LHBTQ+ tegenwoordig zo op de voorgrond treden met al die anderen die priesters en vlaggen? Priesters? Ik weet niet wat priesters bedoelt. Maar goed, nu wil je daar Clouseau halen en daar gaat hij van maken. Ik begrijp het allemaal niet meer. Het zal wel oud zijn hiervoor. Ik ben al 57 jaar getrouwd en ik loop toch ook niet te koop over mijn geaardheid.
0: Oké, goed. Dankjewel voor alle reacties. Deze komt nog binnen via Tony.
3: Goedemorgen jongens. Toen ik vanochtend al fluitend luisterend naar Bert Hadrikman naar de sportschool liep, bedacht ik mij, wat ga ik nou eigenlijk eten vandaag? Ik wist het niet. En in één keer wist ik het. Broccoli!
0: Zometeen nog veel meer smakelijks in de arbeidsvitamine met Hans Schippers. En wij zijn er morgenochtend natuurlijk weer. En iedereen is hier welkom.

0: Samen Max. In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
1: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Hij is onderweg.
1: Wie?
2: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
1: Top. Koffietje, ik trakteer.
2: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
0: Nieuw bij Max, Maarten en Filip op het spoor. Maarten van Rossum en Filip Frederiks stappen in de trein voor een ontdekkingstocht door Europa.
4: Dat is onze.
5: Oh, oké.
4: Wagon 2.
0: Ze onderzoeken de ziel van Europa. Wat verbindt en wat onderscheidt ons? Vanaf zaterdag 5 september om 9:50 bij Max op NPO 2.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
8: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
7: Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
7: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Ik kom...

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
3: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
1: Nee, Attents met ds.nl.
2: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
4: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
5: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een sta-opstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Welk land vond de pizza Hawaii uit? En hoe noemen wij het land dat in de eigen taal Hrvatska heet? In Avrotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
12: Ik schrik ervan hoe snel je moet rukken, joh.
11: Avrotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
10: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Vijf met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: 9 uur, Carolijn Bari met het NOS Journaal.
15: Goedemorgen, Hans. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren, en dat is een bedreiging voor Nederland. Daarvoor waarschuwen politie en justitie in het jaarlijkse cybercrime-beeld. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen criminelen sneller hacks uitvoeren en data stelen. Vervolgens kan diezelfde AI gebruikt worden om phishing-mailtjes te versturen. Volgens de politie worden cyberaanvallen ook grootschaliger door kunstmatige intelligentie. En is er een risico dat gestolen data doorverkocht wordt aan buitenlandse partijen. Dan gaan we door naar tanken. Het is niet drukker geworden bij de tankstations net over de grens sinds gisteren de prijzen aan de pomp naar een nieuw record gingen. Dat komt omdat in Duitsland de accijnskorting deels is teruggedraaid, waardoor het niet meer zo heel veel scheelt. Wat wel helpt is van de snelweg afrijden en in een stad of dorp gaan tanken.
16: De verschillen zijn ook gewoon echt heel groot per pomp.
17: Ben je omgereden?
18: Ja, wel ietsjes. Anders moet ik langs de A4 tanken, dat ga ik niet doen.
17: Waarom gaat u daar niet tanken?
18: Omdat het daar denk ik 30 cent per liter duurder is.
17: Ja, 2,70 zag ik net.
18: Ja, dat is toch niet normaal.
16: €112, 41 liter.
17: Maar die is voor de baas gelukkig.
16: Ja, die is voor de baas, ja.
19: Ja, 40, 44 cent. Nou, kun je mooi van uit eten, toch?
15: In Hoogeveen is vannacht een leegstaande woning verwoest door een brand. Het vuur brak rond 4 uur uit en al gauw stond de hele straat vol met rook. Inwoners kregen daarom een NL-alert met het advies om ramen en deuren te sluiten, ook in de omgeving van Hoogeveen. Hoe de brand is ontstaan, wordt nog onderzocht. Dat veel mensen subsidies, regelingen of toeslagen laten liggen was al bekend. Vaak omdat de toeslagen te ingewikkeld zijn of mensen bang zijn om gedoe te krijgen met de Belastingdienst. In Noord-Holland maken 9 op de 10 mensen geen gebruik van dat gratis geld. En daarom rijdt er de komende tijd een knalroze camper door Beverwijk van de filantropische organisatie Geldfit. En aan nieuws zag al 2 oudere dames bij die camper staan.
20: En je hebt natuurlijk zoveel potjes van dat je af en toe door het boom en de bos niet meer ziet.
21: En hoe kan dat eigenlijk? Dat mensen dat niet weten?
22: Omdat het best wel heel erg complex is. He, dus alleen als we de gemeentelijke regelingen pakken, dan is voor elke regeling is het een ander formulier bijvoorbeeld.
20: Nou ja, dat zie je nou toch hoe ingewikkeld het is.
23: Ja, waarvoor zo moeilijk?
20: Ja, nou als je denkt dat je daarvoor in aanmerking komt, zit je er net weer naast.
23: Zit je net boven.
20: Dat is de best, ja.
15: Ja, kijk daarom ook online, zegt die man van die bus. Even googelen op het woord potjescheck en je kunt al snel zien of je ergens recht op hebt. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag droger en af en toe wat zon bij 20 tot 23 graden.
0: tijdsvitaminen. Hans Schiffers.

Ja, dat we openen met Go Ahead van de Columbia Orchestra vanochtend. De eerste muziek die op 19 februari 1946 te horen was in de allereerste uitzending van Arbeidsvitamine. Dat heeft een reden. Het is namelijk vanwege een klusgroep uit Brabant die het leuk vindt om mee te doen met Arbeidsvitamine. Het gaat om de onderhouds- en groenploeg van voetbalvereniging NVS in Nieuw-Vossenmeer. Een vereniging die evenals dit programma ook 80 jaar op de teller heeft staan. En elke dinsdag en vrijdag komen leden van de ploeg naar Sportpark De Danen voor het verrichten van allerlei werkzaamheden in de kantine en de kleedkamers en op en rondom de velden. En bovendien is Cor Musters, het oudste lid van de ploeg, ook 80 geworden dit voorjaar. Dus vond de Go Ahead daar een mooie voetbalmars die past bij zo'n oude club. Al dus Rien van Gerp. Nou, dan weet je dat. En wat hebben we dan nog meer? In het West-Friese Wervershoofd woont Gerard Mol. Hij geniet als vaste luisteraar van Radio 5 alle dagen van de muziek die wordt gedraaid. Zelfs op de telefoon als hij dagelijks 10 kilometer loopt. En zijn zonen Jeroen en Bart missen zijn vrouw en hun moeder Diana, die nog wel mocht meemaken dat ze oma werd van tweeling Nova, Novi en Ise. Helaas overleed ze begin het jaar, dus ze zou 68 geworden zijn in augustus. Een tijd om bij stil te staan. Dat dus Gerard Mol.

productie van Arnold Muren en smartelijk gezongen door Piet Veerman. Why van de Cats. Daarvoor mooi was die tijd van Corrie Konings. Dat sluit er eigenlijk naadloos bij aan. Schön war die Zeit. En Sacramento hoorde je van Middle of the Road. Dat Schotse viertal dat ook de ene naar de andere eet had. Ja, allemaal muziek alsof er een engeltje over je weet wel. Ja, een little piece of heaven is het hier.

Alan Foley. Dit nummer gaat over stedelingen die overdag hard werken, maar 's nachts tot leven komen en genieten van alles wat de stad te bieden heeft. Ze woonde destijds in New York, Alan Foley. En het diende ook een beetje als inspiratiebron. In die tijd had je die Saturday Night Fever-achtige films ook allemaal, weet je wel. We Belong to the Night. Nou hoorde je van Dave Barry en Little Piece of Heaven, Godly and Cream. Mooie muziek van Arbeidsvitamine al vanaf 9 uur vanochtend. Ik zit te genieten, zegt Jouke. Ja, blijf dat lekker doen. Hier is Rupert Holmes, Hymn.

0: Alle Franse plaatsuccessen die in de jaren 60 en 70 in Frankrijk zijn gemaakt, die beginnen en eindigen altijd bij Eddie Barclay, die zijn eigen platenlabel had en ook deze jongens onder contract had. De Poppies. Het doet alleen een beetje oud om te beseffen dat die zanger Bruno Polies, nu een 68-jarige man is, dat je hem hier in zijn hele jonge doen nog hoort. Diana met Paul Anka hoorde je ook lang geleden gemaakt, maar wel nog steeds leuk. En Him hoorde je van Rupert Holmes.
1: De schijf van NPO Radio 5.
0: Kijk, dat is leuk. Dit is Douwe Bob. Die ook door Amerikaanse muzikanten is ontdekt. Ook door dit liedje. Note to Self heet dit van hem. I can still

Nou, een beetje waar Shy Coltrane ook de mosterd vandaan haalde bij Elton John. Het was eerst een levensteken van hem. Liedje met Bernie Taupin en een heel mooi koor op de achtergrond. The Border Song. En hij werd daarna ook op slag wel behoorlijk beroemd, ook vrij snel. Fifth Dimension met Up, Up and Away hoorde je. En The Beautiful Balloon. En Douwe Bob met Note to Self. Dat is de Radio 5 schijf van 5. Deze maand. Matthew Wilder, Break My Stride.

En van de goed bewaarde helden in Engeland nog steeds. Want hij had heel veel hits, die Shakin' Stevens. Inmiddels ook een man op leeftijd. Maar destijds richt hij het ene na het andere aan elkaar. You Drive Me Crazy was dat. Ik heb zojuist even gezien wat de Crypto Pixel vandaag is. Ik heb zelf die tekeningen gemaakt, dus ik weet precies wat de oplossing is. Maar nu jij nog. Dus als je kijkt naar de tekening, wat is dan de uitvoerende artiest en wat is de titel? Als je die raadt, dan win je het spel Remember the Music dat we deze week weggeven. En volgende week hebben we weer een andere prijs bedacht. Dus bovendien is dit hetzelfde adres waar je ook je leuke lijst naartoe kan sturen als je mee wilt doen aan arbeidsvitamine. Arbeidsvitamine.nl dus. Dit is de flyer van Diethelm Farmulari. Tot zo.

0: Avrotos.
1: Arbeidsvitamine.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Ster. Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
5: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
10: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
11: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
12: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
13: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
12: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
13: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 10:00, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
16: Goedemorgen, Hans. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Om wie het gaat is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. De ME is inmiddels weg uit Overasselt, maar daarmee is de zaak volgens de politie nog niet klaar.
17: Dit gaat de komende weken, zij het maanden, onze aandacht wel hebben. Als je kijkt hoe groot de schrik is in Overasselt, wat ik me heel goed kan voorstellen, dan hebben we dat wel wat herstelwerk te doen. En dan kunt u denken aan de wijkagenten, de reguliere collega's van het lokale team, om heel veel gesprekken met bewoners te voeren en ook zorgen dat zij zich weer veilig gaan voelen.
16: In de nacht van maandag op dinsdag stopten gemaskerde mannen bij de woning en schoten de beveiliger dood. 35 verdachten zijn opgepakt en in de omgeving zijn wapens gevonden. Op honderden zwemlocaties in Nederland zijn te veel chemische stoffen in het water gevonden. En daar krijgen zwemmers geen informatie over. Volgens onderzoekers zit een belangrijk probleem in de manier waarop zwemwater wordt gecontroleerd. Bij officiële zwemlocaties wordt vooral gekeken naar bacteriën zoals E. coli en blauwalgen, omdat mensen daar direct ziek van kunnen worden. Maar chemische stoffen zoals PFAS tasten juist op langere termijn de gezondheid aan. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Maar die plannen zijn in strijd met de grondwet, oordeelde het Hoge Rechtshof in juni. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is nu verworpen. En op Urk wordt de sluis naar het IJsselmeer gerenoveerd, maar omdat de bodem daar te kwetsbaar is voor heien, gebeurt dat op een andere manier, met ponsen. 200 palen worden voorzichtig de grond ingetrild en dus hoor je geen doffe dreunen, maar dit.
0: We zijn hier met een hele innovatieve werkwijze bezig, maar daar wordt flink wat geluid bij geproduceerd, wat vooral irritant overkomt omdat het zo monotoon is. Een heel hoog irritant geluid is het, zou ik maar zeggen.
16: Ja, een techniek uit Canada. De komende weken is dit scheepshoorngeluid nog tot in de wijde omtrek van Urk te horen.
15: Nou, allemaal een hotel nemen ergens ver weg.
16: Het weer bewolkt met af en toe regen en later plaatselijk ook wat zon. En het wordt 20 tot 23 graden.
12: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

Cecilia, you're breaking my heart. You're shaking my confidence daily. Het luchtige niemandalletje op een gewichtige plaat. Bridge over Troubled Water. Dat die twee jongens in New York op de wereldkaart zetten. Simon en Garfunkel.

wereldkaart zetten. Simon & Garfunkel. We draaien deze donderdag te verzoeken van de Mollen uit Wervershoofd. Dat zijn Gerard Mol, zijn zonen Jeroen en Bert. En ze staan ook stil bij het overlijden van Gerards vrouw en hun moeder, die dit jaar 68 zou zijn geworden. Het gezin maakte de afgelopen jaar het nodige mee. Radio 5 bood troost, ook tijdens wandelingen van Gerard, terwijl zijn vrouw Diana tijdens haar ziekte er ook zoveel mogelijk van probeerde te maken. De onderhouds- en groenploeg van NVS in Nieuw-Vossenmeer is verantwoordelijk voor het opnieuw bestraten van verzakte tegels, het schoonmaken van dugouts, reclameborden, heel veel meer klusjes. En die groep die bestaat op dit moment uit 10 personen, krijgt op dinsdagochtend gezelschap van Helma en Jenny. Die maken dan de kantine schoon en die zorgen dat de onderhoudsgroep koffie en koek krijgt. Dus vandaar dat deze onderhoudsploeg van zich laat horen met een leuk lijstje muziek van de

0: Dinsdag werd hij 80, Barry Gibb. En we hebben daar ook aandacht aan besteed in arbeidsvitamine. Dit is ronduit een hele commerciële move van ze eind jaren 70 na Saturday Night Fever, Tragedy. En misschien was het ook wel een tragedie, omdat daarna de successen snel opdroogden. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. The Other Side of the Sun van Janis Ian hoorde je en Eddie Cochran met Come On Everybody.
1: De arbeidsvitamine puzzel.
0: Nou ja, de succes opdroogde. Ze hadden weer hele andere hits met allemaal mooie zangeressen. Dus wat dat betreft sta ik een beetje uit mijn nek te fietsen, weet je wel. Je krijgt van mij Ringo Starr te horen. Die geneert zich vandaag niet om zijn middelmatige zang te verklaren. Hij zegt, lend me your ears and I'll sing you a song. And I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends.
2: 1.
3: And I'll try not to sing out of key.
2: 2.
3: And I'll sing you a song.
2: 3.
3: Lend me your ears.
2: 4.
3: Oh, I get by with a little help from my friend.
0: Nou, we hebben al het liedje wel eens gehoord, dus ik ben benieuwd wat jij denkt dat het moet zijn. Nooit 1, 2, 3, 4 zeggen, want dat bestaat niet, dat hebben we net gehoord. Dat klonk nergens naar. En je wint het arbeidsvitamine puzzelboek als je meedoet. Via de NPO Luister-app graag. JV

0: Het is nog steeds een ontroerend broodje aapverhaal van deze gevangene die naar huis keert en hoopt dat zijn vrouw een geel lintje om de boom heeft gebonden, zodat ze aangeeft hem nog terug te willen hebben. En dan zijn er de hele straat versierd met al die gele lintjes. Dus net alsof ik er van vol schiet. Maar ik moest even kuchen, dus het komt daar vandaan. Delnders staat daarvoor Door de Wind van Miss Montreal en Thanks van J. Vincent Edwards.
1: De arbeidsvitaminepuzzel.
0: Renier Mittgenberg is ondertussen op weg naar zijn werk. Wat doe je, Renier? Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Hans. Ik heb een commerciële functie bij een softwarebedrijf.
0: Oké, en dat begint laat dan of zo, of niet? 10:30 al, dus...
2: Mooie tijd om op te staan. Nee. Ik heb vanmorgen al wat Teams meetings achter de rug thuis en nu onderweg naar kantoor.
0: Oké. Heel mooi. Nou, je bent de enige die met een oplossing kwam in een andere vorm, want jij zegt CBAD, zeg je dan. Dat lijkt me ingewikkeld, ja. Als je mij 1, 2, 3, 4 hoort zeggen. Doe je dit altijd op deze manier?
2: Nou ja, ik heb er niet eens bij nagedacht. Ik denk, doe weer letters. Ik weet niet eens waarom. Maar ja, tijdens dat logisch is geweest inderdaad.
0: Ja, vertaal het even voor iedereen die denkt, wat heeft hij nou verzonnen?
2: De volgorde bedoel je?
0: Ja.
2: Even, moet ik even nadenken hoor. C, B, A, D. Dus 3, 2, 1, 4.
1: 3. Lend me your ears. 2. And I'll sing you a song. 1. And I'll try not to sing. 4. Oh, I get by with a little
0: help from my friend. Ja! Dat heb je mooi opgelost. Helemaal goed, Ringo. Zoals je eigenlijk hoort, inderdaad. Is de favoriet van je of niet? Of Beatles? Ik weet niet of daar nog iets zit.
2: Ja, Beatles is natuurlijk fantastisch. Ja, uiteraard. Ja.
0: Nou, we gaan draaien en je krijgt van mij het puzzelboek van arbeidsvitamine toegestuurd.
2: Oké, top, dankjewel.
0: Ja, leuk. Fijne dag verder daar.
2: Bedankt, Hans. Is gelijks.

met Annie Schilder. Je weet er alles van. What's Another Year was van Johnny Logan. In 1980 trad hij op voor het Songfestival. Hij won dat festival ook. En het was een editie die plaatsvond in Den Haag. En Maggie McNeil deed dat jaar mee voor ons met Amsterdam. Maar die heeft ook goede punten, geloof ik, op dat Songfestival. Beatles hoorde je met With a Little Help from My Friends. We zitten midden in arbeidsvitamine. En dan krijg je ineens Fleetwood Mac hier.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

Na Jan Klaassen en zuster Ursula was het Malababbe die uit de historie werd geplukt door Lennart Nijg. En zij werkte natuurlijk samen met Rob de Nijs. En met zij bedoel ik dan ook Boudewijn de Groot, die er ook bij betrokken was. Ray Charles met Hit the Road Jack hoorde je. En Go Your Own Way was van Fleetwood Mac. Er komt trouwens een mooie documentaire over die plaat Rumours uit, waar Go Your Own Way op staat. Want volgend jaar is het 50 jaar geleden dat die uitkwam. En inmiddels kijkt niemand raar meer op als daar dan een mooie documentaire van maakt.

Beetje van Sunny en Cher. Gezongen door Chrissy Hynde en UB40, of eigenlijk liever gezegd Robin Campbell. Nadat hij vertrokken is als zanger uit UB40, heeft niemand hem ooit meer gesproken, geloof ik. Maar goed, ze zullen geen medelijden met de man hoeven hebben, want die heeft vast nog wat leuke centen op de bank met al die leuke hits die ze gehad hebben. En we hadden ook nog Chrissy Hynde, want van haar is op dit moment gewoon niet zoveel meer van die Pretenders. Maar ja, het zijn allemaal mensen met leeftijd natuurlijk ook. We hadden ook nog James Blunt met 1973. Soldaat in Kosovo. Het is wel een muzikant.

0: Arbeidsvitaminen is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en stuur je jaren 60, 70 en 80 favorieten. Dat kan via arbeidsvitaminen.nl. Hoor je aanvragen de hele ochtend op de Nederlandse radio.
2: De Arbeidsvitaminen, 's morgens van 9 tot 12. Arbeidsvitaminen.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
5: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
6: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Hey, verstokte radioluisteraar. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld. Met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal. En hun gasten Jamai Lohman en Jeroen Spitzenberger. Vanavond 20:30 NPO 1.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: Het is 11 uur, Carolijn Bari met het NOS-journaal.
14: De ouders van de 17-jarige Milou krijgen de namen van de 8 psychiaters te zien die een brief naar het Openbaar Ministerie hadden gestuurd met kritiek op haar euthanasie. Bij Milou was sprake van ondraaglijk psychisch lijden en haar euthanasie verliep volgens de regels. Maar de psychiaters trokken dat in twijfel en vroegen het OM om onderzoek. Dat raakte de ouders diep. Ze werden ook nog eens door mensen thuis bedreigd. De ouders stapten naar de rechter om de namen van die psychiaters te krijgen, zodat ze een tuchtzaak tegen hen kunnen beginnen. En die namen krijgen ze nu. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. En dat is een bedreiging voor Nederland. Politie en justitie zien een hele nieuwe generatie jonge cybercriminelen opkomen. Ze komen via games als Roblox en Fortnite met elkaar in contact.
15: Dat zijn personen tussen de 11 en 25 jaar. Zij komen vooral uit westerse landen, spreken Engels en werken in een soort van online netwerk en plegen vooral datadiefstallen en crypto-diefstallen. We zien dat nu in de volledige breedte. Het richt zich op burgers, het richt zich op organisaties. Er gaat ontzettend veel geld in om en daarmee heeft het ook echt een ontwrichtend karakter voor de samenleving. En dat is de reden waarom wij ons grote zorgen maken.
14: Vorig jaar werden naar schatting 2,5 miljoen mensen slachtoffer van cybercrime. Ze reageerden vaak op nepmailtjes die eruit zagen alsof ze echt van de bank kwamen. In München is brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf. Volgens Duitse media werden er vanuit een auto brandbommen gegooid op een bouwplaats vlak voor het kantoor. Een getuige zag dat, waardoor de hulpdiensten er snel bij waren. Het pand is niet beschadigd en de brand werd snel geblust. Wel hebben speciale eenheden een niet ontplofte brandbom onschadelijk gemaakt. De politie heeft een man en een vrouw met de Bulgaarse nationaliteit opgepakt en onderzoekt of het om een politiek gemotiveerde aanslag ging. En als eerbetoon aan Lionel Messi is gisteren een bekerwedstrijd onderbroken. Maandag maakte de Argentijn bekend dat hij geen interlands meer gaat spelen voor zijn land. Nou, om de nummer 10 van Argentinië te eren, werd de voetbalwedstrijd in de 10e minuut stilgelegd en gingen spelers en de scheids applaudisseren.
16: Minuto 10.
17: Minuto
16: 10.
17: Ah,
16: homenaje 10. A Messi.
17: Sí, señor.
16: Un minuto de aplausos.
17: Muy bien.
14: Ja, 4 jaar geleden maakte Messi Argentinië nog wereldkampioen. En komend weekend worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië na 10 minuten even stilgelegd. Het weer bewolkt met soms regen of wat zon en het wordt 20 tot 23 graden.
0: Arbeidsvitaminen. Hans Schiffers.

0: Gisteren waren de grijze scheidingen in het nieuws. Een aantal ouderen dat uit elkaar gaat boven de 60 en toe. En het lijkt een beetje als hij zingt van... Now I'm praying for the end of time to hurry up and arrive. Because if I gotta spend another minute with you... I don't think that I can really survive.
1: Radio 5, arbeidsvitamine,
0: Hans Schippers. Blijft aan alle kanten. Een komisch nummer wat dat betreft. Meatloaf was dat met Paradise by the Dashboard Light. De aanvragen die komen van onderhouds- en groenploeg van voetbalvereniging NVS in Nieuw-Vossenmeer. Die bestaan 80 jaar, komen dinsdag en vrijdagmiddag bij elkaar om allerlei klussen te doen. Zodat er in het weekend weer gevoetbald kan worden. Al dus Rien van Grup. En Gerard Moll uit Wervershoofd zorgt voor het andere deel van de aanvragen. Die hebben wat hem betreft vooral betrekking op het slopende jaar waarin hij zijn vrouw moet missen die dit jaar overleed.

Ja, dat hangt erin. Dat is uit Wervershoofd, dit verzoek van Snelle. Laat het licht aan. Het gaat ook over dementie. En hij heeft er een hele speciale reden voor gehad om dit destijds op te nemen. Mooi dat het zomaar voorbij komt hier, Hofman. Dat moet ook kunnen, arbeidsvitamine. Ik ken iemand die er van vol schiet hier in de studio. Ja. Mooi hoor. Albert Hammond.

Lucky Luke maakte het beeld inzichtelijk dat we tussen de benen van Lucky Luke doorkijken naar een andere revolverheld die met getrokken pistool tegenover hem staat. En je weet natuurlijk dat hij het gaat ontgelden in het duel met onze held. Dus ook zoals in The Day That Curly Billy Shot Down Crazy Sam McGee van de Hollies. Come a little bit closer was van Jay and the Americans en je hoorde Albert Hammond met de Free Electric Band. Het heeft dezelfde sfeer een beetje als What a Fool Believes van de Doobie Brothers. Krijg je iets heel anders te horen, namelijk de mooie stemmen van de Pointer Sisters. Dit is Slow Hand.

blijft zo lekker zweverig altijd. Deze Future Past van de Moody Blues. Van die befaamde LP komt dit, Tuesday Afternoon. Je hoort het walsje van Guus Meeuwis, Brabant. En ook nog Slow Hand van de Pointer Sisters. Op deze donderdagochtend. En een liedje dat altijd zijn vaart heeft behouden. En voor een hele frisse wind doorheen waait nog steeds. Dit is René, High Time He Went.

Shake, shake, shake. We hebben er hier wel druk mee. Vlees schiet alle kanten op. Casey in the Sunshine Band was dat uit de jaren 70 met It's Not Unusual, ook nog van Tom Jones. En dit is een mooi statusstuk. Ook dat staat op het verlanglijstje vandaag. The New London Chorale met Vicky Brown en Stay With Me Till The Morning.

Ja, wat heeft ze dat prachtig gezongen. Vicky Brown was dat met New London Choral en Stay With Me Till The Morning. Lunch lekker met Daniel Dekker, want de arbeidsvitamine zit er alweer op. En we danken hier bij de Mollen in Wervershoofd en onderhouds- en groenploeg van voetbalvereniging NVS in Nieuw-Vossenmeer. Wil je meedoen met het programma? Vind ons via arbeidsvitamine.nl. En maak er een mooie dag van. Dit zijn de Shadows nog even.

0: in een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
3: Nee, Attents met ds.nl.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
7: Nu bij Dirk, gourmet gold, 49 cent. Dat is voordeel voor de kat.
8: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
9: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
10: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
11: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: Het is 12 uur nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
13: Goedemiddag, Daniel. Veel landen maken zich zorgen over de alsmaar stijgende rentes op de staatsschuld. Van de Verenigde Staten tot het Verenigd Koninkrijk en van Frankrijk tot Duitsland en Nederland. Vooral deze week zijn die rentes gestegen, nu de oorlog tussen Iran en de VS weer is opgeleid. Voor Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk nadert de rente die van rond de kredietcrisis. Maar economen twijfelen nog of dit ook tot een nieuwe crisis gaat leiden. Voor meisjes en jonge vrouwen die in de criminaliteit belanden is er maar weinig hulp die echt werkt. Onderzoekers pleiten daarom voor behandelingen speciaal voor meiden, omdat alles nu is ontwikkeld voor jongens.
14: Nou, is criminaliteit over het algemeen een jongensding. Er zijn een stuk minder meisjes. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat als je alles ontwikkelt voor jongens en meisjes gewoon in diezelfde behandelingen zitten, dat het best wel eens zo kan zijn dat dat niet goed werkt voor hen, voor de meisjes dan.
13: Ja, als zij in de criminaliteit zijn beland, dan zijn ze vaak vroeger seksueel misbruikt en daar zou meer aandacht voor moeten zijn, vinden de onderzoekers. Er zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten op de bezette westelijke Jordaan-oever. Hun dorp werd aangevallen door het Israëlische leger en kolonisten. Het leger zegt dat het was uitgerukt om Israëlische burgers en agenten te beschermen. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over maatregelen tegen Israël. En als je in de put zit, dan is er niks leukers dan een potje golf spelen met elkaar. Dat vindt een groep Friese dames in de leeftijd van 52 tot 80 jaar. Omroep Friesland liep achter ze aan op de golfbaan in Appelscha.
15: Juist ook een beetje lol maken.
16: Nou, als competitie zijn we serieus, hè?
17: Oh ja, dan is het gewoon wikkelen.
16: Mes op tafel.
17: Ja?
16: De handicaps passen bij elkaar. Dat is dan ook weer een beetje bepalend voor het een en het ander.
18: En we kunnen lachen om elkaars blunders.
17: Ja. Oh ja? Ja? Maar jullie zijn dus mentaal sterk.
16: Nou,
18: dat wil ik niet zeggen.
15: We noemen het ook levenswijsheid, hè?
16: We hebben ook levenswijsheid. Oh ja. Aardige dips, hoor.
18: Maar we komen er altijd weer uit.
13: Ja. Ja, nou, die bal nog. Die belandde vaker naast de hol dan erin met die verslaggever erbij. Maar ja, dat hoort er ook bij, zeiden ze. Het weer, in het noorden wat zon, maar op veel andere plekken af en toe motregen. Het wordt maximaal 23 graden.
12: Dankjewel en tot zometeen weer. Hè.
13: Tot zo weer.
11: Lunch Lekker met Daniel Dekker.

evergreen uit de jaren 50 eigenlijk. Toen gemaakt door Buddy Holly. I'm gonna love you too. En aan het einde van de jaren 70 deed Blondie dat nog een keertje over. Goedemiddag en van harte welkom aan de lunchtafel hier bij Omroep Max. En we gaan weer genieten van de broodjes, de salades, maar natuurlijk ook van de beste evergreens. Want je bent bij NPO Radio 5. En misschien zometeen wel een toekomstige evergreen van Samantha Steenwijk. Zij komt morgen met een nieuw liedje en wij mogen het vandaag al aan jullie laten horen. En het is donderdag vandaag, nou dan weet je er wel hè. Sander IJsbrand, onze topkok en voedingsdeskundige, komt langs. Het is donderdag 3 september. Dit is Lunch Lekker.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hoe is het met je?
0: Ja, het gaat heel goed. Heel goed, u zit lekker in mijn vel. Ik heb lekker, er komt een nieuwe plaat aan. Mijn carrière gaat goed, thuis goed, alles gezond. En wat willen mensen nog meer?
1: En was je nou vanmorgen nog even bij je vader in het ziekenhuis? Die heeft een nieuwe knie.
0: Nee, was gisteravond. Ja, was gisteravond. En ja, die heeft een nieuw knietje. Die andere was ook al gedaan een half jaar geleden of zoiets. Ging hartstikke goed. Maar goed, hij heeft zo hard gewerkt, die man. Die andere die moest ook nog even.
1: Ja, hoe oud is je vader eigenlijk?
0: Die is 58. Okay. 68, sorry, 68.
1: Nou, dan is je er vroeg bij met zijn nieuwe knie eigenlijk, toch? Of niet?
0: Ja, ik zeg, je kan wel weer naar de Kamer van Koophandel om een nieuw KVK aanvragen. Weer gewoon een bedrijfje beginnen, want ja. Je bent weer helemaal nieuw straks.
1: Hij is helemaal nieuw, ja.
0: En jij hebt gewoon 30 jaar mee.
1: En jij hebt natuurlijk met je lieve Daisy deze week een huwelijksjubileum gevierd.
0: Ja, ook dat nog. Ja, het was een hele hysterische week. Maar zondag waren we inderdaad 13 jaar getrouwd. Maar ik moest optreden en die mensen die zeiden... joh, vind je het leuk om met een helikopter de tuin in te vliegen? Ik zei, nou ja, vooruit. Hè, dat doe ik elke week.
1: De helikopter?
0: Dus we zijn met deze en ik allebei in die helikopter gegaan. Dus zo konden we toch nog een beetje vieren.
1: Wat leuk, joh. En waar ben je dan geland? Waar moest je optreden dan?
0: Het was in Goeree-Overflakkee.
1: Oh ja, nou hebben ze wel op zich. Ja, je zou bijna zeggen, hebben ze wel de ruimte om een helikopter te laten landen.
0: Ja, dat moet wel lukken daar zo inderdaad. Ja. Niet normaal.
1: En er was nog iets wat mij opviel, dat je het Wilhelmus hebt gezongen bij de start van het wereldkampioenschap hockey.
0: Ja, dat was ook echt te gek. Ik ben sowieso echt zo'n een hele gekke Nederlander. Ik ben gek op alles wat Nederland heeft. Ik ben een trotse Nederlander. Dus ik vind het altijd wel leuk om ergens in Wilhelmus te zingen. Ik doe dat wel vaker, vooral dan met paardenwedstrijden. En nu vroegen ze me dus voor de hockey. Eigenlijk voor de dames, maar toen had ik een optreden, dus dat lukte niet. Toen gingen we naar de mannen en dat was eigenlijk wel te gek. En daarna hebben we ook nog een superleuk feest gehad. Ik vind het een hele eer.
1: Ja, is het ook natuurlijk. Gek. Ja, en je kan het.
0: Ja, ik heb mijn best gedaan.
1: Ja, nee, dat is ook niet onbelangrijk. Je hebt natuurlijk een fantastische stem, Samantha.
0: Dankjewel, hartstikke lief.
1: Maar het woord paard is gevallen.
0: Ja.
1: Met de paarden. Ik ben nog voor, ik vraag het voor een vriend. Die is nog op zoek naar een stalling voor een paard.
0: Oké.
1: Okay. Kun jij er nog eentje bij hebben?
0: Ja, jeetje, ik heb er 7.
1: Oh, heb je er 7?
0: Ja, joh, dus de veestapel moet een beetje inkrimpen. Het zijn er te veel. Maar het is wel leuk. Ik ben er nu ook. Ik ben even in de auto gaan zitten. Anders word je alleen maar gehinnik en hoefgetrappel. Maar ik ben er elke dag. Elke dag rij ik paard. 'S ochtends. En ik vind het zo lekker om te doen.
1: Ja. Nou, we gaan jou nieuws. Ik ben dan best wel trots op dat ik als eerste dat liedje mag draaien. Want ik kom pas morgen officieel uit, toch?
0: Klopt, inderdaad. Nou, ik vind het ook leuk dat je me gaat primeuren.
1: Ja, nee.
0: Echt te gek. Ik ben er heel trots op.
1: Nou, maar jij loopt altijd wel een beetje op de zaken vooruit. Want ik begreep ook dat je alweer met de kerst bezig bent.
0: Ja, ik heb vorig jaar de kerstman op visite gehad thuis. Wat heel erg leuk is. Nicolaas de kerstman. En die heeft, die had een soort aftelwedingetje gepost. Ik denk, oh wat leuk, het is inderdaad nog maar een paar maandjes en dan is het alweer kerst. Dus ik heb dat lekker gepost. En ik, nou, het regende toch buiten vooruit.
1: Hoppakee.
0: Ik zet die boom al bijna neer.
1: Laat ze maar komen die donkere dag.
0: Lekker, ja, tuurlijk. Ja. Het is ook alweer leuk.
1: Ja. Nou, even over je nieuwe single, want het is weer een vrolijk liedje geworden. 1 blik is genoeg. Het gaat eigenlijk over het leven samen vieren.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, het is wel een autobiografisch liedje dit keer. Dat vind ik niet alles natuurlijk wat je maakt is autobiografisch, maar deze wel. Kijk, deze en ik zijn al 20 jaar bij elkaar. En 1 blik is inderdaad genoeg. Een halve blik is al genoeg. Ik weet precies wat ze voelt, wat ze denkt, wat ze wil. En daar gaat eigenlijk het hele liedje over. Dus de eerste keer dat ik die blik zag, dacht ik dit en dit. En nu is 1 blik genoeg en ik weet precies waar we naartoe gaan.
1: Maar jij weet dus precies wat ze wil, wat ze voelt en wat ze denkt. Het lijkt me toch ook een beetje...
0: Ja.
1: Is dat niet heel beklemmend?
0: Nou, ik vind het wel lekker eigenlijk. Want deze is niet zo'n prater, dus weet ik toch wat.
1: Dat is het natuurlijk. Ja. Voor jezelf vooral heel handig.
0: Ja, voor mezelf is het heel handig.
1: Nou, maar ik vind het wel...
0: Nee, ik denk dat het alleen maar mooi is. Omdat je, als je zo lang bij elkaar bent, dan weet je natuurlijk ook wel wat een ander wil. Dus ik vind het wel leuk. En ik vond het leuk om een keertje echt een liedje voor haar te maken. Dus
1: Nou, dat wilde ik net zeggen. Dat vind ik wel mooi. Dat je na al die jaren, jullie zijn 20 jaar bij elkaar, 13 jaar getrouwd inmiddels, hè?
0: Ja,
1: dat
0: inderdaad.
1: Dus ze was nu wel toe aan een liedje, deze.
0: Toe aan een liedje, inderdaad.
1: Ja, toch?
0: Ja, dat moet je wel verdienen.
1: Ja, nee, dat heeft ze
0: dat. Ja, 20 jaar trouwe dienst en dan verdien je een liedje.
1: Kijk, eindelijk een liedje van Samantha. Wat ga je nog meer doen vandaag eigenlijk?
0: Nou, mijn vader is natuurlijk, dus daar ga ik straks nog naartoe. Hopelijk mag hij naar huis, dus dat zou hartstikke fijn zijn. Ja. Ik moet nog even naar de tandarts, dat ga ik straks nog doen. Ja, en dan lekker koken. Heerlijk, dat vind ik zo leuk.
1: Ja, wat ga je maken? Weet je dat al?
0: Een biefstukje met kieltjes en spersiebonen.
1: Zo, nou, ik krijg nu al trek in, zeg.
0: Ja, toch?
1: Het is een beetje lunchtijd, maar niet tussen de middag warm eten, toch, Samantha?
0: Nee, niet tussen de middag. Nee, dan ook gewoon lekker een boterhammetje of een yoghurtje. Heerlijk.
1: Ook goed. Nou, ik ga je liedje draaien. Ik weet weer genoeg. Eén blik is genoeg. Eén woord is genoeg altijd bij jou. Dus ik weet het. Dat gaat goed met je. Dat vind ik fijn om te horen.
0: Dankjewel. Hartstikke lief.
1: En je hebt een hartstikke goed liedje weer gemaakt.
0: Dankjewel. Ja, ik ben er ook echt heel erg blij mee. Vrouwen hebben het moeilijk in de volksmuziek. Hè? We laten een heel item over. Dus we proberen het maar weer.
1: Hebben de vrouwen het moeilijk?
0: Ja, want laatst een heel item overal in de Telegraaf en op Boulevard.
1: Oh ja.
0: Dat de vrouwen het lastig hadden in de volksmuziek. Ja, dat is ook wel zo natuurlijk een beetje. Dus we moeten maar blijven schieten en dan zien we het wel.
1: Nou, niet bij mij.
0: Je zou zeggen, vanzelf is het een keertje rijk. Raak.
1: Ik voel me niet aangesproken in ieder geval.
0: Nee, dat is waar. Dat is 100% waar. Aan jou ligt het niet.
1: Ik spreek je meer dan mijn eigen zus.
0: Ja.
1: Dus, zo gek is het toch?
0: Die heb je misschien niet, die zus.
1: Jawel, ik heb er twee zelfs.
0: Oh, wel.
1: Daar ga ik ook nog een keer een liedje voor maken. Nou,
0: ja, doe maar.
1: Samantha, maak een mooie dag van. Eén blik is genoeg, ga ik draaien en ik spreek snel weer, hè.
0: Dankjewel, hartstikke lief. Hoi, hoi.

De supergroep uit de jaren 80, Traveling Wilburys. En Handle With Care, onder leiding van Jeff Lynne van de Electric Light Orchestra. En we hadden daarvoor nog Stevie Wonder en My Cherie Amore uit 1969. Mooi liedje nog steeds. Welkom allemaal nogmaals aan de lunchtafel hier. Eet smakelijk ook voor thuis. En jawel hoor, ik heb er aan de telefoon Samantha Steen.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Als je die eerste piano-akkoorden hoort van het liedje, dat schieten de mensen dan van hun stoel. En dan is het gelijk knallen. Dus ja, dit is
2: meteen,
1: inderdaad
2: meteen een glas bier over me heen, weet je wel. Ik zeg, dit is alleen nog met de piano, joh. Doe eens even normaal, joh.
1: Anders word je haarnat.
0: En dit ook.
2: Dus je hebt geen joker gezien op het podium?
3: Nee, ik zag hem in de coulissen. Hij stond te trappelen. En toen werd ik aangekondigd.
2: Hij denkt, die gaat eraf, ik pak mijn bezem vast. Maar dat was niet
3: ja,
2: zo.
3: Ik dacht, komt hij aan met zijn zwipper. Helemaal. Ja, ja. Ik heb alles gegeven. Ja, ja, ja. Alles.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep Max.

Ah, daar houden we van. Gezellige Franse muziek tijdens de lunch van Gérard Lenormand. En daarvoor Samantha Steenwijk. En haar nieuwe single voor het eerst op de Nederlandse radio. Morgen komt die officieel uit. Eén blik is genoeg. Dit is Lunch Lekker. Ha, daar heb je Viola Wild.

0: summer wind.
1: Heerlijk, Frank Sinatra. The Summer Wind and the Four Viola Wheels and Gonna Get Along Without You Now. Het is 12:30 geweest, het laatste nieuws nu met Carolijn. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, Daniel. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Volgens het RIVM is een van de patiënten vorige week overleden. Dat was iemand die ouder was dan 75 en ook een onderliggende aandoening had. Duizenden websites van bedrijven, ZZP'ers en stichtingen staan vol met reclames voor illegale casino's. Goksites, die hacken de sites op of kopen oude domeinnamen op. En zo wordt een oude domeinnaam van programmamaker Wilfried de Jong gebruikt om illegale internetcasino's te promoten. De kansspelautoriteit kan die websites niet blokkeren en hoopt dat Google ingrijpt. De Amerikaanse journalist en feminist Gloria Steinem is op 93-jarige leeftijd overleden. Ze werd beroemd om haar strijd voor vrouwenrechten. Zo konden bijvoorbeeld vooral dankzij haar vrouwen in de VS doorstuderen en een creditcard op hun eigen naam aanvragen. Ze kreeg daarvoor later de hoogste burgerlijke onderscheiding.
3: Daniel Dekker. Dierennieuws.
2: Het bestaat al voor wandelaars en fietsers. Knooppunten, zodat je zonder kaarten of navigatie een route kunt fietsen. Nou, in het Drents-Friese Wold zijn er nu ook paardenknooppunten.
1: Ah, daar zijn ze weer, de paarden.
2: Ja, speciaal voor jou. En voor ruiters en menners, en die vinden het ideaal.
4: Ja, het is natuurlijk fijn als je niet continu iets met je telefoon hoeft te doen. Hè. Je kan van tevoren nummertjes op je hand schrijven, op een bandje om je pols. Of nou, verzin iets, of een labeltje aan je zadel. En dan kan je voor de rest lekker om je heen kijken en genieten.
2: Ja, en zo kun je ook de bordjes volgen als je paard moe is of als het gaat regenen. Want dan kan je een ingekorte route volgen. En Drenthe bekijkt of dat paardenknooppunt in de hele provincie kan worden ingevoerd.
1: Het klinkt nu een beetje alsof jij regelmatig op een paard zit.
2: Nee, nooit. 1 keer gedaan en dat was de laatste keer.
1: Maar je leest dus zelf de borden. Het is niet zo dat zo'n paard denkt, hey,
2: handig, ik ga naar geel.
1: Ik moet hier links. Dat is het niet,
2: nee,
1: hè?
2: Dat is het dus niet.
1: Oké, je moet het zelf
2: vertel op. Nog eens over die keer dat jij op een paard zat anders. Toen werd het stil.
1: We doen echt geen zin in.
2: Nee, dan gaan we gewoon lekker weer doen.
1: Je krabt echt een wondje open nu.
2: Ja.
1: Dat is op Jamaica gebeurd, ja. Dat ook over all places dan.
2: Ja.
1: Maar daar ga ik het nu niet over hebben.
2: Nee. We gaan het over de wind hebben.
1: Kunnen we het een beetje een leuke dag?
2: Ja. De summer wind. Vooral morgenochtend gaat het aan de westkust hard waaien. Mogelijk met windstoten ook tot 90 km per uur. Ga dan niet op je paard zitten, denk ik dan. Vandaag in het noorden af en toe zon, landinwaarts een enkele bui. En het is 20 tot 23 graden.
1: Ik val me wel op dat als ik jou een verhaal heb verteld over iets ergs wat mij was overkomen. Dat
2: ja, ik onthoud dat gewoon.
1: Dat je het graag nog een keer wil horen.
2: Ja,
1: dat is
2: ja,
1: toch ook heel raar.
2: Dan denk ik mis die details nog. Ja. Hoe liep het af, ja, bijvoorbeeld?
1: Nou, het is goed afgelopen.
2: Ja, anders zat je hier niet.
1: Ja, nee. Dat wil ik ook maar zeggen. Dankjewel, Carolijn. En ik zeg toch heel graag tot morgen. Voor meer dieren.

0: op NPO Radio 5. Hier hoor je ze nog bijna iedere dag. Al die mooie evergreens. Wouldn't it be nice? En daarvoor Earth, of Fire en Memory. Een soort baken op je dag, hè? Voor mij in ieder geval wel. Zo rond 10:30, 1:15, 12:15 spelen we de dubbeldekker quiz. Je hoort een beroemd nummer in 2 verschillende uitvoeringen. Vandaag in een uitvoering van Curtis Lee, een zanger, en Show Waddy Waddy, een groep. Het gaat om het nummer Under the Moon of Love. We willen graag van je weten wie er het eerst mee was. Dus wie was er eerder, dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2?
1: 1!
0: Curtis Lee en hier is
1: 2.
0: Voor mij niet al te moeilijk vandaag. Dubbeldekker 1 of dubbeldekker 2. Je kunt onze app hier in de studio gebruiken. De NPO Luister-app er weer heel snel. Binnen een paar seconden namelijk komt het hier dan op het scherm met je naam erbij en je telefoonnummer. Dus dan kunnen we je even bellen. Je krijgt dan zometeen 3 vragen. Heb je ze alle 3 goed? Dan ga je vandoor met de lunch lekker kaasschaaf. Begrijp dat toch, want we hebben dingetjes in het land. Dus ze zijn nog op voorraad. Dus als je nog eentje wil winnen, probeer vandaag mee te doen als je het weet. Wie was er eerder met Under the Moon of Love? Was het Curtis Lee?

0: echte evergreen uit ons eigen land. We gaan naar Zoetermeer, volgens mij. Is het ergens in het buitenland? Ik heb eigenlijk geen idee.
1: Barcelona.
0: Barcelona?
1: Ja.
0: Met wie spreek ik?
1: Teun Plugge.
0: Teun Plugge. Oh ja, die zit in... Maar normaal gesproken zit jij in Zoetermeer.
1: Ja, ik woon in Zoetermeer normaal gesproken.
0: Ben je met vakantie?
1: Ja, klopt.
0: Ja, wat lekker, joh, in Barcelona.
1: Lekker weer.
0: Ja, volgens mij is het wel lekker toch, nu in Barcelona? Of niet?
1: Ja, hartstikke warm, man. Ik heb net een coolbox extra aangesloten. Dat is niet te harde.
0: Ja, maak het nog even...
1: 34 graden plus.
0: 34?
1: Ja, zeker.
0: Ja, maar je hebt...
1: Ik zit lekker onder mijn luifeltje voor de caravan. Maar het is echt heel heet, want net ga je wat doen. Ja, het loopt met stralen eruit, man, als je dat doet.
0: Ja, nee, het is...
1: Het is echt heet. Ja, jij zit beter misschien. Lekker een airco-tje aan.
0: Ja, nee, maar ik zit sowieso heel lekker hier, hoor. Anders zit ik hier niet iedere dag natuurlijk. Dat snap jij ook wel.
1: Nee. Ja, dat begrijp ik.
0: Maar wat ga je doen dan vandaag? Een beetje onder water zitten, Teun? Of,
1: Ik denk dat ik niks ga doen. Dat is ook wel een keer lekker.
0: Ja, dat is ook heerlijk natuurlijk.
1: Wil jij helpen dan?
0: Niks doen?
1: Ja?
0: Ja, nou, ja.
1: Ik zoek nog wel hulp.
0: Ik kan er weer een paar uurtjes kan ik er zijn natuurlijk in principe. Maar met wie ben jij daar, Teun?
1: Alleen met mijn vrouw Monique Plugge.
0: Oh, Monique.
1: Die zit hier rustig. Ja, die wil nooit in de picture. Die wil nooit...
0: Nee, die krijg ik ook nooit zover dat ze aan de quiz meedoet, hè?
1: Nee, zeker niet. Zeker niet.
0: Maar laten we maar eens kijken.
1: Ja, misschien gaan we het zwembadje. Ik heb een mooi zwembad hier. En de zee. Ik loop zo naar de zee. Dus even. We zitten eigenlijk te dubbel wat we gaan doen. En soms is het te laat. Dan doen we eigenlijk niks meer. Weet je dan... Maar we zitten te dubbel. Ja, mooi zwembad. En, of op het strand. Een van die twee.
0: Nou,
1: ik weet niet wat jij zou doen. Wat zou jij doen?
0: Het zou toch de keuzes in het leven... Ja, ik zou dan denk ik toch even dat strand doen, want er staat er misschien nog een windje.
1: Ja, als er maar geen kwallen zijn.
0: Nee. Nou ja, goed. Je hebt daar langs dat strand heb je nog een hele paar goede restaurantjes ook zitten, hè?
1: Ja, ik zit bij Canet de Mar. Ik weet niet of je dat kent. Canet.
0: Ja, ken ik
1: ook. Van de week gaan we naar Barcelona, voor de trein zitten we ook Barcelona.
0: Leuk hoor.
1: Schafke, ja, heb ik ook al een paar keer geweest. Jij ook, denk ik. Jij kent het ook wel als je broekzak.
0: Ja, nou, broekzak, dat is ook wel overdreven.
1: Maar jij komt ook wel heen.
0: Ik kom wel eens ergens. Ja, jij hebt toch ook tuin? He?
1: Ja. Nou, ja.
0: Zeg, voordat we te weinig tijd hebben, want we bellen je natuurlijk over die quiz.
1: Ja, want het nieuws begint zo natuurlijk.
0: Of zeg jij van, laat die quiz maar zitten.
1: Nee, als je maar niet te moeilijk doet. Niet te moeilijk. Een beetje meer keuze.
0: Ja, nee, je krijgt sowieso drie keer meer keuze. Dat beloof ik je vast.
1: Oké.
0: Maar laten we beginnen. Dubbeldekker 1 Curtis Lee, Under the Moon of Love. Of was dubbeldekker 2 Show Waddy Waddy?
1: Ja, die 1. Curtis Lee, ja.
0: Ja, dus ik krijg een paar sokken. Dat is wel lekker als het zo warm is.
1: Zo, godsamme.
0: Curtis Lee, die had naast Under the Moon of Love in 1961 nog een andere hele grote hit te pakken. Teun, let goed op, misschien weet Monique het wel. Welk liedje heeft hij ook uitgebracht dat jaar? Curtis Lee, is dat A, Pretty Little Angel Eyes? Antwoord A. Antwoord B, Suspicious Minds? Of antwoord C, Can't Take My Eyes Off Of You?
1: Ja, pure gok dan op 1.
0: Ja, dat is goed, want die Suspicious Minds van Elvis Presley... en die Can't Take My Eyes Off You van Frankie Valli.
1: Ja.
0: Nou, we gaan naar vraag 2. De mannen van Show Waddy Waddy die stonden bekend om hun typische kledingstijl. Die was geïnspireerd op de dandies met lang haar en een dikke vetkuif. Hoe heet deze stijl? Is dat A, de Teddy Boys, antwoord B, de hippies... of antwoord C, Extinction Rebellion?
1: Doe ik weer één.
0: Je doet weer één, hè? Dat gaat best goed, want er waren de Teddy Boys inderdaad.
1: Ja, die nummer 3 is wel A12.
0: Ja, precies, dat is weer wat anders.
1: Ja, toch?
0: Ja, maar ook weer misschien wel met een bepaalde kledingstijl, dat weten we niet. Hè? Het is vandaag 60 jaar geleden dat de populaire televisieserie Ja, zuster, nee, zuster op tv verscheen.
1: Ja.
0: Wie heeft deze iconische serie geschreven? Is dat A, Dick Bruna, antwoord B, Guus Kuijer, of antwoord C, Annie M. G. Schmid?
1: Annie M. G. Schmid.
0: Nou, hey. Gefeliciteerd.
1: Zo. Lekker zeg, hè?
0: Nou, dat vind ik. Je hebt gewonnen, je hebt de kaasschaaf gewonnen. Die gaan we zo snel mogelijk opsturen natuurlijk.
1: Zo.
0: Nou, je hebt het zelf niet verwacht volgens mij.
1: Nee, ik bel zomaar. Ik denk, we gaan niks doen en dan zit ik ineens dat te doen.
0: Nou, je wint een van de belangrijkste quizzen van de Nederlandse radio zo even tussendoor. Ja.
1: Ja, dag kan niet meer kapot.
0: Nou, geef je vrouw een knuffel van ons. En je mag ook nog bepalen welke gaan we draaien vandaag. Curtis Lee of Show Waddy Waddy.
1: Show Wally Wallinga.

Door Teun Plugge gewonnen uit Zoetermeer. Die zat vandaag in de bloedhitte samen met zijn vrouw voor zijn caravan. Maar volgens mij had hij best wel naar zijn zin in de omgeving van Barcelona. Morgen dan spelen we opnieuw de dubbeldikke quiz. En misschien wil je dan wel meedoen. Dat kan altijd natuurlijk. Dan mag je ook nog kiezen welke versie we draaien. Hoe leuk is dat? Dit is de nieuwe single van Dik Hout.

0: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
1: Mama.
2: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
1: Mama, een kleurplaat.
2: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
1: Mama!
4: Kijk nou, je zit naast papa.
2: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
6: Gelukt. Heb je hem al betaald?
5: Wat bedoel je?
6: Mijn betaalverzoek.
5: Zo, dat doe je snel.
6: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
7: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
8: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
9: Nieuw bij Max, Maarten en Filip op het spoor. Maarten van Rossum en Filip Frederiks stappen in de trein voor een ontdekkingstocht door Europa.
10: Dat is onze.
11: Oh, oké.
10: Wagon 2.
9: Ze onderzoeken de ziel van Europa. Wat verbindt en wat onderscheidt ons? Vanaf zaterdag 5 september om 9:50 bij Max op NPO 2.
12: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
13: Wij zijn Medipoint.
14: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
15: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
14: En voor Harold met een sta-opstoel.
16: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
14: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
13: Medipoint.
14: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
13: Medipoint.
14: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
17: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
18: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
19: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
18: Of,
20: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
19: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
18: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
21: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
22: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
23: 1 uur het nieuws met Ewout de Jong. Goedemiddag, Ewout.
24: Goedemiddag, Daniel.
0: Het commissariaat voor de media adviseert het kabinet om Ongehoord Nederland uit het publieke omroepbestel te zetten. De aanleiding voor het advies aan minister Letchert is de laatste rel. In een online uitzending werd begrip getoond voor uitspraken van Hitler. Volgens de toezichthouder past de uitzending in een patroon waarin Ongehoord Nederland niet voldoet aan de journalistieke kwaliteitseisen. De omroep staat al langer onder verscherpt toezicht en heeft al vaker een boete gekregen. De Duitse politie onderzoekt het incident gisteravond in München. Daar is brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf. Vanuit een auto werden brandbrommen gegooid en één daarvan ontplofte bij bouwcontainers, meldt de Beierse Omroep.
10: Einer der Brandsätze zündete im Bereich von Baucontainern vor der Firmenzentrale von Rode und Schwarz. Eine sofort eintreffende Polizeistreife konnte ihn löschen. Es entstand nur geringer Sachschaden, verletzt wurde niemand.
0: En zo klinkt dat op de Duitse omroep. De schade is dus beperkt, niemand raakt er gewond. Het Duitse defensiebedrijf houdt zich vooral bezig met beveiligde communicatie. Er zijn twee mensen opgepakt. Uit Bulgarije komen ze, een vrouw van 28 en een man van 38. In Overasselt moet de woning dicht waar deze week een man van 51 werd doodgeschoten. Dat heeft de burgemeester bepaald. Een van de bewoners wordt in verband gebracht met drugshandel. Buurtbewoners zeiden gisteren al dat de woning daarom dicht moet.
11: Ja, ik denk dat de burgemeester het gewoon plat gooien, weet ik niet. Maar in ieder geval wel omheining eromheen dat er in ieder geval niemand meer op kan.
23: Slot erop op die deur, hè. Dan mag je niet meer losgooien, dat pand. Dan hebben ze al twee keer opnieuw losgegooid en het is gewoon weer zo.
0: Die woning in Overasselt is ook al eens gesloten toen daar een drugslab was ontdekt. Ook waren er eens kogels op de woning afgevuurd. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Een patiënt van boven de 75 jaar is vorige week overleden. Het West-Nijl-virus wordt op mensen overgebracht door muggen. Er is geen besmetting van mens tot mens mogelijk. Het virus kwam vooral voor in het zuiden van Europa, maar door klimaatverandering wordt het virus de laatste jaren steeds noordelijker in Europa vastgesteld. Het weer bewolkt met hier en daar wat regen of motregen. In het westen en zuiden later wat zon. Het is 20 tot 23 graden. Morgen onstuimig met vooral aan zee een harde tot stormachtige zuidwestenwind. Met windstoten tot 90 km per uur. En daarbij vallen buien en wordt het 18 tot 22 graden. In het weekend droger met wat zon en wat warmer.
24: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Heerlijke muziek van de Starland Vocal Band. En dat was Afternoon Delight. Dat was natuurlijk een hele grote hit in de Verenigde Staten van Amerika. Zo klonk het ook, hè? Uit de jaren 70 kwam het. Welkom terug aan de lunchtafel. Met zometeen natuurlijk weer, jawel, Koken met Sandra. Onze topkok en voedingsdeskundige en Scandinavië specialist is tegenwoordig ook. Net weer terug uit het prachtige Scandinavië. Nou, en ik ruik wel iets, dus er is iets aan het bereiden hier in de studio voor de lunch. En jullie mogen ook weer meedoen, ook met het eten eventueel. Maar dan moet je wel even zelf je boterhammetjes smeren. Maar wel met de muziek.
1: De beleggingstips.
0: Ik had het al eerder over. Vandaag, 60 jaar geleden, dat de eerste aflevering van de iconische televisieserie Ja, zuster, nee, zuster op televisie werd uitgezonden. Wij dachten, nou, kunnen we leuke liedjes bij gaan zoeken, toch? Liedjes met het woord ja of nee erin. Yes or no. Eer hebben we nog eventjes dat mooie televisieprogramma Ja, zuster, nee, zuster. Liedjes met nee erin of met ja erin of met misschien. Mag ook. Zijn er liedjes met misschien? Geen idee eigenlijk. Laten we

0: Serving the Fire. Let's Groove. En de woorden Fairhosen en Dam, zijn beentje uit de jaren 60. Dat was Gloria. En daar gaan we naar Sandra.
1: Dit is Koken met Sandra.
0: Sandra is Brandy bij ons. Volg haar ook op Sandra is Brandy op haar Instagram-account. Je krijgt eigenlijk van alles recepten, reisverslagen. Het is echt een platform aan het worden, San.
2: Mix aan allemaal leuke dingen.
0: Hoe is het met je boek eigenlijk?
2: Goed.
0: Ja?
2: Ja, het is heel erg leuk. Maar iedere keer als jij zegt, hoe is het met je boek? Dan zie ik weer dat mensen boek bestellen. Dus daar ben ik heel blij mee.
0: Nou, ik vroeg het gewoon even. Ik had toevallig van de week nog even in mijn handen. En ik heb nog even die foto's van, hoe heet ze ook weer? Dana, hè?
2: Dana van Leeuwen.
0: Dana van Leeuwen, die is fotograaf, die is mee met jou in de camper. Die foto's vind ik vooral heel erg mooi.
2: Ja, zij kan zo mooi fotograferen. Zo heel natuurlijk.
0: Je bent ook net weer terug eigenlijk, hè?
2: Ik ben gisteravond laat teruggekomen.
0: Met de camper?
2: Met de camper.
0: Uit Scandinavië?
2: Uit Denemarken.
0: Denemarken ben je geweest. Ja, ja. We hebben elkaar natuurlijk een paar keer gebeld. Vorige week nog even aan de lijn. En ja, veel natuur zag ik op de foto's ook, hè?
2: Heel veel. Denemarken echt barst van de natuur. Ja, Nederland natuurlijk ook. Maar Denemarken vind ik, daar zijn ze zo, vinden ze het zo belangrijk dat de mensen echt, ze nodigen de mensen echt uit om die natuur in te gaan. En hoe ze dat doen is door bijvoorbeeld kano's beschikbaar te stellen gratis. Om maar gewoon lekker die natuur in te gaan. Of fietsen. Picknickbankjes. Je kan overal lekker zitten. Lekker genieten. Mooie uitzichten. Wildpluk-app had ik nou laatst weer ontdekt. De Wildmat heet dat. En dan kan je gewoon echt met die app erbij zien wat je allemaal kan plukken aan paddenstoelen, zeewier of gewoon plantjes, onkruid in het bos.
0: Ja.
2: En wat je dan kan eten, wat veilig is. Dus ze stimuleren aan alle kanten dat je die natuur ingaat.
0: Maar Sandra, nou zijn wij natuurlijk gewoon Nederlanders. Dit kan toch ook hier in ons land?
2: Absoluut.
0: Want wat groeit daar en bloeit daar dan wat wij hier niet hebben?
2: Nou, heel veel lekker eetbaar onkruid. Ik heb jou net een broodje onkruid gegeven.
0: Nou, dan moet ik wel even zeggen, ik heb dus net een broodje onkruid op. Ik wist niet dat ik dat ook nog in mijn leven ging meemaken. Maar ik vertrouw je natuurlijk 200.000%. Ik denk, nou, wat jij weet wel wat ik wel en niet kan eten. Maar het is dus gewoon ontzettend lekker. Wat heb ik nou gegeten eigenlijk?
2: Paardenbloemblad, zevenblad en brandnetel. En de truc is, dat heb ik geleerd, je moet het even koken. Heel kort. Maar dan gaat het hele bittere eraf. En dan kun je het bakken. En ja, dan heb je iets heel lekker knapperigs op je brood.
0: En super gezond, hè?
2: En heel gezond. Ja. Er zit heel veel vitamine in, vooral veel mineralen. En het werkt zuiverend. Ja,
0: maar dat er gisteren, of vorige week over de telefoon, er kwamen ook veel reacties van luisteraars binnen. Ja. Die dit ook hier in Nederland wel doen, hoor. Met wat er in de tuin bloeit en groeit.
2: Het is heel grappig, want ik kreeg inderdaad in mijn DM, ik kreeg heel veel vragen erover. En mensen vragen dan naar het recept. Maar het is natuurlijk niet veel recept. Het is gewoon de natuur ingaan en plukken. En dus wel belangrijk dat je weet wat je plukt. Maar dit staat volgens mij bij iedereen in zijn tuin.
0: Ja, ja. Nou, gisteren was je nog op het Deense Wad. En vandaag zit je alweer in de radiostudio.
2: Ja.
0: Wat een leven, hè?
2: Wat een leven.
0: Maar je hebt ook nog een andere lekkere recept voor ons, toch?
2: Ja, want ik was inderdaad op het Deense Wad. En ook daar ging ik wild plukken. Onder begeleiding van een gids. En wat ik heb gemaakt is een, dat klinkt een beetje gek, maar een seaweed hotdog, zo noemen ze dat. Dus van zeeplantjes. Een hotdog met zeeplantjes. En er lag wel gewoon een worstje in, hoor. Maar ik moest zelf op het wad. Het eiland heet Reume. En dat waddeneiland ziet er eigenlijk uit zoals onze eigen waddeneilanden. En als het daar een beetje eb wordt, wij mochten die camper gewoon zo hoppa op het strand rijden. Was ook een heel stoer, gaaf gevoel.
0: Ja, mooi.
2: Ja, en dan mochten we daarna met haar plukken op dat wad. En dan zijn van die ziltige plantjes, want ze staan dus regelmatig onder water. En dan zoutwater, dus het zeekraal en de zeeaster. Die hebben een beetje, zijn heel sappig, maar ziltig van smaak. En als je dat door mayonaise mengt, dan krijg je zo'n remoulade. En die op dat worstje en een beetje, ze hadden zelfgemaakte ketchup nog erop. Ja, het was echt een, en zoetzure uitjes.
0: Wat lekker.
2: Heel erg lekker.
0: Dit klinkt wel echt als een hele bijzondere hotdog eigenlijk. Ja. Seaweed hotdog.
2: De Deense seaweed hotdog.
0: Oké, en is het recept al ergens
2: ik heb het gevraagd natuurlijk, want als ik iets lekkers eet, ga ik onmiddellijk naar het recept vragen. En dat heb ik gekregen. Dus er komt binnenkort op mijn Instagram de seaweed hotdog.
0: Het originele recept uit Denemarken.
2: Exact.
0: Ja, waar kunnen we hier aan die plantjes komen dan? Of moet ik bij de waddeneiland groeien ze ook, of niet?
2: Nou, je kan wel zeekraal gewoon in de supermarkt tegenwoordig kopen.
0: Ja.
2: Zeeaster zie ik soms. In zo'n biologische winkel zie ik het nog wel eens liggen. Maar nou, doe dan maar lekker met zeekraal. Dat is echt super lekker. Okay. En heel gezond.
0: En je eigen ketchup maken?
2: Ja, dat is leuk. Dat deden ze met appels. Ze de zoeten appels. Het met appels. Oh. Ja? Dus tomaatjes en appels. En ik ga dat dus zelf thuis nog een keer maken. En ik vond het ontzettend lekker. En als het me thuis lukt om het net zo lekker te krijgen, dan ga ik dat recept delen.
0: Oké, leuk. En dan kom je ook langs, hè? Met,
2: zeker, krijgen jullie van mij ketchup.
0: Ja, dat spuit je zo in onze mond.
2: Ja, maar het is
0: doe het ook ergens op.
2: Als je ergens gewoon, zeg maar, zo'n ongezond product normaal ketchup. Maar als je het dus op die manier maakt, en het is heel erg lekker. Okay. Dat is leuk, toch?
0: Ja. Nou, deze recepten die je net op de radio hoort, het is weer een primeurtje eigenlijk, want ze volgen later nog op de Instagram-pagina van Sandra.
2: Ja.
0: En ja, natuurlijk.
3: Sandra's Soundtracks.
0: Wat hebben we ook nog? De muziek die daarbij hoort, je hebt weer iets uitgezocht.
2: Zeker. Een heel mooi nummer van Bluff, Dansen aan Zee.

0: Zo is het ook weer. Gilbert O'Sullivan en Matrimony.
1: De beleggingstips.
0: En daarvoor, dat hoorde bij het broodje onkruid van vandaag, Dans aan Zee van Bluff. Want we hadden een mooi recept van Sander IJsbrand, die allemaal nog terug te vinden natuurlijk later vandaag, als het recept online komt. Bezig met de beleggingstips. Ik vertelde het al vandaag, precies 60 jaar geleden, dat de eerste aflevering van de televisieserie Ja, Zuster, Nee, Zuster op televisie werd uitgezonden in Nederland. En de serie is geschreven door Annie M. Schmid. Muziek werd gemaakt door Harry Banning. Nou, het heeft maar 2 seizoenen op de televisie gedraaid. Ja, ik heb echt het idee dat mijn hele jeugd Ja, Zuster, Nee, Zuster was. Maar het heeft dus maar 2 seizoenen op de televisie te zien geweest. En voor mensen is het nog steeds een mooie levendige herinnering met al die beroemde personages. Zuster Clivia zat erin. Ik weet het allemaal nog. Om het jubileum een beetje te vieren vandaag, op zoek naar liedjes met het woord yes, ja, nee of no in de titel. Nou, en dat mag

0: Grace, een liedje waar we vrolijk van worden. Haar nieuwe single, 'Cause I Have Nothing. Anneke stuurde net nog een appje. Bij je eerste oproep had je niet over liedjes met ja en nee erin, maar ook over misschien. Dat klopt, Anneke, want jij stuurde Perhaps Love van John Denver. Die nemen we gewoon mee, hoor. Die heb ik gewoon helemaal goed gerekend.
1: De beleggingstips.
0: Dit even in het kader van de beleggingstips voor iedereen die nog mee wil doen. Je hebt nog een aantal minuten om je suggesties in te sturen. Maar nu is het 2:30. Geweest zelfs, dus dat betekent de hoogste tijd voor Ewout. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ongehoord Nederland moet volgens het commissariaat voor de media uit het publieke omroepbestel worden gezet. De toezichthouder adviseert dat aan minister Letchert. Pardon, naar aanleiding van de laatste rel waarbij de toenmalige hoofdredacteur en de presentator begrip toonde voor een toespraak van Hitler. De omroep is al vaker bestraft voor het niet voldoen aan de journalistieke kwaliteitseisen. Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. De Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. Er waren ook 5 doden aan boord en de opvarenden zeiden dat ze hun tocht een maand geleden waren begonnen in Gambia met 128 mensen. Rusland sluit het Goethe-instituut in Moskou en 2 andere vestigingen van het Duitse taal- en cultuurcentrum. Het is een reactie op de Duitse maatregel om het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn te sluiten. Duitsland zegt dat Rusland achter de aanslagpogingen met een drone zit op het vliegveld van Leipzig en greep daarom in. Het kamertekort onder studenten neemt maar niet af. Volgens de landelijke monitor studentenhuisvesting komen er wel veel nieuwe studentenhuizen bij van sociale studentenhuisvesters. Maar steeds meer particuliere huizenbezitters stoppen juist met kamerverhuur vanwege regels die zijn veranderd. Het direct gevolg is dat minder studenten op kamers gaan.
3: Je ziet dat eigenlijk de afgelopen 8 jaar het aandeel uitwonende studenten, Nederlandse studenten, is gedaald van 50% naar 43%. En dat wijst ons de volgens ons om dat inderdaad studenten eigenlijk de moed hebben opgegeven en gewoon niet meer gaan zoeken.
2: Ook kiezen studenten soms een andere studie omdat die dichter bij huis is. Er is nu een tekort van zo'n 20.000 studentenkamers. Het weer bewolkt met hier en daar wat regen of motregen. In het westen en zuiden later wat zon. Het is 20 tot 23 graden. Morgen onstuimig met vooral aan zee een harde tot stormachtige zuidwestenwind. Met windstoten tot 90 km/u. En daarbij vallen buien en wordt het 18 tot 22 graden.
0: Dankjewel.

vrijdagmiddag tussen 4 en 6 uur de Weekendborrel. Met wekelijks een gezellige gast en mooie verhalen over de achtergronden van de Nederlandse muziek. Je weekend kan niet beter beginnen met de Weekendborrel.

daar ben ik. En Ren, Lenny, Ren. We hadden ook nog de Country Club in Boy George natuurlijk. It's a Miracle. En Proud Mary, de onvergetelijke hit. Niet alleen van Ike Tina Turner, maar ook van Creedence Clearwater Revival. John Fogerty van Creedence Clearwater Revival. Schreef een nummer ook. Lunch lekker, het staartje ervan voor deze donderdagmiddag. En deze hele mooie romantische dames van Lionel Richie.

0: grijs gedraaid ook, met al die goede liedjes daarop. Hello draaiden we weer een keertje. En dit waren natuurlijk Diana Ross en de Supremes en Baby Love.
1: De beleggingstips.
0: Even kijken of we contact kunnen krijgen met Peter. Peter van Dijk, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag Daniel.
0: Hoe gaat het ermee?
2: Ja, goed.
0: Ja?
2: Goed.
0: Had je een beetje vrij vandaag? Ben je aan het werk? Wat ben je aan het doen?
2: Ik ben AOW'er. En vanochtend had ik mijn biljartochtendje. En toen ben ik om 12 uur even met mijn buurman naar het ziekenhuis geweest. Want ik ben een beetje mantelzorger geworden.
0: Oh, wat goed.
2: En ik zit nu lekker naar jou te luisteren.
0: Dus je hebt niet het hele programma gehoord?
2: Niet het hele programma, nee.
0: Ja, nee, ja, goed. Je hebt niet echt wat gemist. Dat zeg ik gewoon heel eerlijk. Het was leuk en gezellig. We hebben heel veel goede muziek gedraaid.
2: Ja, dat klopt.
0: Maar ik wil wel even... Kijk, je had natuurlijk een goede reden om er om 12 uur niet bij te zijn. Maar morgen lukt dat wel, hè?
2: Morgen lukt dat zeker.
0: Goed zo.
2: Ja.
0: Peter,
2: ja.
0: We waren op zoek naar liedjes... Ja, zuster, nee, zuster. Dat was een leuke serie, hè? Die heb jij ook al gezien.
2: Ja. Dat was mijn jeugd, hè?
0: Ja, bij mij ook, ja. Ik ging er altijd wel even lekker voor zitten. Ik vond het altijd leuk.
2: Ja.
0: Nou, liedjes die yes, no of misschien in de titel hebben. Deze kwam bijvoorbeeld binnen.

0: Nelly.
1: No woman, I cry.
0: Yes woman, yes cry. Dat had ook gekund. No. Daar is hij, mijn vriend met de hoge noten, Gerard Joling en No More Boleros. Peter, ja, jij mag hem aankondigen, dus ik...
2: Ja, mijn inzending was Owner of a Lonely Heart van Yes.

0: samen mag.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Nieuw bij Max, Maarten en Filip op het spoor. Maarten van Rossum en Filip Frederiks stappen in de trein voor een ontdekkingstocht door Europa.
2: Dat is onze.
3: Oh, oké.
2: Wagon 2.
0: Ze onderzoeken de ziel van Europa. Wat verbindt en wat onderscheidt ons? Vanaf zaterdag 5 september om 9:50 bij Max op NPO 2.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
6: Hey, verstokte radioluisteraar. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld. Met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal. En hun gasten Jamai Lohman en Jeroen Spitsenberger. Vanavond 8:30 NPO 1.
5: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
7: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: Betekent dat het 2 uur wordt en er staat nu iemand voor de deur die wil heel graag naar binnen. Maar eerst zometeen het NOS-journaal van 2 uur met Ewout de Jong. Maar even luisteren. Dan hebben we wel een aardig idee wie er zo binnenkomt. Ewout, goedemiddag voor het NOS-journaal.
9: Goedemiddag, Henk. De grootste problemen met de droogte zijn voorbij. Volgens een crisisteam van de overheid is er geen watertekort meer. Ook het waterschap Amstel Gooi en Vecht merkt dat de grootste problemen voorbij zijn.
10: Ik ben wel blij momenteel dat er weer wat regen is. Maar dit duurde wel erg lang. En ik maakte me zeker zorgen om de natuurgebieden. Met name Kortehoef en Ankerveen. Ja, en je wil eigenlijk het liefst regenwater. Het regenwater is gewoon het schoonste wat er is. En dat hebben we nu.
9: Ja, de gevolgen van de droogte zijn nog wel te merken. Zo staan de rivieren lager dan normaal voor deze tijd van het jaar. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, meldt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Het was iemand die ouder was dan 75 en ook al ziek was. Het West-Nijl-virus kwam vooral voor in het zuiden van Europa. Door klimaatverandering wordt het virus de afgelopen jaren steeds noordelijker gevonden. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zodanig over de scheef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Hitler. In Amsterdam wordt alles klaargemaakt voor de City Swim dit weekend. Zo'n 3000 mensen zwemmen dan weer door de grachten. Die worden daarom nu ook wel even schoongemaakt. AT5-verslaggever Floris Spaan zag hoe een baggeraar van alles uit het water viste. Zelfs een kinderfiets.
11: Ik heb nu wat. Ja, Floris, je fiets. Denk niet dat het jouw maat is, denk ik. Jij bent 2 meter zo'n beetje, dat is een heel klein fietsje.
9: Nou, zo gaat dat dus daar. Met de City Swim wordt dit weekend geld opgehaald voor onderzoek en de behandeling van de ziekte ALS. Het weer bewolkt met hier en daar wat regen of motregen. In het westen en zuiden later wat zon. Dat is 20 tot 23 graden. Morgen onstuimig met vooral aan zee een harde tot stormachtige zuidwestenwind. Met kans op windstoten tot 90 km per uur. Daarbij vallen buien en wordt het 18 tot 22 graden.
7: Open huis. Henk van Steeg.

0: Een hele goede middag, 2:10. De lunch zit erop, die is achter de kiezen. Ik hoop dat die goed gesmaakt heeft. Nou, muzikaal gezien was er weer dik in orde. Daniel, dank je wel daarvoor. En het huis is weer opengewaaid, kunnen we vandaag wel zeggen. Een beetje regen, een beetje zon, maar vooral heel veel wind. Dus kom lekker binnen, schuil. Ook vanmiddag is mijn huis hopelijk weer jouw huis en andersom. Vanmiddag in ieder geval de beste evergreens van Dusty Springfield, Sting en ook nog een nazomerhit waar we een half jaar zo ongeveer aan vastzaten van een Franse DJ. Dat hoor je zo meteen hier in het huis. En jouw verhalen zijn natuurlijk ook vanmiddag weer welkom.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Want ook deze donderdag is er eentje om in de geschiedenisboekjes te gaan. Nou, misschien niet voor iedereen, hè. Sommige dagen wil je gewoon snel vergeten. Maar sommige die wil je eigenlijk gewoon onthouden. Dat kun je op verschillende manieren doen. Eén daarvan is gewoon een woord te kiezen voor die dag. En op die manier er echt betekenis aan te geven. Dus ik ben heel erg benieuwd als jij voor deze dag een woord zou mogen kiezen, omdat het nou gewoon een mooie dag is of een goede dag is, of misschien een mindere dag, mag natuurlijk ook. Als er dan één woord is wat jij zou mogen kiezen, welk woord zou dat zijn? We hebben van de week al hele diverse woorden gehad. Tomaten, we hebben bus gehad, regenton. Zeg maar, het hele leven is al een beetje voorbij gekomen. Heb jij nog iets toe te voegen aan deze dag? Doe dat in een sleutelwoord via de NPO Luister. Zing ik nu een toontje lager.

advies. En voor alles is het natuurlijk ook een eerste keer. En ze kregen een beetje hulp van Jackson Browne. Hun eerste single in 1972, The Eagles. En ondertussen een echte evergreen, Take It Easy, op NPO Radio 5. En daarvoor nog stiekem gedanst met Erik Meessy. En met het dansen gaan we nog even door. Dit was de nazomerhit van 2005. 21 jaar geleden. En we hadden er 25 weken last van dat fluitje. Wat maar niet uit je hoofd gaat. Bob Sinclair met Gary Pyne.

Bob Sinclair samen met Gary Pine. En het bleef echt 25 weken in de lijst. Dus het was echt na december, januari, dat dit zomerse liedje nog op de radio te horen was. Nu is het gewoon lekker, misschien wel enigszins de nazomer, maar zijn we voor deze donderdag op zoek naar de sleutelwoorden. Welk woord zou jij aan deze dag geven? En waarom? Stuur het in via de NPO Luisterapp. Heel veel mensen hebben dat gedaan. Leuk, we krijgen een beetje een mooi beeld van heel Nederland. Carla bijvoorbeeld, die is denk ik daar ook mee bezig, maar haar woord is haken. Ook een mooie bezigheid. Zeker. Dat is echt rustgevend. Ja, gewoon met je handen zo bezig zijn. Ik kan het ook. Ik kan met één vinger kan ik haken. Dat één vinger heb ik geleerd als kind. Heel leuk. Ik denk van een van de kleuterjuffen. Erik die komt met Indian Summer. Reken ik goed als één woord. Namelijk een uitdrukking. Ik doe mijn best om het buitenschilderwerk op tijd klaar te krijgen. Ja, met al die buien tussendoor. Maar de temperatuur is nog wel goed volgens mij. Nancy die is ook bezig met kleuren. Zij is namelijk haar eigen haar aan het knippen. En kleuren. Fijne uitzending. En dan heb ik hier nog Sjaak. En het woord voor mij voor vandaag is ontroerend. Ik ben nog even benieuwd wat je ontroert. De muziek kan dat natuurlijk zijn, of het weer, of iets in je leven. Vind ik nog even leuk om van je te horen, Sjaak. Jan stuurt nog sleutelwoord eindelijk. En waarom? Morgen gaat hij eindelijk op vakantie. Er zijn meer mensen dat het doen. En nog een laatste woord komt van Jannie. En Jannie die heeft gestuurd herfst. Lekker bezig met herfstkaarten te maken. Groetjes van Jannie. PS, mijn kleinzoon vroeg waarom er een sleutel nodig is voor het open huis. Zo. Ja, dan kan ik al om 4 uur weer dicht doen. Nee, ik kom hier niet uit inderdaad. Slimme kleinzoon heb jij, Jannie. Wil hij een sleutel of heeft hij niet nodig?

Hij had natuurlijk al Every Breath You Take. En dit is een beetje het tegenovergestelde daarvan. Geen controle, maar juist de ruimte krijgen in een relatie om gewoon ook dingen voor jezelf te doen. If You Love Somebody, Set Them Free. En ook weer een glansrol voor Brentford Marsalis op saxofoon. Dus niet alleen maar die Englishman in New York die hij deed. We zijn in een sprookjeswereld. Dat heet het Open Huis. De evergreens vliegen je om de oren. Een sleutelwoord. Als je hem nog niet hebt ingestuurd, mag dat natuurlijk altijd via de NPO luisteren. Zometeen nog de schijf van NPO Radio 5, want dat is hij goed. Gisteravond heb ik hem live gezien. Maar eerst naar de vijf broers Zuid-Amerika. Tavares nu op NPO Radio 5 met Don't Take Away the Music.

0: Dat geldt denk ik voor ons allemaal hier in het open huis. Don't take away the music, Tavares. Uit 76 nog even opgezocht waar die vijf broers dan vandaan kwamen. Uit New Bedford, Massachusetts. Moet ik weer denken aan de Bee Gees.
1: Jouw sleutelwoord.
0: En zo gaat het in ons hoofd. Van het ene stuk muziek naar het andere stuk muziek. Zometeen Manfred Mann's Earth Band met Blinded by the Light. En ook nog de nieuwe schijf van NPO Radio 5. En Douwe was daar blij mee. Maar eerst naar de sleutelwoorden van deze dag. Joen die appt mijn dag in één woord. Feestdag. Mijn lieve schoonmoeder is namelijk 90 geworden. Van harte gefeliciteerd, Ann Bouwens.
2: Hoera! Hoera! Hoera!
0: En dat een keer 30. Van harte gefeliciteerd. Dank voor delen, Jeroen. Sowieso bedankt voor delen. Ook als je niet in de uitzending komt. Onwijs mooi, want we maken er toch met elkaar een mooie legpuzzel van. Nou, daar komen we eigenlijk ook wel uit bij de sleutelwoorden van Joke. Mijn sleutelwoord, eigenlijk zijn het er twee. De een is rust. De ander is legpuzzel. Dan weet ik wel een beetje waar je mee bezig bent. En je komt trouwens uit dezelfde plaats als de artiest die we straks gaan bellen. Bertolf. Ja. Engelien, en nog een mooi berichtje. Hoi, mijn sleutelwoord vandaag is euforisch. Omdat mijn diepste wens volgende week eindelijk gaat gebeuren. Ik ga naar een concert van Adamo, mijn jeugdidool. Ik ben zo blij. Nou, dat is inderdaad fantastisch. Hou ons op de hoogte ook. Ja, met foto's en geluidssignalen en hoe het was. Ja, dat is wel mooi. Gaan we naar Maria. Maria, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, het hangt een beetje in de lucht, het sleutelwoord wat jij ook hebt. Want we hadden net als Sjaak die hetzelfde sleutelwoord als jij. Want.
3: Klopt.
0: Ontroerd. Ja, vertel, wat is er gebeurd in je leven?
3: Nou, ik heb 8 prachtige, mooie Oostenrijkse pinscherpups mogen krijgen van onze moederhond.
0: Nou, wat mooi. En heb je vannacht geslapen? Hoe ging dat?
3: Nou, het ging super snel. Ze zijn nu 4 weken oud. Maar het was wel een spoedbevalling in 2 uur 9 pups.
0: Ja.
3: En ja, leuk. Dus dat is genieten, ontroerd.
0: Even voor mijn beeld, de Oostenrijkse pinschers. Ik heb er niet helemaal een beeld bij. Hoe zien ze eruit? En kunnen ze iets heel goed?
3: Het is een best zeldzaam ras.
0: Ja.
3: Ze zijn tussen de 42 en de 50 centimeter groot.
0: Ja.
3: Ze zijn er in verschillende kleurtjes. En het zijn fantastische hondjes om ratten te doden.
0: Oh, dit zijn de rattenvangers van Oostenrijk.
3: Ja, nou, echt wel. En nu dus ook in Nederland. Ze springen zoals een vos met 4 poten tegelijk omhoog. En eigenlijk op de ratten, ja, dan is het gebeurd. En dat zit echt in hun karakter.
0: Ja, maar zijn er dan al gemeentes die jou hebben gebeld? Want ik hoor van veel gemeentes, ook bij mij in de buurt, Amersfoort, dat er echt meer ratten zijn.
3: Ja, er zijn natuurlijk veel ratten. Het is een zeldzaam ras en daarmee ook gelukkig ook nog een vrij gezond ras.
0: Ah, ja.
3: En, maar de gemeente, ja, die zullen toch niet gaan bellen van heb je ook honden?
0: Nou,
3: zo gek moet het ook niet gaan worden, denk ik.
0: Ja, misschien dat er net iemand van de plantsoenendienst van de gemeente rond zit te luisteren. Die denken, nou, we gaan dus even contact leggen met Maria. Hey, maar wat ontzettend leuk en wat mooi. Blijven ze alle 8 bij jou of gaan ze het land in?
3: Nee, ze gaan het land in, ook naar het buitenland. Ze zijn echt hele leuke hondjes. Een van onze eerdere pups loopt WK Agility. En daar zijn we super trots op, ja, natuurlijk. Dus het zijn ook leuke sporthondjes.
0: Wauw, wat ontzettend leuk. En je hebt ze alle namen gegeven of gaat dat door anderen gebeuren?
3: Ja, via de stamboom krijgen ze allemaal een naam. En dat mogen de mensen zelf uitzoeken hoe ze hun hond gaan noemen.
0: Ja, nou. Hey, succes voor zolang jij ze nog in huis hebt. Dank voor het delen en ik ga dat nooit meer vergeten. De Oostenrijkse pinschers, ook voor al uw ratten. Problemen. Hey, dankjewel.
3: Zoiets. Dankjewel.
1: De schijf van NPO Radio 5.
4: Aan het medie.
5: Ja, zeker.
4: Wat vet.
5: Een maand lang. Geniet ervan.
4: Dankjewel. Te gek.
5: Hoi.
4: Wauw. I can still see.

0: Drukke tijden voor deze man. Amerika trekt aan hem. Een nieuw album, wat volgens mij al af is. Gisteren speelde hij al 4 nieuwe liedjes. En heel veel aandacht voor deze nieuwe single. En daarom is het ook de schijf van NPO Radio 5. Want het is een prachtig mooi liedje en het weer doet volgens mij best wel mee. Note to Self, en hij heeft vanavond ook nog wat te doen.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
2: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
2: De plek waar ik ben is...
1: Waar is

Polen komt via Comé uit 1981. En past eigenlijk ook wel heel erg mooi bij wat Sjaak zegt. Hij heeft nog een sleutelwoord toegevoegd. Ik voel natuurlijk ontroerd waarom. Nou, hij heeft een heel mooi verhaal. Omdat 35 jaar geleden onze jongste dochter geboren werd. En daarom ook een beetje bij te blijven. Onze jongste zoon is vanochtend met zijn vrouw naar het ziekenhuis geweest. En ze hebben een echo laten maken van een beginnend nieuw leven. Dat blijft wonderlijk en ontroerend.

dagen van zijn carrière. Dit zou zo klassiek kunnen, toch? Ja, met de klaverzimbel er zo bij. En dat in de popmuziek. Boudewijn de Grote beneden alle pijl. En daarvoor nog Sister Sledge met We Are Family. We gaan zo richting 3 uur. Ja, time flies when you have fun, zeggen de Engels altijd met een mooi accent. Ik draai in ieder geval Cliff Richard en daarna Joe Cocker. Maar wat wordt de derde na 3? Nou, ik weet niet of je vandaag al buiten bent geweest. Bas en ik zijn al wel buiten geweest, de contrabas. En wij vonden het beide toch redelijk stormachtig weer. Nog niet heel erg, maar het waaide wel lekker door. En dat is fijn. Misschien waait er wel een nieuwe wind, ook in jouw hoofd. Ik zit te denken, misschien is het leuk om een verzameling aan te leggen voor de derde na 3 van waaiende plaatjes waar de wind in waait. Blowing in the wind. Wat hebben we nog meer? Ja, het mag natuurlijk ook Earth, Wind and Fire zijn. Mag ook in de artiest zitten. Ik denk dat er in je hoofd al een zaadje is geplant. Stuur het in via de NPO Luisterapp. Leuk om van je te horen. Liedjes rondom het thema wind. Omdat de eerste herfstwind een beetje gaan waaien. Ja, toch? Gaan we nu naar Noorwegen. Meja, All About the Money.

0: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
7: Welk land vond de pizza Hawaii uit? En hoe noemen wij het land dat in de eigen taal Hrvatska heet? In Avrotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
8: Ik schrik ervan hoe snel je moet rukken, joh.
7: Avrotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
6: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: Van zachte briesjes tot stevige herfststormen. Alles komt al binnen via de NPO Luister-app. Mocht je nog iets uit een van de windhoeken van de wereld willen toevoegen aan waaiplaten, dan mag je ze over de schutting gooien via de NPO Luister-app. Zometeen Cliff Richard en Joe Cocker. Maar eerst naar Ewout Jong voor het laatste nieuws in het NOS-journaal.
11: Zeker. Goedemiddag. Minister Letschert mag Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel zetten. Dat zegt de toezichthouder in een rapport. Het commissariaat voor de media. Aanleiding is de laatste rel rond de Omroep, de online uitzending waarin het ging over Hitler-uitspraken. Het commissariaat voor de media vindt dat de maat vol is.
12: Waar het om gaat is dat deze uitzending valt binnen een patroon. En wij hebben geconcludeerd, ondanks de afspraken die we hebben gemaakt, de waarschuwing die we hebben gegeven, wij komen tot de conclusie dat de bedrijfsvoering niet op orde te krijgen is.
11: En meerdere politieke partijen willen dat Ongehoord Nederland gaat stoppen. De omroep zit nu 4 jaar in het publieke omroepbestel. Nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor wel de namen nodig. De Spaanse premier Sanchez heeft geen harde bewijzen dat Marokko verantwoordelijk is voor de stormloop van tienduizenden migranten naar Ceuta. Wel verwijt hij 2 Marokkaanse ministers bepaalde onaanvaardbare uitspraken. Daarom heeft hij de Marokkaanse ambassadeur ontboden. Vandaag debatteerde het Spaanse parlement over de situatie in de Spaanse exclave in Marokko. En politie en justitie maken zich zorgen over een hele nieuwe generatie jongeren die met hulp van AI mensen geld aftroggelen via nepmailtjes. Deze jonge criminelen, vanaf soms al 11 jaar oud, deinzen ook niet terug voor grotere acties, zoals cyberaanvallen op bedrijven.
13: Zij spelen games, in die games chatten ze met andere mensen en worden op die manier verleid of echt ook geïnteresseerd en komen dan in contact met cybercriminelen. Het is eigenlijk een veelkoppig monster, van jongeren, westerse jongeren, tot cybercriminelen die zich verschuilen in landen waar wij niet bij kunnen. Er gaat ontzettend veel geld in om en daarmee heeft het ook echt een ontwrichtend karakter voor de samenleving. En dat is de reden waarom wij ons grote zorgen maken.
11: Vorig jaar waren 2,5 miljoen mensen in Nederland slachtoffer van cybercriminaliteit. Het weer, veel bewolking en soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden droger en ook wat zon. Het is een graad of 22. Morgen veel regen en aan de kust kans op zware windstoten. En dan wordt het rond de 20 graden.
9: Open huis. Henk van Steeg.

Ja, van dat fijne album With A Little Help From My Friends en debuut Joe Cocker. En hij wist als geen ander een liedje wat misschien een beetje ondergestof was of niet zo'n succes was. Dit was origineel van Traffic, Feeling Alright. Werd toen geen hit, maar hij heeft er een dikke hit van gemaakt. Goedemiddag en welkom in het huis.

0: En ik begroet je met drie dikke zoenen van Cliff Richard, Lucky Lips uit 1963. 10 minuutjes na drieën, zometeen nog even contact met Bertolf in Zwolle. Want afgelopen vrijdag verscheen zijn nieuwe album. En dat gaat hij op een hele bijzondere manier ten doop houden. Hoe dat, je dat gaat doen, dat gaan we straks van hem horen. Maar eerst, het is een winderige dag, deze derde van september, de donderdag. En we dachten op zoek naar winderige plaatjes. Nou, Riders on the Storms van The Doors komt veelvuldig binnen. Maar ook in ons eigen land, One Way Wind van The Cats. Annette onder andere, dankjewel daarvoor. En Sjaak staat nog te denken, als je dan toch over wind hebt, De Eenzame Fietser. Die kromgebogen tegen de wind in fietst, inderdaad, van Boudewijn de Groot. Maar we gaan even contact leggen met Cynthia uit Eden of Ede?
1: Ede.
0: Ede. Oh, dat heb ik ooit nog gestudeerd. Ja.
1: Ja, dat kan.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Kistische Hogeschool Journalistiek heb ik een jaartje gedaan. En toen ben ik bij de radio gaan werken en nooit meer weggegaan. En dat is een van de belangrijkste en misschien wel leukste keuzes in mijn leven geweest. Maar vertel, we gaan het hebben over de wind. Heeft het bij jou ook gewaaid vandaag? Of waait het daar nog steeds?
1: Ik heb serieus geen trouw. Nee, ik werk thuis vandaag. En ik heb vanwege het licht op mijn laptop de lamellen dicht. Maar als ik nu naar buiten kijk, ja, er staat een klein beetje wind.
0: Een klein beetje wind. Ja, ja. Altijd, maar het is altijd tijd voor deze plaat, volgens mij, of niet?
1: Ja, als ik een Frans liedje hoor die in het thema past, dan kan ik niet anders dan even reageren.
0: Nee, dat snap ik. Voor de mensen die het niet kennen, een kleine vertaling. Even een notendop waar het over gaat. Dat is altijd fijn bij een Franse plaat.
1: Nou, mijn Frans is weer slecht nog steeds. En dit is best een beetje een bizarre tekst eigenlijk.
0: Okay.
1: Het is in ieder geval, de wind zal ons meevoeren.
0: Nou, daar kunnen we ons allemaal iets bij voorstellen, toch?
1: Ja, en het begint met, ik ben niet bang voor de weg die we moeten het zien en ervaren, de bochten, zoiets, alles komt goed.
0: Ja, nou, als ik iemand mee zou moeten nemen op een vakantie naar Frankrijk, dan zou ik jou meenemen, Cynthia. Dus dit klinkt wel overtuigend dat je er kaas van hebt gegeten. Noir Désir ga ik draaien, speciaal voor jou en iedereen die van de Franse taal houdt, maar misschien ook wel van de liefde. Dankjewel. We waaien zo. Doei doei. Okay. Hoi hoi. Bye.

0: Ja, een weekje of twee had ik deze niet moeten draaien, maar nu kan het wel weer, want het neerslagtekort is zover zo goed en wel achter ons. Bluff was dat uit Zeeland, Harder dan ik hebben kan. En we gingen terug naar dat album Boven uit 1999. En daarvoor nog de muziek van de Carpenters. Lekker als je nog geen avondeten hebt. De Jambalaya on the Bajou 1974. Ja, je hoort hem al de hele zomer geregeld voorbij komen met dit liedje.
1: I'm so lucky that I still have you. I'm so lucky that I still have you.
0: Bertolf. De eerste single van zijn Bluegrass album, Volume 2, Bluefinger. En dat is nu uit. Hij gaat het op een bijzondere manier ten doop houden. Dat hoor je zometeen, want onze huisvriend is zo te gast. Eerst de Hoe.

0: Lekker achteruit de keel meebrullen. En misschien ook wel een beetje meedansen op deze donderdagmiddag in het huis. Disco Inferno van The Tramps. 4:05. Zometeen nog muziek voor je van Gary and the Pacemakers. Ferry Cross the Mercy. Maar eerst naar een album wat afgelopen week is verschenen. Een tweede in de serie. Blue Finger Volume 2. December staat er een clubtour op het programma. En vanaf januari zit zijn agenda helemaal vol met zijn nieuwe theatervoorstelling. We gaan naar Zwolle. En voordat het allemaal losbarst gaan we dus naar Zwolle. Naar Bertolf Lenting. Bertolf, goedemiddag.
1: Hey Henk, goedemiddag.
0: Goed dat je er weer bent in het huis. Mag ik je huisvriend noemen of is dat te veel?
1: Nou, zo inmiddels wel een beetje. Ja, een beetje van de prik.
0: Ja, hoe was de zomer?
1: Mijn zomer was onvergetelijk. Want wij hebben een reis gemaakt door Indonesië. Dat komt omdat mijn vrouw heeft Indische wortels, zeg maar. Ja. En zij heeft daar ook nog familie wonen. Dus nou ja, we zijn naar Java en Sulawesi geweest. Sorry. En allerlei familie bezocht en hele mooie dingen gezien. Gesnorkeld, weet ik veel wat. Heel veel vulkanen. Dus het was onvergetelijk eigenlijk.
0: Ja, en levert dat dan meteen, zit in mijn hoofd dan, inspiratie ook op weer voor nieuwe muziek? Werkt dat zo of ben je echt op vakantie ook als muzikant?
1: Niet direct inspiratie. Ik ben dan wel iemand die de hele tijd zinnetjes opschrijft.
0: Oh ja.
1: Maar ik heb daar niet liedjes geschreven, dat niet letterlijk. Ik had wel een gitaartje bij me, maar daar zit ik dan echt puur voor de ontspanning op te tokkelen. En niet met het doel om echt iets te maken,
0: En ook dat de familie moet zeggen, pap, je bent hier en je bent niet bezig. Of begint het dan ook alweer te kriebelen dat je wil gaan optreden? Dat had ik in ieder geval de laatste week van mijn vakantie. Ik dacht, nou, geef mij maar een microfoon, een mengpaneel, een paar platen en dan heb ik er wel weer zin in.
1: Het is altijd wel dat je... Ik krijg eerder nog weer inderdaad zin om dingen te maken. Nee, ik heb nu natuurlijk... Ik kijk nu heel erg vooruit naar het Bluefinger Festival. Ja. Wat ik organiseer op 13 september. Dan presenteer ik ook mijn album. Dus ik had wel, vooral in het vliegtuig terug, dat ik dacht, oh shit, dit moeten we nog regelen. Dat moeten we nog regelen. Hier hebben we nog helemaal niet aan gedacht. Dus dat, zo begint het wel te kriebelen, ja.
0: Ja, want dat is het. Jij gaat op die 13 september je eigen Bluegrass Festival hosten in Zwolle. Hedon, wanneer dacht je, dit is misschien wel een goed idee om dat tweede album, Volume 2, van Bluefinger, daar op die manier ten doop te houden?
1: Ja, die dingen liepen eigenlijk een beetje parallel aan elkaar. Want ik heb de afgelopen jaren veel opgetreden op het Bluegrass Festival in Rotterdam.
0: Ja?
1: Wat echt een heel leuk festival is. En ik ging vroeger als jongen, werd ik eigenlijk door mijn ouders vaak meegenomen naar Bluegrass Festivals. Dat was er altijd een hele leuke in Drenthe, het Big Bear Festival. Dus op een gegeven moment begon ik te denken, het zou ook wel leuk zijn als in het oosten van het land, of in Zwolle, ook een Bluegrass Festival zou zijn. Toen werd ik benaderd door een jongen die al heel veel festivals organiseert, maar in een hele andere hoek. En die zei, zou het niet leuk zijn als er in Zwolle een Bluegrass Festival zou zijn? Toen zei ik, nou, ik speel ook al jaren met die gedachte. Toen zijn we daar over gaan praten en toen is Hedon aan boord gekomen als mede-organisator. En toen gingen we praten over het programma. En toen had ik eigenlijk de plaat al bijna af. En toen zei ik, nou, het zou eigenlijk wel, als in september zou het handig zijn als we dan die plaat daar dan ook presenteren. Weet je wel? Ja. Zo kwam het een beetje bij elkaar.
0: Ja, en dan zijn er niet de minste namen. Natuurlijk veel uit de muziek zien. Maar ook, ik zie ook, Waylon heeft natuurlijk ook een dikke link mee. En Micha, Ricky Kolen, een heel groot feest. Waarom moest er eigenlijk een volume toekomen? Waren de liedjes nog niet op? Of waren jullie nog niet klaar? Wat was het idee?
1: Nou ja, deel 1 van Bluefinger, die heb ik natuurlijk in Nashville opgenomen. Ja, met echt mijn allergrootste helden eigenlijk in de muziek. En toen hebben we dat album uitgebreid getoerd door Nederland met mijn Nederlandse band. Want die Amerikanen konden niet mee op tour natuurlijk. En dat bandje werd eigenlijk zo goed en zo hecht en zo fijn op elkaar ingespeeld. En dat we hadden een hoop lol om liedjes die ik dan bijvoorbeeld toevallig had geschreven, om die in de soundchecks gewoon eens even door te spelen. En toen begon ik te denken, volgens mij kunnen wij met dit bandje bijna gewoon zo'n goede plaat maken als deel 1. Omdat we kunnen nu... Kijk, die Amerikanen, dat is natuurlijk wereldklasse.
0: Yeah.
1: Alleen wij hebben nu wel de kans om die liedjes heel vaak te repeteren en met elkaar over arrangementen te hebben. Terwijl het toen in de studio in 3 dagen allemaal moest gebeuren. Dus dat weegt wel een beetje tegen elkaar op.
0: Ja, mooi. Nou, dat gaat te doop gehouden worden op die 13e september. Dan vanaf januari een tour door heel Nederland. Veel theaters ga je dan aandoen.
1: Ja.
0: Wat ik las, en dat is altijd mooi, want zo vol dat je moet je volgens mij al lang van tevoren aanleveren. Prachtige verhalen, grappige anekdotes, een stukje muziekgeschiedenis. Wat voor verhalen ga je ons op trakteren?
1: Nou, ik ga gewoon eigenlijk vaak vertellen over de ontstaansgeschiedenissen inderdaad van songs. Hè, de gedachten die daarachter zitten, hoe ze zijn begonnen en uitgewerkt. Maar ik ga inderdaad ook vaak wat vertellen over waar Bluegrass nou vandaan komt of waar het voor staat en al dat soort dingen. En hoe het in de studio ging met... Dus dat soort verhalen. En Diederik van Vleuten, die regisseert mij eigenlijk altijd in het theater. Die helpt me met mijn teksten. Dus dat komt deze keer hopelijk ook wel weer gewoon goed.
0: Ja, dat komt helemaal goed. Dit is het Open Huis. We draaien natuurlijk de beste evergreens en de mooiste verhalen. Dat is een beetje de ondertitel. Zou jij ons alvast een voorproefje kunnen geven? Still Have You hebben we afgelopen zomer al veel gedraaid. En dat blijven we gewoon nog een tijdje doen van het album. Zou jij dan maak ik even een soort podium vrij voor jou. Dat jij hem gewoon introduceert zoals je in het theater doet. En dan gaan we naadloos naar het liedje.
1: Ja, leuk. Ja, nou, ik heb, weten mensen misschien inmiddels wel, ik heb een tot studio omgebouwd fietsenschuurtje in mijn tuin. Daar schrijf ik liedjes en ik zat daar met een gitaar en toen kwam mijn vrouw terug van haar werk op de fiets, zo ergens eind van de middag. En het zinnetje schoot mij te binnen, I'm so lucky that I still have you. En wij zijn inmiddels een jaar of 17 samen. Ik heb aan het begin van onze relatie echt superveel liedjes voor haar geschreven. Nou, en op een gegeven moment, als het goed zit, dan is er misschien ook niet zo heel veel meer te schrijven. Maar ik vond dat zinnetje dat ik dacht, ja, zij heeft inmiddels ook wel weer een liedje verdiend. Want ik ben heel erg dankbaar dat het goed gaat tussen ons. En dat zij er nog steeds is als een soort vaste waarde. En toen ben ik dat liedje maar gelijk gaan schrijven. I'm so lucky that I still have you.

maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De beste evergreens.

Voor alles is een eerste. We hadden het al met de Eagles eerder in het huis. En nu met deze van Phil Keaggy. Hij ging solo en ondertussen, dit was 1974, zijn we 55 platen verder. What a day over die dag die zal gaan komen. Daarvoor nog de muziek van Gary and the Pacemakers. Over Liverpool, Ferry Cross the Mercy. En daarvoor nog Bertolf. Wat een fijne huisvriend is dat toch. Een open huisvriend. Still Have You vanaf januari dus in de theaters. Maar eerst 13 september, volgens mij waren er nog kaarten. Zijn eigen Bluegrass Festival in Zwolle. Zwollywood zeggen we ook wel eens. En dan naar Engeland. Adele, de stem. En Rolling in the Deep.

zou ze ooit nog terugkomen. Tot die tijd doen we het met haar oude hits. Adele, Rolling in the Deep. Zometeen, na de klok van 4, is Bert hier op 5.

0: En nu even helemaal niks.
1: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
3: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
2: Of,
4: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: De wereldberoemde musical Cats is terug. En neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
8: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
6: Nee, Attents met ds.nl.
9: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
10: Hallo, goedemiddag. Zometeen Bert op 5 bij KRO NCRV. Goed nieuws voor schippers in Rotterdam en hun passagiers, want er is nu meer te zien. Dat zometeen eerst het NOS Journaal van 4 uur. Ewout de Jong, goedemiddag.
11: Goedemiddag Bert. In Overasselt zijn camera's neergezet rond de plek waar deze week een man van 51 werd doodgeschoten. Die camera's moeten zorgen voor meer veiligheid. Ook is de woning waarbij het gebeurde per direct gesloten. Dat heeft de gemeente besloten, zegt verslaggever Marieke de Vries.
12: Gemeente krijgen we de hele dag al niet te pakken, want we horen natuurlijk graag waarom ze hiertoe besloten hebben. Maar je kan misschien voorzichtig met potlood invullen dat dat natuurlijk is om de rust terug te brengen rondom die boerderij van Jan G. Want het is toch wel duidelijk dat hij het doelwit is geweest en dat degene die dit hebben aangericht hem te pakken wilde nemen. Dus zolang hij hier niet in het pand is, kan de rust ook weer terugkeren rond die boerderij.
11: En na het geweld zijn 35 mensen opgepakt. Zojuist is bekendgemaakt dat dat vooral twintigers zijn en er zitten ook een paar tieners bij zelfs. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël. Dat heeft minister Sjoerdsma gezegd, die op werkbezoek was in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon. De minister hoopt dat de daders kunnen worden vervolgd.
13: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers, ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, als de beschuldigingen van dit soort daden gewoon weg kunnen worden gewuifd omdat het onderzoek niet goed heeft plaatsgevonden, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
11: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor onderzoek naar de aanvallen. Op Schiphol is gisteren een jongen van 18 aangehouden met een vuurwapen bij zich. Hij liep met een paar vrouwen op Schiphol Plaza toen de marechaussee in zijn nektasje een vuurwapen en munitie vond. Bij hem thuis lagen 10 bivakmutsen en ook nog een verzameling kapmessen. Waarvoor hij dat allemaal nodig had, wordt nog onderzocht. En een wielrenner, Mathieu van der Poel, is de kopman van de Nederlandse wielerploeg op de WK in Montreal later deze maand. Dat heeft bondscoach Koos Moerenhout bekendgemaakt.
14: Met Mathieu van der Poel als kopman, dan rij je gewoon om te winnen.
15: De wereldtitel, dat is het doel.
14: Dat is het doel. En nogmaals, dat is zo eenvoudig niet. Er zijn meer kapers op de kust natuurlijk. Alleen met Mathieu erbij heb je dat wel als doelstelling.
11: We gaan zien, de selectie van de vrouwen gaat bondscoach Laurens ten Dam later bekendmaken. Het weer dan, in het noorden bewolkt en nat. Verder vrijwel droog met wat zon bij 19 tot 22 graden. Morgen onstuimig met buien en veel wind. Het wordt dan 18 tot 22 graden.
10: Dankjewel.
9: Bert op 5. Bert Kranenbarg. KRO NCRV.

Sound of Vision, David Bowie was dat om mee te beginnen. Goedemiddag. Rederij Speedo in Rotterdam vaart al 60 jaar dezelfde route. En Lieve Verwerda gaat ons vertellen hoe het is om nu na 52 jaar diezelfde route anders te gaan varen. Dan in De Slimste Mens, Simone, die hoor je na zessen, maar ook over dik een half uur. Dan gaat zij de vraag stellen in De Slimste Mens. En komende zondag dan stopt de bus van de Magical Mystery Tour op een heel verrassende plek. Ze gaan daar een heel bijzondere uitzending maken. Met een goed doel. Ik ga Stefan zometeen zelf even vragen hoe dat zit, want die loopt maar rondjes de hele week. En er is een onvergetelijk luistermoment met een heel prachtige radiostem.

Ik ben gelukkig zonder jou. Connie van den Bos zong dat in 1966. Ja, normaal gesproken gebeurt het alleen als er iemand is overleden. Maar Lionel Messi leeft nog. En toch worden de voetbalwedstrijden in Argentinië in de 10e minuut onderbroken als eerbetoon

Maar Lionel Messi leeft nog. En toch worden de voetbalwedstrijden in Argentinië in de 10e minuut onderbroken als eerbetoon aan Messi. Hij speelde jarenlang met nummer 10 in het Argentijnse nationale team, maar maakte eergisteren bekend te stoppen als international. Dus komt er dat eerbetoon door die onderbreking in de Argentijnse competitie? Nou, we hadden het daarover hier op de redactie van Bert op 5. Toen ontstond de discussie of wij in onze uitzending dan plechtig mee moeten doen. En of we ook in de 10e minuut van onze uitzending vandaag moeten stilstaan bij de beste voetballer aller tijden. Ik kijk even op de klok. Het is 16:10. Dit is precies het moment. We hebben besloten dit te doen.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu. Barry Hey, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Anita Meijer, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Eva de Roveren.
3: Goedemorgen.
0: Boudewijn de Groot.
4: Goedemorgen, Felix.
0: Oscar Harris, goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en...
6: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO Radio 5.
6: Adieu.
0: Met de beste evergreens.
7: Hey, Felix en Jacqueline. Goedemiddag.

0: Net bij Henk nog die ontzettend leuke Lieve Bertolf. Die begon is in de wind van Ilse de Lange. Nu hoorden we haar zelf met Something Good. En daarvoor had de Baker en Al Green met dat prachtige The Message is Love. Dat ook eindigt met die nadrukkelijke L-O-V-E.
1: Bertolf 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Nederland kampt officieel niet meer met een watertekort. Maar de gevolgen van de droge periode zijn nog altijd zichtbaar. En nog meer water. Oud-zwemster Ranomi Kromowidjojo treedt op 1 oktober toe tot de directie van de Wereldzwembond World Aquatics, waar ze de sporters gaat ondersteunen.
2: De Speedo in Rotterdam past voor het eerst in 60 jaar de route aan van de bekende havenrondvaart. Vanaf komend weekend ligt het zwaartepunt niet langer op de haven, maar op de stad.
0: Ja, 60 jaar lang dezelfde route van maandag tot en met zondag, hoorde je bij RTV Rijnmond. Dat klinkt best saai, denk ik, voor een kapitein. Toch is de waarheid geweest voor kapiteins van rederij Speedo in Rotterdam, die vooral de haven op hun duimpje kennen. Maar vanaf morgen komt daar verandering in. De route gaat dan de stad Rotterdam verder verkennen. Liewe Verwerda is zelf al 52 jaar lang kapitein bij Speedo. En nu zelfs, dat klinkt helemaal mooi, corporate captain. Dag corporate captain, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ja, ben je op dit moment op een van de Speedo-boten?
3: Zeker, ik zit op de Prinses Amalia en we zijn nu dwars van de Hoek van Holland. We hebben vandaag een mooie reis gehad naar de Maasvlakte.
0: Ja.
3: Een bedrijf dat vooral in de vergroening gespecialiseerd is, die was zeer geïnteresseerd wat daar allemaal gebeurt natuurlijk, de nieuwste ontwikkelingen.
0: Ja.
3: Waterstof, allerlei fabrieken die daar gebouwd worden, nesten wat er zit, noem maar op. We zijn al langs geweest en die mensen hebben er afgezet, die gingen met de bus terug. En we zijn nu weer op de waterweg aan het varen richting Rotterdam.
0: Leeg terug naar Rotterdam.
3: Leeg terug, ja.
0: En dat in jouw geval dus al 52 jaar?
3: Ja, zeker. Ja, ja. En ik doe het met heel veel plezier. Dus het einde is nog zeker niet in zicht, hoor. En dit is natuurlijk prachtig werk en dat kun je nog heel lang volhouden, denk ik.
0: Ja, de passagier is afgezet, dat je weer op die nieuwe waterweg vaart, weer richting de haven bij de Erasmusbrug in Rotterdam.
3: Nee, zeker niet. Want dat is juist het werk wat wij doen met de Prinses Amalia, maar al onze eventschepen, dat we een veel groter gebied van die haven bestrijken natuurlijk. En we hebben het nu over de rondvaart, waarbij de nadruk wat meer op de stadsontwikkelingen gaan. En de highlights natuurlijk die daarvoor te zien zijn. Maar de haven is zo groot geworden inmiddels.
0: Ja. Ja.
3: Met alle havenuitbreidingen. Toen ik hier begon in 1974, toen was dat er nog ineens. Hè. Die Maasvlakte, dat bestond niet. Die eerste Maasvlakte niet. En die tweede. Maar we hebben nu natuurlijk een geweldig gebied wat we kunnen bestrijken voor onze gasten. En daar horen onder meer die tochten bij naar de Maasvlakte en naar de Botlek bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja, ik heb het meegemaakt, zo'n tocht. Wij hadden onze zoon had een Canadese scholier op uitwisseling. En klasgenoten van hem meerdere Canadezen, dus met een hele groep met ouders en die Canadese jongens, ja, waren vooral jongens volgens mij die mee waren, gingen wij op de Speedo in Rotterdam. Wij ouders hebben heerlijk zitten genieten van het uitzicht en alle verhalen over de haven. En die pubers hebben met z'n allen alleen maar binnen patat zitten eten.
3: Maar
0: ik heb er heel goede herinneringen aan. Maar het uitzicht wordt nou dus anders, hè? Wat ga je nu zien als je mee gaat varen? Je gaat de stad in.
3: Nou, je gaat vanaf het vertrekpunt, dat blijft hetzelfde uiteraard. Varen we eerst een stukje stroomopwaarts. Dus we gaan onder de beide bruggen door. Dan gaan we richting Koningshaven. Dus dat prachtig doorkijkje met de Kop van Zuid. Al die hoogbouw, dat contrast van de oude hef. En natuurlijk die nieuwe Erasmusbrug.
0: Mm-hmm.
3: Onder alle omstandigheden prachtige foto's kunnen maken. Dan gaan we vervolgens een ruime bocht maken. Zo langs de Maasboulevard gaan we weer terug. Dus dan kijk je door de binnenstad heen. Je kijkt naar de Markthal. Je ziet de Kubuswoningen. Je kijkt heel die binnenrotten door. En dan gaat de route verder. Dus langs het Scheepvaartkwartier richting Waalhaven.
0: Ja.
3: Nou, daar hebben we natuurlijk toch nog dat maritieme gedeelte ervan. Dus daar gaan we een bezoekje brengen. Ja. Daar liggen ook best wel dikwijls hele bijzondere transporten. Bijzondere schepen die daar normaal eigenlijk niet thuis horen, maar daar wel tijdelijk lichtplaatsen krijgen. Dus we willen het eigenlijk combineren dat vooral voor de mensen die wat minder tijd hebben, toch een aantal van de toplocaties in Rotterdam zien. Want we zijn natuurlijk al lang niet meer de grootste haven. Die plaatsen zijn we kwijt aan een aantal Aziatische havens.
0: Maar helemaal niet zeggen.
3: Nou ja, dat is natuurlijk wel de werkelijkheid. Maar daarvoor terug is die stad heeft zich natuurlijk prachtig ontwikkeld. Ja, met heel veel echt unieke selling points. Ja. En ik denk voor de mensen die wat minder tijd hebben en vooral die met de mooiste foto's thuis willen komen van hun bezoek aan Rotterdam en een vaartocht door Speedo. En überhaupt is varen natuurlijk heerlijk aan boord van een schip.
0: Maar Liewe, wacht even. Wat betekent dit voor jullie? Want je moet nu opeens een andere route gaan varen. Moet je dat dan eerst oefenen? Krijg je daar instructie in? Hangen er pijlen waar je heen moet?
3: Nee. Ja, dat wel. Daar ben ik zelf druk mee bezig geweest met een aantal collega's van het bedrijf. Dus we hebben een invulling gedaan van wat is mogelijk binnen die tijd. We hebben die 5 kwartier die we normaal ook varen.
0: Ja.
3: En dan moeten we dat natuurlijk gaan afstemmen. Daar moeten nieuwe explicaties voor gemaakt worden in meerdere talen. Dat moet allemaal herschreven worden. Ga je een aantal keren die route proefvaren. Dus dat het allemaal logistiek klopt. Dat de tijden kloppen. En kijken waar echt de zaken van belang zitten. Van wat is echt interessant voor de mensen. Ook in de Waalhaven.
0: En ook bochtjes oefenen. Want er zitten vast veel smallere stukjes bij dan op die brede nieuwe waterweg.
3: Nee, dat valt reuze mee. Okay. Nee, hoor, het is overal breed genoeg in Rotterdam. Goed, dus we kunnen dat uitstekend doen. En vrijdag gaan we van start. Hè, met de start van de Wereldhavendagen. Een heel bijzonder moment. Ja. En dan de introductie van de nieuwe tocht. Dus we verwachten er heel veel van. Kijk, mensen zijn blij verrast. We deden vroeger van die zomeravondcruises. En dat ging dan altijd richting Hoek van Holland, richting Botlek.
0: Leeuwen, doe jij het omroepen op de boten ook? Op de schepen?
3: Dat doe ik, deels bij Eventwel.
0: Maar dan duurt de rondvaart waarschijnlijk twee keer zo lang, of niet? Want je hebt heel mooie verhalen, maar veel verhalen.
3: Ja, dan komt een soort enthousiasme vanaf. En dan,
0: ik merk het,
3: Het is ook leuk om te doen, hè?
0: Dat begrijp ik heel goed. Ik wens jullie een behouden vaart, lieve Verbe daar. Corporate Captain, hartelijk dank.
3: We gaan er mooie tochten van maken, dankjewel.
0: Schip ahoy.

0: Het Cathy's Clown.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert of Vijf.
0: Gezongen door, nee, dat is niet de entreevraag. Gezongen door de Everly Brothers liedje uit 1960. Dat is een andere entreevraag. Maar de druk is groot, misschien voel je dat. Want als er vandaag ook een Bert op Vijfje uitgaat, dan is er deze week elke dag prijs geweest. Dus dan hebben we een full streak, hè, noemen we dat dan toch? In mooi Nederlands, ja. Ga die uitdaging aan, geef je op. Bel of app je antwoord door op onze entreevraag. Die luidt: Great Barrier Reef is het grootste koraalrif ter wereld. Bij welk land bevindt dat Great Barrier Reef zich? De NPO luisterapp om te reageren. Of bel 0800 3000 555.
1: Speel mee met de slimste mens.
2: De slimste mens
1: in Battle 5.

0: Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man. Tijd voor het NOS-journaal. Zullen we Inemine Mutten doen?
1: Nee.
0: Ja, ik ga gewoon even verklappen. Ja, Suzanne staat naast jou. Suzanne de Vries. Hallo Suzanne, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Hi, we gaan jou maandag horen, hè, NPO Radio 5.
2: Klopt, ik kijk eerst even mee hoe het moet.
0: Oké, nou luister goed. Ewout gaat het voordoen.
1: Ze weet heel goed hoe het moet, hoor. Maar niet te zeggen, vooral welke knoppen ze hem op moet drukken. Goed, het nieuws dan. Het grootste deel van de verdachten in de zaak over Rasselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. 35 mensen zijn aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G. En die wordt weer in verband gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft 's nachts open. Door een tekort aan verkeersleiders zou het kanaal worden gesloten. De binnenvaartsector was daar niet blij mee en vreesde voor de bevoorrading van bedrijven. Maar nu is afgesproken dat het kanaal toch open blijft in de nacht. In Nederland is geen tekort meer aan water, maar die dreiging is er nog wel, zegt een crisisteam van de overheid. Het grondwaterpeil is op veel plaatsen nog niet hersteld en het waterpeil... Wow, daar gaat mijn tekst. Het waterpeil in de rivieren is ook lager dan normaal in deze tijd. De natuur moet herstellen na de droogte. Bij het grondwater kan dat mogelijk nog meerdere jaren duren.
0: Wel goed hoor, dat je laat zien dat het ook mis kan gaan, dat je herstelt. Ga door.
1: Ja, ja, oh, zo gaat dat.
2: Ja, je doet het goed.
1: Nou, heb ik nog een interessant muzikaal berichtje. Muzikante Inge van Kalkar stopt met optreden. Na ruim 20 jaar heeft de zangeres behoefte aan een lange pauze. Ze heeft last van de spagaat waarin ze zit als popartiest en als relatietherapeut. Van Kalkar kun je onder meer kennen van het nummer Het Idee dat ze maakte met Diggy Dex. Ze zong het een tijdje terug nog live in Muziekcafé bij onze collega's van Radio 2.

0: In maart kwam Inge van Kalkar nog met een nieuwe plaat, maar nu is ze dus gestopt. Het weer nog in het noorden bewolkt en nat. Vrijwel droog, verder met wat zon bij 19 tot 22 graden. Morgen onstuimige met buien en veel wind. En dan wordt het 18 tot 22 graden.
1: Heb je nog vragen, Suzanne, verder?
2: Nee hoor,
1: nee? Oké, dan gaan we door.
0: Dank jullie wel.

0: Borderline.
1: Kom maar door na.
2: Et maintenant, Bertrand vous présente une chanson française.
3: Bert op 5. Zet de Franse muziek in het volle licht.
0: Ja, en eigenlijk niet Bert op 5, maar eigenlijk Nicolette de Vries. Zij steekt vandaag het volle licht aan, want zij mailt mij. Beste Bert, deze Franstalige zanger, die van oorsprong Nieuw-Zeelander is, daar werd ik mee bekend toen ik als 18-jarige een vrijwilligersjaar deed, een diaconaal jaar in een kinderthuis in Frankrijk. Dat was in 1971. Op de radio mocht maar een paar procent Engels repertoire worden uitgezonden. Dus daarom was deze zanger heel populair. Hij vertaalde bijvoorbeeld Bob Dylan naar het Frans, maar maakte ook eigen chansons die mij zeer dierbaar zijn, zoals Chanson d'Adieu of Il faut que je m'en aille. Hij was een sociaal figuur. Hij werkte ook in de psychiatrische zorg. Hij had aanhang in het beroemde studentenverzet. En hij wilde niet op de grote podia optreden, maar platen maakte hij wel. En die liedjes zijn in mijn hoofd blijven hangen, schrijft Nicolette de Vries. Hartelijke groet, zet ze erbij. Nou, Nicolette, dankzij jou nu zijn plaat met de veelbetekenende titel Ik moet er vandoor gaan in het volle licht. Ofwel Il faut que je m'en aille door Graham Allwright. Want zo heet hij.

0: Ken je dat? Dat je van die dagen hebt dat je voelt, het gevoel hebt alsof het ontploft in je gezicht. Dynamite van Mudd was dat in 1974. Staat in onze Evergreen Top 1000 van afgelopen jaar. Of die dit jaar weer gaat halen. Stemmen vanaf begin november.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert de Vijf.
0: Teun van der Haasten, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag Bert.
0: Jij zit in Limburg, hè?
3: Ja, dat klopt. Daar wonen wij. Al 13 jaar. Mooie provincie.
0: Ja? Diep in Limburg?
3: Nee, midden Limburg.
0: En waar zit je?
3: Bij in Montfort. En dat zit vlakbij het smalste stukje in Nederland. Dat is 5,2 kilometer. Dan loop je van België, Nederland naar Duitsland.
0: Dus als je een snelle auto hebt, dan ben je zo...
3: Snelle auto hebt, doe je toch sneller, ja.
0: Dat is waarom Jos Verstappen daar woonde zeker. Die kon niet lekker oefenen, lekker al die grenzen over.
3: Ja, dat klopt. Die woonde in Montfort, ja. Dat is ook de ijszaak, Verstappen ijszaak.
0: Kijk, met een grindbak links en een grindbak rechts... om hem veilig te kunnen laten rijden. Hey, maar je bent geen Limburger, hoor ik.
3: Nee. Ik ben geboren en geboren in Utrecht. En eigenlijk door Nederland ook voor het werk diverse plaatsen gehad. En op een gegeven moment dacht ik, 13 jaar geleden waren er wat dingen gebeurd. We gaan een huisje kopen. En toen zijn we in Limburg verzeild geraakt.
0: En dat bevalt?
3: Geen spijt van. Geen spijt van.
0: Nee, heel goed. Heel fijn. Ben je Limburg nog uit geweest op zomervakantie dit jaar?
3: Nee, we zitten in de omstandigheden dat we gepensioneerd zijn. En nu zijn we een paar dagen geweest, heerlijk even in Enkhuizen. En daar hebben we het Zuiderzeemuseum bezocht.
0: Ja,
3: dan zie je een stukje weer van Nederland. Ja. En Nederland is ontzettend mooi.
0: Ja. Je was niet toevallig bij het Great Barrier Reef de afgelopen maanden.
3: Nee, dat is een beetje ver.
0: Maar je weet wel waar je dat vindt, het grootste koraalrif ter wereld?
3: De Zenep National Geographic is het in Australië.
0: Ja, oh, je hebt de National Geographic heb je even heel goed geraadpleegd. Die kun
3: nee,
0: je nu...
3: nee, ik heb dat...
0: op tv gezien?
3: Ik heb een keer gezien.
0: Oké.
3: Okay.
0: Ja, dat koraal is echt heel bijzonder. Je moet het nu zonder hulpmiddelen doen, want er komt een vraag voor jou van Simone Walraven. En dan heb je 30 seconden de tijd om daar heel snel heel veel antwoorden op te geven. En dan kijken wij of er genoeg antwoorden zijn die punten opleveren die jou een Bert op 5 bezorgen. Ja.
3: Jawel.
0: Hier is Simone voor jou. Luister goed.
3: Oké.
4: Patat, paprika, pasta bolognese, pannenkoeken. Allemaal heel lekker. Maar wat weet jij van paella?
0: Wat weet jij van paella?
3: Paella, Spanje, vis. Wat zit er meer in paella? God. Ik loop vast.
0: Nee, ga door. Je bent goed bezig, je hebt al 2.
3: Spanje, zei ik al, paella, lekker eten, Bourgondisch. Het is rijst, het is een...
0: Oh, ja, ga door.
3: Ja, eigenlijk een ratjetool heet dat ook weer bij Elja. Allerlei soorten vis zitten er ook in te werk. Diverse mogelijkheden.
0: Oh, het is tijd. Ja.
3: Oké. Okay.
0: Maar je hebt er 3 goed, hebben we geteld. Ja. Want het is Spaans, het is een rijstgerecht. Je noemt vis, ja, zeevruchten zitten erin. Dus die rekenen we goed. Daar moest de jury heel even over nadenken, maar dat komt goed. Het wordt gemaakt in zo'n bijzondere grote platte pan, weet je wel, zo'n paella-pan.
3: Ja.
0: En die rijst is geel en die is zo geel dankzij de safraan. Die kleurt het geel. Dat safraan wordt wel het gouden hart van traditionele paella genoemd.
3: Ja, je zegt het en ik weet het.
0: Ja, zo is het altijd. Maar er is niets aan de hand.
3: Vertel.
0: Teun. Want je had er 3 goed. Dat is 10 plus 20 plus 30 is 60 punten in totaal. Je hebt alle tijd gebruikt, dus daar geen bonuspunten overgehouden. Maar 60 punten is natuurlijk ruim voldoende voor een Bert op 5.
3: Ja, ik ben heel veel. We zijn benieuwd.
0: Ja, en dan ben ik weer heel benieuwd wat jij ervan vindt. Dus laat dat nog even weten via de NPO Luisterrip te zijn tijd.
3: Dat zouden we zeker doen. Hartstikke leuk dat ik meegedaan heb. En heel veel plezier met deze uitzendingen.
0: Oh, en ik zie nu in het systeem, jij bent... Ja, als ik het goed zie, de eerste en enige in Montfort met een Bert op 5.
3: Kijk eens aan.
0: Oh. Maak ze gek daar.
3: Ja, ik maak ze helemaal gek dat het met een grote rode vrachtwagen gebracht is.
0: Precies, met de verstappertjes erbij. Veel plezier, Teun. Dankjewel.
3: Dankjewel. Succes.
0: Hoi.
2: De slimste mens.
1: De slimste mens. Iedere middag in Bert op 5 bij KRO NCRV.

Het is allemaal anders nu in Berlijn, maar het is een fantastische stad geworden. Klein orkest en over de muur. Nou, die full streak waar ik het aan het begin van het uur over had, die hebben we dus gehaald deze week. Elke uitzending een bed op vijfje weggegeven. Begonnen met een nieuw tussenklassement dat er fantastisch uitziet. Met Teun uit Montfort nu op 60 punten. Daarboven Annelies Vonk uit Beuningen. Zij heeft 63 punten vergaard gisteren. Kees van Grunsven uit Heerenveen deed afgelopen maandag mee en haalde 83 punten. Ook heel goed gedaan. En bovenaan op dit moment Linda Dubbelaar uit Katwijk met 122 punten. Dat gaat echt hartstikke lekker, zeg. Maandag door. En we verheugen ons erop om ook dan weer gewoon een bed op vijfje te kunnen weggeven. En dinsdag, en woensdag, en donderdag. Ik hoop dat je meedoet. En gaat winnen.

0: was een titel die heel normaal was in de jaren 70, denk ik. Ain't Gonna Bump No More With No Big Fat Woman. Ik laat hem voor de verantwoordelijkheid van Joe Tex, die voerde hem uit.
1: Dit is tot 6 uur.
2: Bert op 5.
3: KRO NCRV.

0: Edu.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een staalopstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
9: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Ga voor gezond. Ga voor vis. Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
9: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
11: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
12: Goed, het is gelukt.
11: Wat is er gelukt?
12: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
11: Fluitje van een cent dus?
12: Nou, het was wel wat meer dan dat.
13: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: Ja, luister naar Bert op 5 bij KRO NCRV met zometeen antwoord op de vraag waarom Stefan Stassen de afgelopen dagen echt alleen maar aan het lopen. Ja, weer. Hier. Heeft hij weer een rondje? Dan komt hij weer voorbij. Dan gaat hij weer en dan, dan komt hij zo weer. Die is alleen maar aan het lopen. Ik wil weten waarom. Gaat hij me vast uitleggen zometeen. Eerst krijg je het NOS Journaal van 5 uur. Van Ewout de Jong, goedemiddag.
16: Goedemiddag Bert. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard euro... in de Nationale Investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. En het moet voorkomen dat ze uit Nederland vertrekken. Durven investeerders, pensioenfonds en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid achter de initiatieven staat. De Duitse politie doet onderzoek naar de brandstichting in München. Vanuit een auto werden gisteravond brandbommen gegooid op een bouwplaats. En daar zitten twee belangrijke defensiebedrijven. Correspondent Gien Balduk.
17: Het ging onder meer om het defensiebedrijf Helsing, dat onder meer drones ontwikkelt voor Oekraïne. En het technologiebedrijf Rode & Schwarz, dat ook betrokken is bij meerdere defensieprojecten. En in de directe omgeving zijn er ook andere bedrijven en bijvoorbeeld ook horeca. Maar de aandacht gaat natuurlijk vooral naar deze twee bedrijven vanwege de functie van die bedrijven. En het onderzoek richt zich dan ook vooral daarop.
16: En na de acties in München zijn twee Bulgaren opgepakt, een man van 38 en een vrouw van 28. Minister Letchert mag Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel zetten. Dat zegt de toezichthouder, het Commissariaat voor de Media. Er is opnieuw ophef rond de omroep vanwege een online uitzending. Daarin werd gezegd dat Hitler bepaalde zaken gewoon heel goed zei. En volgens het Commissariaat voor de Media is de maat vol.
18: Nu is het punt gekomen dat we zeggen, ondanks alles, alle inzet die we hebben gepleegd, of het nou gaat om inzet wat geleid heeft tot een formele maatregel of informele maatregel, een waarschuwing, ja, het houdt een keer op.
16: Meerdere politieke partijen willen al langer dat die omroep stopt. Volgens oud-minister De Jonge was het in het begin van de coronapandemie lastig om op te schalen, doordat de zorgsector in Nederland sterk regionaal is georganiseerd. Hij zei dat bij de coronacommissie. Regio's kunnen niet worden gedwongen om patiënten over te nemen. Toch vindt de toenmalig zorgminister dat het uiteindelijk allemaal redelijk goed is gegaan. Het weer in het noorden overwegend bewolkt met soms wat regen of motregen. Elders vrijwel droog met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Morgen onstuimig met buien en een harde tot stormachtige zuidwestenwind en kans op zware windstoten. Het wordt 18 tot 22 graden. In het weekend droger, wat meer zon en wat warmer.
15: Nou zijn de meeste mensen vrij, dus dat is mooi gepland. Ja, komt lekker uit.
16: Ja, goed, hè?
15: Dankjewel, tot straks.
0: Bert op 5. Bert Kranenbarg. NCRV.

0: Cloudbusting. Je ziet het hele apparaat erbij. Uit de clip Kate Bush was dit. En daarvoor Jerry Lee Lewis over zijn Great Balls of Fire.
1: Een onvergetelijk luistermoment.

0: uit de clip. Kate Bush was dit. En daarvoor Jerry Lee Lewis over zijn Great Balls of Fire.
1: Een onvergetelijk luistermoment.
0: Ja, de zomer is voorbij, dus ook het onvergetelijk luistermoment is terug in Bert op 5. Vanaf nu weer elke donderdagmiddag, iets na 5:30. Zometeen aandacht voor deze radiomaker.
2: Dames en heren, goedemorgen. Welkom bij Tros Actua met onder meer politiek beraad over bezoek Lubbers en Van den Broek aan Zuid-Afrika, Kamervragen over voetbalvandalisme en dreigende acties bij AXO. Dit was Tros Actua. En nu, Anne van Egmond.
0: Ja, deze prachtige radiostem. Herken je hem? Stuur zijn naam naar me toe in de NPO Luister-app.
3: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: dorp Wim Sonneveld in Bert op 5.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: De provincie Noord-Brabant wil 150 miljoen euro investeren in de verduurzaming van woningen. Frans Bauer geeft volgend jaar 2 concerten in Rotterdam Ahoy. Met de optredens op 9 en 10 april viert hij zijn 40-jarig artiestenjubileum. En komende zondag stopt de bus van de Magical Mystery Tour bij het circuit van Zandvoort. En ik vertelde al, ik zie Stefan de hele week al rondjes lopen. Wat is er allemaal aan de hand? Even Stefan gebeld. Stefan, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Circuit van Zandvoort en de Magical Mystery Tour bus. Ik kan me daar iets bij voorstellen. Gaan jullie de Tarzanbocht op 2 wielen nemen?
2: Nee. We parkeren dus, voor 1 keer parkeren we de bus in de grindbakken van het legendarische circuit. Ja. En we gaan dus, het wordt iets prachtigs. Het is de tikkende klok challenge. En daarvoor hebben wij ons opgegeven als team Magical Mystery Tour. En de bedoeling is dat wij zoveel mogelijk, waar we lopen dan, zoveel mogelijk rondjes rennen.
0: Ja.
2: En 1000 andere mensen die, wij lopen dan met 1000 anderen die rennen.

0: Ja.
1: En dat is allemaal voor het doel tegen PLN. En dan denk jij PLN...
0: Ja, wat is PLN?
1: Ja, ik wist dat zelf ook niet, totdat een vriend van mij, mijn beste vriend, zijn dochter, en die ken jij ook, die vriend, dus Sebas, en zijn dochter had heel veel last van haar hart en ze wist maar niet waar het vandaan kwam. Ze kreeg hartmeritmestoornissen, ze werd polsing, werd ze opgenomen met de ambulance en ze kwamen er maar niet achter. En op een gegeven moment wisten ze net dat zij drager was van het PLN-gen, zoals ze dat noemen. Dat is een foutje in een gen. En dat bestaat al 700 jaar, geloof ik. En door dat foutje in de gen wordt je hartspier wordt steeds zwakker, waardoor je hartpomp dus ook niet meer goed gaat functioneren.
0: Ja.
1: Met alle gevolgen van dien, dus het kwam ineens heel dichtbij. En haar broertje die rent zondag voor haar zusje. En toen dacht ik, ja, dan gaan wij er gewoon ook heen. En kijken wat wij kunnen doen om zoveel mogelijk geld op te halen.
0: Ja, want dat is de bedoeling, veel geld ophalen. Nou, dat werkt. Via de radio hebben wij natuurlijk met Alpe d'Huez ook al vaker laten horen. En met alle andere prachtige acties. Onze collega's van Radio 2 doen de collecteweek van KWF op dit moment. Om dat te ondersteunen. En jij dus zondag deze actie tegen die hartspierziekte PLN. Is die ziekte te behandelen?
1: Ja. Nou ja, er is sowieso heel weinig onderzoek nog naar gedaan. Dus dit gaat om een zeldzame ziekte, maar niemand weet ook hoeveel mensen drager zijn. Ze denken misschien 15.000, maar het kan er wel veel meer, zijn. En er is wat aan te doen. Dus in het geval van de dochter van mijn vriend is het zo dat ze, toen ze erachter kwamen, heel snel een pacemaker bij haar hebben geplaatst.
0: Ja.
1: Zodat dat is een van de dingen waarvoor ze op tijd kunnen zorgen dat het niet echt helemaal fout afloopt. En ondertussen zijn ze nog steeds bezig om te kijken wat kunnen we daar nog meer aan doen om te voorkomen. Of wat dan ook eigenlijk. En daarom is daar zijn wetenschappers voor en die kosten geld en die willen onderzoek doen. Je snapt het, dus daarom moeten we echt...
0: Jij hoort dit verhaal en je springt daar nu in als radiomaker om te proberen dat platform groter te maken. Wat ik echt hartstikke mooi vind. Je gaat daar meedoen, niet hardlopen. Want 2 uur lang hardlopen en radio maken is een lastige combinatie. Dus je gaat wandelen. Meneer Van Aalst ook mee natuurlijk, hè, want die zal het op zondag...
1: Die is dus de sportiefste van ons twee. Dus daar verwacht ik heel veel van.
0: En ga je plaatjes verkopen ook? Want dat is natuurlijk een mooie manier. Dat hebben we van onze collega's van DFM wel gezien.
1: Ja, dat gaan we ook doen. Dus we hopen dat iedereen die een nummer wil horen die op een of andere manier betrokken is bij de actie. Of misschien denkt van ik wil deze actie steunen en ik wil een mooi lied horen. En ik heb dat en dat bedrag voor over. Heel graag. We beginnen overigens al met morgen al in de uitzending en zaterdag ook al. Ook om het meer te duiden en wat meer informatie te geven over PLN. En eigenlijk, ik kan nu al gewoon, kun je ons sponsoren via de tikkendeklokchallenge.nl.
0: Ja,
1: je
0: kan ook gewoon naar bert.op5.nl, daar zetten we alle informatie, dat is veel makkelijker.
1: Oh, perfect. Ja, perfect, Bert.
0: We zorgen dat daar meteen staat, kan je zo doorklikken naar alle informatie, kan je sponsoren, kan je steunen, kan je in ieder geval meeleven, kan je zien dat je moet luisteren. Ik hoop dat het een groot succes wordt voor iedereen die daar is en dat het heel veel oplevert. Zullen we onze collega Axel anders vragen om het nog even netjes op een rijtje te zetten? Is dat een goed idee?
1: Ja, die
0: kan dat heel mooi vertellen. Ja, volgens mij gaat dat lukken. Luister maar.
1: Super, succes. Bedankt.
0: Yo, ze zetten hem op. Yo,
1: hoi. Dankjewel.
2: Zondag aanstaande parkeren we de Magical Mystery Tourbus in de grindbak van Circuit Zandvoort.
3: Goed. Nou,
0: zijn er.
2: Vanaf deze legendarische plak asfalt halen reisleider Stefan Stassen en schatbewaarder meneer Van Aalst geld op voor onderzoek naar de hartspierziekte PLN.
4: Het gaat hier over een ernstige hartziekte. En er moet dus ontzettend veel onderzoek worden gedaan om te kijken, kan er grip worden gekregen op die ziekte?
2: Doneer via nporadio5.nl/ikloopmee. En luister aanstaande zondag tussen 2 en 4.
3: Nou, meneer Vraals, ik ben benieuwd.

0: is al een Zazie, was dat. Bert op 5.nl, onze website, daar zetten we alle informatie op over de actie die Stefan gaat voeren vanaf morgen in de Magical Mystery Tour. Laten we met z'n allen zorgen dat er een berg geld daar komt te liggen. Hein van Nieveld wordt gezegd. Nee, die is het niet. Wibo van der Linden wordt geraden. Ik zie de naam van Frits Bom voorbij komen. Wibo, roept nog iemand anders. Nee, die zijn het allemaal niet.
1: Dames en heren, goedemorgen. Welkom bij Tros Actua met onder meer politiek beraad over bezoek Lubbers en Van den Broek aan Zuid-Afrika, Kamervragen over voetbalvandalisme en dreigende acties bij AXO. Dit was Tros Actua. En nu, Anne van Egmond.
0: Zometeen hoor je van wie de stem wel is en hoor je deze stem in een ander radioprogramma waarvan ik denk dat heel veel mensen daar prachtige herinneringen aan hebben. En nu, The Animals.

0: kom binnengelopen. Ik denk, jij hebt het kampvuurtje bij je voor bij dit liedje. Maar,
1: het kampvuurtje? Ja, kampvuurtje, nee, ik heb wel aanmaakblokjes mee. Mag dat ook?
0: Aanmaakblokjes? Ja? Oké. Okay. Ja. En wat gebeurt er als je die aanmaakblokjes bij Chirpy Chirpy Cheep Cheep houdt?
1: Oh, die doen het daar heel goed
0: echt
1: op.
0: Waar?
1: Dan krijg je echt een heel prachtig vuurtje waar we ons allemaal aan kunnen warmen.

0: Aangestoken door Gea Wolf, dat is ook de grootste stoker hoor, van ons allemaal. Chirpy Chirpy Cheep Cheep, Middle of the Road uit 1971. Ja, de stem is herkend hoor. Er is al vele malen het goede antwoord binnengekomen. Maar ook bijvoorbeeld Henk Kamperman, Ed van Kan, Marcel Bruins. Hein van Nieuwveld had ik al gezegd dat hij geraden was, net als Wiebe van der Linden. Wim Bosboom, zegt iemand, is het ook niet. Aard Zeeman wordt zelfs gezegd. Nee, je gaat het zo meteen horen. Jij kent hem trouwens, hè? Je hebt wel eens les van hem gehad, toch? De stem.
1: Deze stem.
0: Ja, ik liet net die stem horen. En we hadden het al over die stem. En toen zei je, we hebben wel eens ontmoet. En veel mensen gecoacht.
1: Nee, ik weet niet wat ik nou moet zeggen. Om iets te verraden.
0: Niks verraden. Nee, dan laten we het helemaal gewoon liggen op deze manier. Gaan we naar het NOS-journaal, Ewout. Ga je gang.
1: Oké. Het grootste deel van de verdachten in de zaken over Rasselt zijn twintigers, zegt de politie. Er zijn ook een paar tieners bij. 35 mensen zijn aangehouden. Ze komen uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije en worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G. En die wordt weer in verband gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd toen doodgeschoten. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zodanig over de schreef is gegaan dat de minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren het begrip voor uitspraken van Hitler. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht na eerdere incidenten. In België zijn drie Nederlanders opgepakt bij een drugslaboratorium in een huis. Het zijn mannen tussen de 41 en 45 jaar. Het lab werd gevonden bij een huiszoeking in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. Ongeveer 20 Nederlandse en Belgische politieagenten waren bij de huiszoeking betrokken. In het lab werd onder meer een chemische stof gemaakt die gebruikt kan worden als versnijdingsmiddel bij cocaïne. In Amsterdam heeft een groep ondernemers een plan bedacht voor de OV-staking van komende woensdag. Ook de pontjes over het IJ varen dan namelijk niet. En dus hebben horeca in Noord en een basisschool in West zelf een boot geregeld. Ook deze Amsterdammers hebben andere plannen om de stakingen te omzeilen.
2: Fietsen? Over de Schellingmode?
3: Ik ben niet hier in Amsterdam, dus ik heb geen last van.
4: Oh, gaat u daarom weg?
3: Ja, dat is inderdaad, ik vlucht.
5: Ja, een dagje thuiswerken of in het zonnetje zitten. Ja, godverdikt. Ik denk dat we het allemaal overleven.
1: De OV-staking is een reactie van de vakbonden op de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Het weer, veel wolken en soms wat regen. In het zuiden wat vaker zon. Het is een graad of 22 nu nog. Morgen onstuimig met buien en wind. En de temperatuur ligt dan tussen 18 en 22 graden.
0: Ik laat die stem nog een keer horen waar het over ging. Ja. Luister goed.
6: Welkom bij het Tros Actua met onder meer. Politiek beraad over bezoek Lubbers en Van den Broek aan Zuid-Afrika. Kamervragen over voetbalvandalisme. En dreigende acties bij AXO.
0: Mooie stem ook.
1: Wat een prachtige stem. Ja, ik dacht misschien bedoel je Mark van Amstel. Die heb ik wel, dat is een tijd mijn collega geweest.
0: Ja.
1: Een nieuwslezer uit het verleden die mij ook gecoacht heeft inderdaad.
0: Ja.
1: Maar dat is hem niet, hè?
0: Dat is hem niet, nee. Maar je heeft wel bij dezelfde omroep weer gewerkt als waar deze stem ook prachtige radioprogramma's op de donderdagavond gemaakt heeft.
1: Oh, waar ik iedere donderdagavond naar luisterde, inderdaad. Ja. Ja.
0: Ik ga het zo meteen onthullen. Maar eerst nog even de nummer 1 hit voor Rob de Nijs. Ewout, dankjewel.
1: Joep.

0: De eerste nummer 1 hit van Rob de Nijs. Het was ook de laatste nummer 1 hit van Rob de Nijs. Het was namelijk de enige nummer 1 hit van Rob de Nijs. Scoorde die in 1996, dankzij muzieksamensteller Herman van der Velde, die dit heel veel draaide ook in Radio Tour de France dat jaar. Uit onze Evergreen Top 1000, Banger Hart.
1: Iedere donderdagmiddag in Bert op 5.
2: Land en Rijksgenoten.
1: Een onvergetelijk luistermoment. Wat wil jij graag nog eens horen uit de lange geschiedenis van de radio? Een onvergetelijk luistermoment.
3: Hier Radio Nederland, Wereldomroep Hilversum.
4: In Bert op 5.
0: De zomer is voorbij, het is donderdagmiddag, dus het onvergetelijk luistermoment is terug in Bert op 5. En wat voor moois brengt de radiogeschiedenis ons vanmiddag. Elke donderdag krijg je bij ons de kans zo'n onvergetelijk luistermoment aan te vragen. En met hulp van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Die van de schatkamer, maar ik kan achter geheime deuren van de schatkamer, dus ik kan nog veel meer vinden dan in de schatkamer staat. En de hulp van stichting Jingleweb.nl ga ik dan voor je op zoek. Dus is er iets waarvan je denkt, nou, dat wil ik nou al jaren wel eens horen. Een stukje uit dat radioprogramma of een stukje van die presentator. Laat het maar weten. Mailen kan altijd bert@radio5.nl. En vandaag aandacht voor de radiomaker die in de zomer overleed. Dat is de man waarvan ik de naam zocht, waarvan je de stem hoorde. Wim van Putten. Hij was pas 74 jaar, begon ooit bij de NCRV, stapte over naar de Tros en presenteerde daar Tros Actua. Dat liet ik je al een paar keer horen. Hij deed heel veel achter de schermen ook. Heeft heel veel radiomensen gecoacht ook. Is de stem geweest van de postcode loterij. Maar hij werd toch vooral bekend hiervan.
5: Tros Radio, CD-show.
0: Ja, de LP-show, die later de LP- en CD-show ging heten. Want toen waren er opeens CD's. En toen de LP's ouderwets werden, ging het de CD-show heten. Daar laat ik je twee fragmenten uit horen. Eerst een stukje uit de CD-show begin jaren 90. Waar deze tune bij hoorde. Klaus Dollinger.
6: Muziekliefhebbers, jullie gaan laten we zeggen een paar leuke dagen tegemoet, want dit is wel de laatste CD-show op donderdag. Maar zondag zijn we er weer. Eens even kijken wat er nieuw is deze week in de CD-top 100. De CD-top 100-lijst wordt, lijkt het wel steeds langer. Op nummer 99, Dit ben ik, van André van Duin. Op 97, Be There Live in Holland door de Wall Street Crash. Op 93, Songs of Freedom van Bob Marley. En 92, Voor Iedereen van Honey. Nou, we gaan er eentje draaien uit de CD-top 100. En dat doen we meteen, mag je wel zeggen, uitgebreid. Hier zijn twee tracks van het nieuwe album van Brian May.

0: Dat is een ouverture, dacht ik, die staat van deze laatste CD-show donderdag. Brian May, het album heet Back to the Light en je hoorde The Dark and Resurrection. Even het team van vanavond. Herman Dales doet de techniek. Jan van Ditmar zit weer naast me. En we hebben ook team uitgebreid met Charlie Molhuizen met de ingang van vandaag. Dus het gaat flink wat kosten in het nieuwe seizoen.
1: Ja, en nou nog een stukje legendarische LP-show uit 1983.
2: De story van Alan Parsons begint in 1967. Het jaar van de Flower Power-beweging. Een stroming in de muziek die van enorme betekenis was voor de grote opnamestudio's. Die werden geconfronteerd met nieuwe muzikale ideeën en effecten en met nieuwe instrumenten. De studioapparatuur werd in hoog tempo aangepast en nieuwe technieken deden hun intrede. Alan Parsons, toen 17 jaar oud, vertelt over die tijd en over hoe hij in de Abbey Road Studios in Londen verzeild raakte.
3: Getting into the recording business was something I really didn't imagine that I would ever do. One of the albums that I heard during my time there was with Sgt. Pepper. And having always been a great fan of the Beatles, I was totally knocked out by this album, and I was determined to find out how they got these sounds and just how the whole thing went about. But the problem was that I'd heard that to get a job at the studios in Abbey Road was very competitive and I'd have a very hard time. But surprisingly enough, I just wrote a letter to the manager, and within 10 days I was working.

0: Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band van de Beatles. Alan Parsons begon dus in die studio van de Beatles, de Abbey Road Studio in Londen. Had daar fantastische verhalen over te vertellen in die bijna eindeloze Alan Parsons geschiedenis in de LP-show bij Wim van Putten. Die donderdagavonden met die fantastische muziek. Met de CD-show, toen die daarmee begon, waren er maar heel weinig CD's. Dus dan had je heel vaak dat hij graag twee nummers van een nieuwe CD wilde laten horen. En dat hij dan van tevoren al aankondigde. Er zit een klein momentje van stilte, een zogenaamd witje tussen. Want ik heb maar één exemplaar van de CD's. Dus als het liedje afgelopen is, dan moet ik hem heel snel naar het volgende nummer zetten. En dan loopt hij weer door. Dat zijn mijn herinneringen aan de LP en CD-show van Wim van Putten. Heb je ze ook? Deel ze met me. Laat het weten. De NPO Luister-app staat voor je open. Om stil te staan bij Wim van Putten, die 12 juli overleed. Op 74-jarige leeftijd. Vandaag staat hij centraal, dus in ons onvergetelijk luistermoment.
1: Heaven.

0: Voor alle lieve papa's en de lieve kinderen die erbij horen. Wat een stem, zegt Gert ook. Barbara Streisand en papa, can you hear me?
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bert of Vijf.
0: Een mooie vraag van Henk, die hebt ons met de vraag: beste Bert, ik hoorde net over die goede doelenactie van Stefan van de Magical Mystery Tour voor die hartziekte. Ik wil ook graag wat overmaken. Kun je me nog een keer vertellen hoe ik dat moet doen? Ja, het makkelijkste is, want Stefan noemde een adres van de actie, wat natuurlijk hartstikke handig is, maar dat adres staat gewoon doorgelinkt, zoals het heet, op onze website. Dus als je naar bertop5.nl gaat en je klikt daar even op het gesprek dat ik met Stefan had, dan zie je daar de link staan waar je op kunt klikken om uit te komen bij de plek waar je kunt doneren voor die actie. Komende zondag dus op het circuit van Zand. Een heel bijzondere actie. En dan staat de bus van de Magical Mystery Tour geparkeerd in de grindbak. En gaan Stefan en meneer Van Aals proberen daar bij te dragen aan die goede actie. Waar al die lopers bezig zijn om geld bij elkaar te lopen. Bertop5.nl, dus onze website, daar vind je meer. En morgenmiddag vanaf 2 uur hoor je er ook meer over bij Stefan zelf in de Magical Mystery Tour.
1: Hey, de laatste ronde!
2: De laatste ronde!
0: En nog een vraag waar ik heel blij mee ben van Jacques. Die zegt: hey Bert, hoe heet en wie voert de tune van de CD-show uit? Alvast bedankt, man. Ja, daar ben ik echt heel blij mee. Ik noem hem al even tussen neus en lippen door. Het is zo'n ontzettend lekker muziekje van 1 minuut en 20 seconden... dat ik denk, ik doe hem gewoon nog even helemaal. Ik zeg het vast 1 keer. Na afloop nog 1 keer. Kun je ondertussen pen en papier pakken om het straks op te schrijven. Klaus Dollinger is zijn naam. Het liedje heet Happy Flight.

0: Klaus Dollinger dus. De officiële titel is Flug auf dem Glücksdrachten. Ofwel Happy Flight, gebruikt in de LP-CD-show van Wim van Putten. En Frits Spits gebruikt het ook in het programma Jaargenoten op vrijdagochtend op Hilversum 3 destijds. Ook dat programma Jaargenoten vind je terug als onvergetelijk luistermoment op onze website bertop5.nl. Daar staat er heel veel mooie oude radio. Is er iets dat volgens jou ontbreekt waarvan je denkt, nou, maar dat wil ik nog wel een keer horen? Dan mag je mailen bert@radio5.nl.
1: De laatste ronde!
2: De laatste ronde in Bertel 5.

0: Aan het eind van de week dat het veel ging over de toekomst van het Eurovisie Songfestival en met name de rol van Nederland daarin, draaien we de winnaar van het Songfestival in Dublin in 1997. Katrina and the Waves and Love Shine a Light.
1: Fijn weekend alvast.
0: Wij gaan er tussenuit. Simone neemt het over met de avondstart van deze donderdagavond. Wat Bert op 5 betreft, heel graag. Tot maandag.
2: Maak maandag mee. KRO NCRP.
3: De staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
10: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
11: Hey, verstokte radioluisteraar. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld. Met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal. En hun gasten Jamai Lohman en Jeroen Spitzenberger. Vanavond 20:30 NPO 1.
12: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: 6:00 exact. Ewout de Jong is hier met het NOS Nieuws. Goedenavond.
14: Goedenavond, Simone. Het einde van Omroep Ongehoord Nederland lijkt nabij. Na een uitzending waarin uitspraken van Hitler werden besproken, was de maat vol voor de toezichthouder op de media en politieke partijen. Minister Letschert zegt dat ze snel een besluit neemt, zegt politiek verslaggever Roel Bolsjes.
15: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen. En met de kennis van nu zal ze dat gelijk na het weekend doen, dat we dat horen.
14: En rond deze tijd praat de gemeente Heumen journalisten bij over de situatie in Overasselt. Er zijn inmiddels extra camera's neergezet. En de woning waar een beveiliger werd doodgeschoten is per direct gesloten. Dat had volgens buurtbewoners veel eerder moeten gebeuren.
16: Pure nalatigheid van de gemeente Heumen en de politie.
17: Kunt u dat uitleggen? Wat bedoelt u daarmee?
16: Dit speelt al vele jaren hier in de gemeente Heumen. Al vele jaren pure nalatigheid.
17: Dus u zegt eigenlijk te laat, deze ingreep?
16: Te laat, ja.
18: Ja, dat is niet de eerste keer, hè? Dus het is een beetje gevolg van natuurlijk.
14: Voor het geweld zijn 35 mensen opgepakt, vooral 20ers. Ze worden ervan verdacht dat ze met zware wapens bij het huis waren van Jan G. En die Jan G. wordt in verband gebracht met drugshandel. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. En ook op 2 scholen in Oost-Java en op een school op Sumatra werden honderden mensen ziek. De schoolmaaltijden in Indonesië zijn gratis en mogelijk is dat van invloed op de kwaliteit. En op een treinstation in Brussel is vanochtend een man opgepakt die een Kalasjnikov bij zich had. Een mitrailleur. De douane kreeg hem in de smiezen toen hij een controle probeerde te ontlopen en vond het vuurwapen in zijn tas. Wat de man er precies mee van plan was, is niet bekend. Het weer in het noorden overwegend bewolkt met soms wat regen of motregen. Elders is het droog met nog soms wat zon. Morgen onstuimig met buien en een harde tot stormachtige zuidwestenwind. Kans op zware windstoten. Het wordt morgen 18 tot 22 graden. Maar in het weekend is het droger met wat meer zon en het wordt wat warmer.
1: De avondstart. Simone Walraven.

0: Dire Straits' Lady Writer. Weergeloze solo spelen, Mark Knopfler. En dan te bedenken dat hij zijn carrière begon op een tennisracket. Met de bijzonderheid erbij dat hij linkshandig is. Maar zijn zusje Ruth die was van mening dat hij als kind het racket verkeerd vasthield. Dus ze draaide het om met de opmerking: zo moet je het vasthouden. Dus de linkshandige Mark leerde rechtshandig spelen. En ontwikkelde mede daardoor dat typische Knopfler geluid. Dus zus Ruth, bravo! Je mag best een beetje meer met de eerste eik. Van harte welkom, dit is je donderdagavond start. Fijn dat je erbij bent. Weergeloze muziek tot 8 uur. We gaan een muzikale drieling smeden. We vissen liedjes op uit de vergetelheid. Maar eerst tijd voor luisteraarparticipatie.
1: Avondspreuk.
0: De Engelse actrice Kate Winslet heeft ooit gezegd: you're allowed to be a work in progress. Je mag best een werk in uitvoering zijn. Is er een liedje waar je nu meteen aan moet denken? Dan hoor ik het graag via de NPO Luisterapp. Gaan we intussen even een bad nemen in de heilige akoestiek van de Motown Studio in Detroit.

0: On its album Rio, Duran Duran, Save a Prayer.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Clarence Samuel stelde eind jaren 40 regelmatig op in een club in New Orleans met zijn duo The Blues Twins. Maar dat tweelingschap was niet van lange duur, want zijn collega Roy Brown die scoorde precies op dat moment een grote solo-hit met Good Rockin' Tonight.

0: my blues, I heard bells would rock tonight.
1: Nou, deze Roy Brown die vertrok vervolgens met de Noorderzon op de vleugels van zijn ontluikende carrière. En Clarence Samuels bleef alleen achter met een aantal van hun liedjes, waarvan Brown vond dat hij ze had geschreven, maar Clarence vond dat hij ze had geschreven. En uiteindelijk hebben ze allebei apart de liedjes opgenomen en zichzelf gewoon de credits gegeven, want dat kon toen nog in die dagen. Je hoort nu de versie van Clarence uit 1948, de Boogie Woogie Blues.

0: en Eric Clapton van het album Behind the Sun. En de mensen van de platenmaatschappij die vonden eerst dat er nog een hit ontbrak. Het was allemaal niet commercieel genoeg. Dus ze riepen de hulp in van een obscure Texaanse songwriter genaamd Jerry Lynn Williams. En die kwam op de proppen met Forever Man. Clapton vond het meteen helemaal geweldig. En weet je wie erop meespelen?
1: Nerdalert!
0: Nou ja, Jeff Porcaro en Steve Lukather van Toto. Nathan East, Michael O'Martian, Lenny Castro en Templeman. My God!
2: De muzikale drieling.
0: Drie plaatjes met één overeenkomst. Heel gezellig als je mee wilt denken over de derde plaat. Je kan je suggesties kwijt in de NPO Luister-app en wij beginnen met Chip Taylor.

There's a guy who works down a chip shop, swears he's Elvis. Daarvoor Gene McDaniels en Chip. En als eerste Chip Taylor, Same Old Story. Dit is Glenn Miller met zijn orkest. Chip of the Block. Uit 41, joh. Nou, het thema is dus inderdaad Chip. Er is een bonte verzameling binnengekomen in de app. Ik zie hier bijvoorbeeld Isaac Hayes met Chocolate.

0: Bij chocolate chip moet ik altijd denken aan koekjes. Maar ik geloof dat Isaac Hayes het ergens anders over heeft. Miles Davis heeft ook een chocolate chip. Chip komt binnen met Oopsie Daisy. Saw Doctors uit Ierland met chips. Just a big bag of chips and a burger to go. A big bag of chips and a burger to go. Hermes Houseband wordt genoemd. Cola, chips en zoenen. En dan een brabbelliedje uit 1956 van een band genaamd The Chips. Even kijken. Is dit de goeie?
1: Did you overhear of a wish sandwich? Well, it's the kind of a sandwich that you're supposed to take. Two pieces of bread and wish you had some meat. Do, do, do, bo.
0: Ja, dit gaat wel over een koekje. Rubber biscuit heet het. Carol Bennett wordt genoemd. Let the chips fall where they may. En dan is er chic. En dan een jaren 80 bandje genaamd Chips.

0: Too Young to Die.
1: De avondspreuk.
0: Actrice Kate Winslet heeft gezegd: You're allowed to be a work in progress. Je mag best een werk in uitvoering zijn. Nou, er kwamen allerlei ontroerende muzikale suggesties binnen voorbij deze avondspreuk. Maar dit is toch wel de meest genoemde: Mick Jagger, Let's Work.

van Brad, onder de bezielende leiding van David Gates, die op de middelbare school zat samen met Leon Russell. Ze hadden een bandje, The Accents, en in 1957 waren ze al bezig met opnemen. Deze bijvoorbeeld.

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Is binnen 3 minuten geregeld.
1: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Hey, verstokte radioluisteraar. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld. Met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal. En hun gasten Jamai Lohman en Jeroen Spitzenberger. Vanavond 20:30 NPO 1.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
6: Nieuw bij Max, Maarten en Filip op het spoor. Maarten van Rossum en Filip Frederiks stappen in de trein voor een ontdekkingstocht door Europa.
7: Dat is onze.
8: Oh, oké.
7: Wagon 2.
6: Ze onderzoeken de ziel van Europa. Wat verbindt en wat onderscheidt ons? Vanaf zaterdag 5 september om 9:50 bij Max op NPO 2.
9: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
10: 7 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in hun dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct een jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zei ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk 20ers zijn aangehouden, maar ook een paar 10ers. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan, dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Berade werd tweede, Buitrago derde. Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzel. Vandaag stond een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Ommerzel de grootste klimmer van de dag. Hij klimt naar plek 6. Dan het weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: De avondstart. Simone Walraven.

harte welkom. Dit is je tweede ronde donderdagavond start. Sascha aan tafel zit, eet smakelijk. Zometeen heb ik meer over onze avondster Julio Iglesias. En er staat een zwoele nieuwe notenkraker klaar van onze huisband. Maar eerst nog eventjes over Bruce Springsteen. Hij kwam 4 jaar geleden met het album Only the Strong Survive. Daar staan allerlei covers op van liedjes die hem hebben geïnspireerd. Waaronder het titelnummer. Dat werd geschreven door Jerry Butler van The Impressions. Samen met de grondleggers van de Philadelphia Soul, Gamble and Huff. Ja, dit nummer is ontzettend veel gecoverd. Eén van de eerste die het uitbracht, dat was Elvis Presley. Only the strong survive.

0: catacombe der vergetelheid.
1: Zangeres en gitariste Tish Hinojosa was thuis de jongste van 13 kinderen. Kun je je voorstellen? Haar ouders kwamen vanuit Mexico naar de Verenigde Staten en zo groeide Tish eigenlijk op tussen twee werelden. Maar precies daar vond ze haar muziek. Ze zingt in het Spaans en Engels en ze mengt Mexicaanse volksmuziek met de Amerikaanse folk en country. Zelf noemt ze het simpelweg muziek van de grens. En hier is een knap steltje daarvan. Corazón Viajero.

0: tafel.
1: De Avondster.
0: Willie Nelson zat begin jaren 80 samen met zijn vrouw Connie in Londen naar de radio te luisteren, toen Casanova Julio Iglesias opeens werd gedraaid. Nou, Willie kende hem helemaal niet, had geen idee hoe beroemd Julio was, maar hij vond zijn stem meteen geweldig. En Connie ook. Ze dacht dat ze wel eens heel goed zouden kunnen klinken samen. Dus Willie die belt zijn manager en vroeg: zoek eens uit wie die Julio Iglesias is en vraag of hij met me wil zingen. Julio die zei meteen ja, het paste perfect in zijn plan om naast Spaans ook in het Engels door te breken. Dus hij reisde af naar Texas en in Willie's studio namen ze samen deze evergreen op. To All the Girls.

0: Dolly van Old Satchmo, Louis Armstrong. Als hij aan het opnemen was, dan moest je wel oppassen. Want hij toeterde zo hard op zijn trompet. Hij moest verplicht 4,5 meter afstand houden van zijn medemuzikant. Anders werd je letterlijk van je sokken geblazen. Ja, in zo'n kleine ruimte. Op het podium was dat niet zo dan. Nee, maar weet je het niet? Ik kijk mijn dirigent aan. Hij haalt zijn schouders op. Hij heeft wel een hint voor je geknipt. Van de notenkraker. Wat is dat nou voor iets flauws?
1: Nog
0: een keer. Wat heb ik daar nou aan? Het is wel heel mooi. Ja, vibe. Maar ik heb geen flauw idee. Niemand die het weet. Ik zou zeggen, blijf gekluisterd. Zometeen hoor je het hele fragment. Kun je bellen met de studio en kans maken op onze sleutelhanger. Maar nu eerst de nieuwe van Teddy Swims. Break Up in Reverse.

home at Aretha Franklin. Sisters are doing it for themselves. Muzikaal kregen ze wel een beetje hulp hier van wat heren. Mike Campbell van Tom Petty en de Heartbreakers deed die weergaloze gitaarsolo. En Nathan East op de bas. Daar is hij weer. Onze huisband daagt je uit met een bekend nummer in een compleet nieuw jasje. Ik ben alleen op zoek naar de titel. Als jij het weet, bel direct 0800 3000 555.

0: Goedenavond, met de avondstart. Met wie spreek ik?
1: Met Peter Thiel, hallo.
0: Dag Peter, weet jij wat het is?
1: Ik denk Bill Withers, Ain't No Sunshine.
0: Ja! Ik ben wel te spreken over deze versie, jij?
1: Heel anders dan het origineel.
0: Ja,
1: liever het origineel.
0: Ja, oké, ga ik die voor je draaien.
1: Super.
0: Blijf even aan de lijn alsjeblieft, hè. Dank voor het bellen.

this group. Keep on running. En het is heel leuk om het origineel te horen, want dan weet je meteen hoe ontzettend veel energie de mannen van de Spencer Davis Group te hebben ingelegd in hun versie. Het is uit Jamaica afkomstig. Ik hoor je denken, is het dan reggae, het origineel? Yeah baby, it is.

The Light van Todd Rundgren. En dat brengt ons aan het einde van deze donderdagavondstart. Dank voor het luisteren en graag tot morgen. Dan zijn we er met onze swingende vrijdagshow. Veel plezier met Gerja. Wij gaan eruit met Rod Stewart en Sailing. Mooie avond.

0: Samen Max.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Nieuw bij Max, Maarten en Filip op het spoor. Maarten van Rossum en Filip Frederiks stappen in de trein voor een ontdekkingstocht door Europa.
4: Dat is onze.
5: Oh, oké.
4: Wagon 2.
3: Ze onderzoeken de ziel van Europa. Wat verbindt en wat onderscheidt ons? Vanaf zaterdag 5 september om 9:50 bij Max op NPO 2.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
7: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
10: Hey, verstokte radioluisteraar. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld. Met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal. En hun gasten Jamai Lohman en Jeroen Spitsenberger. Vanavond 8:30, NPO 1.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. En profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
12: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
13: 8 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. 3 Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval naar Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard... in de Nationale Investeringsinstelling wordt gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder al pleiten 70 economen en wetenschappers voor zo'n bank. Onder wie deze expert?
14: Dit gaat in ieder geval helpen. Hè. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
13: Nederland heeft wel fondsen, zoals InvestNL. Maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet langer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat de hoofdredacteur en een commentator begrip toonden voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Lamin.
0: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Ommerzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
13: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond een enkele bui, morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien, het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: ik zeg, ga ik nou door mezelf heen zitten praten? Dat moet toch niet erg doen, hè? Maar ik zat te denken, ik heb eigenlijk ook een beetje een liefdesdilemma. Want ik heb hier twee knappe mannen in de studio. Niet alleen Tijn. Welkom Tijn, fijn dat jij er weer bent.
1: Hoi, ja,
0: na mijn
1: gezellig.
0: Vakantie, de eerste keer weer. Fijn om je weer te zien. En Arjan is hier even vanavond. Yay!
2: Nou, dankjewel Gerjan.
0: Ja,
2: maar als je moet kiezen tussen 25 jaar of 65 jaar, dan tip ik je toch 25.
0: Oh ja, zeg jij dat dan toch? Maar ik ben zelf ook 60, hè?
2: Dus ja, het houdt je jong.
0: Oh, oké. Okay. Foeh. Nee, maar fijn dat jullie er allebei zijn. Gezellig dat jij er ook bent. Oh, gaat het goed met je? Wil ik even weten.
2: Het gaat goed. Okay. En het is erg leuk om hier weer te zijn.
0: Nou, hè? Ja. Nou, en ik weet zeker mensen die nu zitten te luisteren. Jongens, reageer me lekker via de app als je wil. Als je Arjan even wat toe wil wensen. Laat me horen dat, dat je blij bent dat hij er even weer is. En jij gaat zo lekker een bak koffie halen voor ons allemaal.
2: Doei.
0: En dan willen we nog even weten hoe het verder met je gaat. De komende 3 uur, ik weet niet of je 3 uur blijft.
2: Dat, nee.
0: Okay,
2: ik heb nog een klusje te doen.
0: Jij wel toch, Tijn, of niet?
1: Ik was dat wel van plan. Ja.
0: Oké, nou gezellig. Dan zijn wij hier tot 11 uur, houden we jouw gezelschap. Zometeen natuurlijk, waar is Bob? Hij is voor ons op pad en aan jou om te raden waar hij vanavond staat. En verder is er weer een volle lijst met heerlijke muziek. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze? ABC. Ze kwamen uit het Engelse Sheffield. En ze werden begin jaren 80 een grote naam in de New Wave en de synthpop. Zanger Martin Fry was het gezicht van de groep. En Poison Arrow verscheen in 82. En dat werd een flinke hit. Het nummer gaat over een liefde die behoorlijk pijn doet. Een giftige pijl, maar dan wel verpakt in die heerlijke jaren 80 sounds.

Grappig genoeg was You niet het eerste grote succes van Ten Sharp, want de band bestond al jaren. Maar met dit rustige, romantische nummer ging het ineens internationaal helemaal los met de band.

0: Waar ben je? Een gekmakende vraag voor wie leeft met de vermissing van een vriend, moeder, zoon. Het gebeurt in Nederland duizenden keren per jaar. Familie en vrienden zoeken weken, maanden, jaren naar antwoorden. Hopend op een weerzien, al is het tegen de klippen op. Ik ben Marleen Stelling. Dit is Verdwenen.
1: En ik heb een Marleen aan de telefoon. Goedenavond, Marleen.
2: Hi, goedenavond.
1: Ja. Ja, want jaarlijks raken er duizenden mensen vermist in Nederland. En waar zijn ze? Dat is de vraag voor achterblijvers die zo vaak blijft rondtollen en waardoor mensen het niet kunnen afsluiten. Nou, die podcast Verdwenen vertelt dus het verhaal van deze verdwijningen. En na twee hele succesvolle seizoenen is de podcast terug met een derde reeks. En ja, Marleen, vertel eens, die eerste seizoenen maakten dus best wat los bij mensen, werd heel goed beluisterd. Welke snaar raakt die podcast?
2: Ja, dat is een goede vraag. En dat is natuurlijk voor een deel altijd iets heel ongrijpbaars. Tegelijkertijd wat we vaak terug horen is dat mensen het heel bijzonder vinden om zo dicht bij achterblijvers te kunnen komen. Je zit ze echt op de huid in een aflevering.
1: Ja.
2: En komt heel dicht bij hun leven en bij de grote vragen waar zij mee leven.
1: Mm-hmm. Want je interviewt de mensen uit de omgeving van die persoon die verdwenen is.
2: Ja.
1: Met familie en vrienden. En je reconstrueert het verhaal van die persoon. En je gaat niet zozeer op onderzoek uit om nieuwe dingen te ontrafelen. Maar eigenlijk ben je aan het luisteren en je bent de mensen hun verhaal aan het laten vertellen. En is dat voor jou belangrijk?
2: Ja, absoluut. Ik heb het idee. Kijk, vermissingen horen we heel vaak als het acuut is. Hè? Dus als een vermissing net begonnen is en de nood is hoog. En dan wordt er heel vaak een beroep gedaan op de media van help ons zoeken. En help ons bekendheid te geven aan deze persoon. Want deze persoon is misschien in nood.
1: Mm-hmm.
2: Maar het verhaal daarachter hoor je heel vaak juist niet.
1: Nee.
2: Dus als iemand is teruggevonden hoor je vaak niet. Als een vermissing langer voortduurt hoor je ook vaak niet. Terwijl Ja, het zijn wel. Als ik kijk naar wat mijn grote passie is voor mijn werk, dan is dat wel dat je de onderwerpen waar we niet zo makkelijk over praten bespreekbaar maakt.
1: Ja.
2: En ik vind het heel bijzonder om in de podcast een podium te bieden aan mensen die met een onderwerp leven, dus het is hun leven, waar op verjaardagen heel lastig over gepraat kan worden. Het is heel ongemakkelijk om iemand de ruimte te geven en te laten vertellen over iets wat je helemaal niet kan oplossen in een gesprek.
1: Ja.
2: Maar het is wel heel erg waardevol, want als je leeft met pijn en verdriet waar niet zoveel mensen mee leven, dan kom je heel makkelijk in een isolement terecht.
1: Mm-hmm.
2: Dus ik geloof er heel erg in dat deze verhalen hun podium verdienen en dat raakt als je er naar luistert.
1: Ja. Want zie je het ook een beetje als een soort monument, een eerbetoon aan degene die verdwenen is? Want zolang die naam nog genoemd wordt, zijn ze in elk geval niet vergeten. Bestaan ze toch nog een beetje?
2: Ja, absoluut. En tegelijkertijd is dat heel precair en geeft dat ons als makers ook ontzettend veel verantwoordelijkheid.
1: Ja.
2: Want zolang je niet weet waar iemand is, kan iemand ook in leven zijn. En ben je dus ook iemand aan het portretteren die daar zelf niet mee instemt.
1: Ja.
2: Dus het is elke aflevering maken we met heel erg veel zorgvuldigheid en echt door ook elkaar continu te bevragen van is dit goed wat we vertellen? Kunnen we dit verhaal vertellen?
1: Mm-hmm.
2: Moeten we het misschien anders vertellen? Want het is een verhaal waar altijd ontzettend veel onzeker is.
1: Ja.
2: En je moet je natuurlijk wel verantwoordelijk opstellen als podcastmakers.
1: Ja. En je spreekt, ik heb ze allemaal gehoord. Ik vind het een geweldige podcast.
2: Okay.
1: Ja. En je hebt ook een aflevering met mensen die zoeken, zeg maar. En die worden ingeschakeld als iemand vermist raakt.
2: Ja,
1: en ook
2: zeker.
1: Dat is mooi om te horen van wat dat voor hen betekent. Het is echt heel bijzonder.
2: Dat vind ik fijn om te horen. Dat is eigenlijk begonnen uit het idee dat wij ons als team natuurlijk heel graag zo diep mogelijk in deze materie wilden verdiepen.
1: Mm-hmm.
2: En ook gewoon vonden dat je daar experts voor moet inschakelen. Dat levert dus ook dan weer afleveringen op met hele interessante perspectieven van mensen die dus zoeken naar vermiste personen.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Want die verhalen zijn heftig, hè? Ik bedoel, die moeder in Afrika, die haar dochter daar, die zoek is geraakt. Ze is ondertussen al 30 keer.
2: Ja.
1: Al 30 keer is zij er geweest, terug geweest. En nog steeds niks bekend. Hoe ga jij ermee om als maker?
2: Ja, wisselend. Ik geloof wel heel erg in dat het mooi is om je te laten raken. En dat van waarde is. En tegelijkertijd drukt het ook wel eens op mijn schouders natuurlijk.
1: Ja.
2: Dus dat wisselt.
1: Ja.
2: Ik heb wel heel duidelijk een drive om het zo te doen. Dus om ook me te laten raken. En om te proberen om verbinding te hebben met elkaar als ik een interview doe.
1: Ja.
2: Dus het hoort er ook bij voor mij.
1: Ja. En soms zijn het vermissingen van al decennia geleden. En toch heb je altijd nog van die cold case cases die opgelost kunnen worden. En heeft je podcast wel eens iets nieuws opgeleverd?
2: Ik heb niet meegemaakt dat er in de podcast of in de aanloop dat er iemand is teruggevonden. Maar we maken wel regelmatig mee. Ik kan dat niet met naam en toenaam zeggen, omdat we dat niet hebben gedraaid. Maar we houden natuurlijk contact met mensen die deelnemen. En we hebben wel een aantal keer gehoord dat er nieuwe bronnen zijn opgedoken.
1: Okay.
2: Dus dat er toch weer mensen zijn die nog latere waarnemingen hebben van de vermiste personen.
1: Ja, ja. Waardoor er toch weer nieuwe hoop ontstaat misschien ook weer. Dus het maakt heel veel los. En een nieuw seizoen nu is begonnen. Heb je één verhaal waarvan je denkt, daar moet ik regelmatig aan denken, aan dat verhaal?
2: Ja, ontzettend veel verhalen. Ja, we zijn geopend met een tweeluik. Dus we hebben afgelopen vrijdag is er een deel 1 geweest over Germa van der Boom. Zij is vermist geraakt toen ze 19 jaar was en een eerste weekend alleen thuis mocht zijn.
1: Ja.
2: En wij spreken haar grote zus Connie en zwager Henk. Morgen is deel 2.
1: Okay.
2: Dus dat is ook een vermissing die al heel lang duurt. En in deel 2 hoor je echt de enorme impact die de vermissing heeft op het leven van Connie en Henk. Ja.
1: Nou, dankjewel Marleen voor je toelichting. Ik kijk er naar uit. Het is misschien raar om te zeggen, want het zijn heftige verhalen. Maar het is mooi gemaakt, het zit mooi in elkaar. En
2: dankjewel. Ik
1: ga zeker ook weer naar dit nieuwe seizoen luisteren. En het is gewoon te horen op alle podcastplatforms.
2: Ja,
1: dankjewel.
2: Zeker, ja.
1: Nou, dank Marleen voor je toelichting en
2: dankjewel.
1: Nog een goede avond. Dag.
2: Jij ook, hele fijne avond.
1: Dankjewel.
2: Hoi, hoi. Doeg.

0: Ja, thuis ben. Komt uit de periode waarin Nederland massaal naar Nederlandstalige pop luisterde. 1984 heb ik het dan over. Het is zo'n nummer met een heel eenvoudig uitgangspunt. Waar je ook bent, uiteindelijk wil je toch ergens thuiskomen, toch? Hé, en dan die appjes. Hè. Er komen zoveel gezellige appjes binnen. Allemaal voor Arjan. Maar lieve mensen, hij is ondertussen alweer verdwenen uit de studio. Het is gewoon een druk manneke, die Arjan. Ja. Hij moest weer door. Hij is door naar Jean. En fijn om hem even te zien. En voor Arjan voelde het hier ook weer een beetje als thuiskomen. Is dat voor jou ook zo, Tijn?
1: Ja, altijd. Ja, ik vind het jammer dat het maar één keer in de week is eigenlijk.
0: Ja,
1: zo gezellig altijd.
0: Voor mij mag je best vaker, hoor. Maar want iemand gaat die appte van... ik ben de naam van die andere man even vergeten. Nou, de naam is Tijn. T-H-I-J-N. Ja. Laat ik het even goed zeggen. Want het wordt op allerlei manieren gespeld, behalve op de goede.
1: Ja, maar nu gaan we dus niet meer zien dat mensen het fout spellen.
0: Nee, maar
1: dat vond ik ook wel
0: dat...
1: leuk, stiekem.
0: Ja, nee, niks
1: alle creatieve manieren.
0: Ja. Nee, ze gaan het gewoon lekker goed doen. Maar het was heel fijn om Arjan te zien. Arjan, ik heb hem de appjes laten lezen die jullie gestuurd hebben. En ik heb ze allemaal hartjes gegeven. En die komen dan alsnog van hem. Dus weet dat hij het gelezen heeft wat jullie geschreven hebben.
2: Waar is Bob?
0: En dan is het tijd voor onze vaste Railway-stem. Bob van der Hauven. Waar zou die vanavond uithangen? Nou, ik zeg je één ding. Hij is in ons eigen landje. En dit is hint nummer 1.
3: Midden in de stad. Wat is dit? Een kleine glazen stad? Apart. Ik ga hier eens binnenkijken. Volgens mij zijn hier bijzondere dingen te ontdekken. En dat al sinds de 16e eeuw.
0: Oké, op een plek in ons eigen land. Maar waar het is, daar mag je eens even goed over nadenken. Heb je tot 22:30 de tijd voor, want dan trekken we een winnaar uit die rode hoge hoed. En als je het denkt te weten, laat het ons maar weten via de NPO Luister-app.
2: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
3: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
2: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5. En maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
3: De plek waar ik ben is...

0: dit nummer. Misschien wel de meest romantische plaat van Foreigner. Als ik het hoor, dan denk ik meteen aan de winter van begin jaren 80. Ik was verliefd. En degene op wie ik verliefd was, mijn huidige man. Wij gingen elke avond schaatsen. En hij was aan het trainen voor de Elfstedentocht, die er waarschijnlijk aan zou gaan komen. En ik was gewoon lekker met hem mee. En we gingen hand in hand. En op die ijsbaan, uit de boksen, knalde gewoon dit nummer Foreigner. Dus voor mij is het altijd verbonden met koud weer, maar hele warme gevoelens. Dan, vanavond een nummer van de Engelse band rond de zanger en songwriter John Watts. Ik heb het over Fischer Z. Eind jaren 70 en begin jaren 80 maakte ze naam met hele scherpe teksten over het dagelijks leven en over de maatschappij. Maar het nummer The Worker gaat over iets heel anders. Of liever gezegd over iemand anders, namelijk over zijn vader.
1: I remember as a small child, Dad used to go to London, so I probably wouldn't see him in the morning because he left very early. And sometimes at night in the week, so I didn't see him as much. During the summer I'd meet him. As a small child, meeting him coming up the road. So he'd come off. That's my whole life. I always remember him going off on the train and coming back on the train. So it was a big deal. When I came to make the first record, it seemed natural to write about him.
0: Ja, een mooie jeugdherinnering die John heel natuurlijk verwerkte in een liedje. En ik deel die herinnering, want toen ik jong was woonden we in Gouda en mijn vader werkte in Den Haag. En elke dag ging hij met de trein heen en weer. En vaak stond ik hem dan 's avonds op te wachten bij het station als hij weer thuis kwam. Net wat John deed. En The Worker gaat over iemand die iedere dag opnieuw naar zijn werk gaat. Werken, thuiskomen, slapen en de volgende dag gewoon weer hetzelfde. En dat laat horen hoe gemakkelijk je gevangen kunt raken in een leven dat vooral uit routine bestaat. Oké, dat was John's vader, maar hij had toch ook een moeder?
2: You know, he's been with the music as long as I can remember. As a student, I had a mini I was driving in. And we used to pile into the mini with one of his friends.
3: He used to move all the bands.
2: The drums on laps and
3: mini.
2: Absolutely.
4: Instead of a football mom, you were a band
2: well,
4: mom.
2: In a way, yes. Although, of course, he's very keen on all the sort of sports.
3: He's a football mom as well.
0: Yeah. Ja, precies. De moeder bracht de band in haar kleine mini met de drumkit op schoot naar waar ze maar speelde en oefende. Geen voetbalmam, maar een music mom. En dan die hoge noten, die hoge zang van John Watts. Waar kwam dat nou weer vandaan?
1: The producers always wanted me to sing like a monkey on helium. And one of the things that affected the credibility of Fischer Z in England in the early days was that. Because if you can sing high, you should sing high. And it was like it was a competition, it was like a high jump competition with Sting.
0: A high jump competition with Sting. Die producers die wilden hoge noten, nou die konden ze krijgen. Een hoogspringwedstrijd met niemand minder dan Sting. Mooi. Maar het maakt het nummer nog wel steeds heel herkenbaar. Want achter die strakke bas, de gitaar en die hoge stem van John Watts zit een vraag die eigenlijk tijdloos is, toch? Werk jij nou om te leven of leef jij om te werken?

eerste uur loopt alweer tegen zijn einde. We gaan richting het nieuws van 9 uur. Dat doen we met Andrew Gold en Never Let Us Slip Away. Dan ga ik ondertussen de avond van 5 douche even oppoetsen en aanzetten. Gaat zo meteen de douche aan, spelen we Shower Power. En Bob komt natuurlijk zo langs met zijn tweede hint over de plek. En ik wil jou zo even wat vragen, Tijn. Dus blijf in de buurt. Tot zo.

0: Hoe was het bij het ING Servicepunt?
1: Hij is onderweg.
0: Wie?
1: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
0: Top. Koffietje, ik trakteer.
1: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
4: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
11: Welk land vond de pizza Hawaii uit? En hoe noemen wij het land dat in de eigen taal Rwatska heet? In Avrotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
12: Ik schrik ervan hoe snel je moet rukken, joh.
11: Avrotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
13: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: 11 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
15: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
14: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange gevangenisstraf uitzat voor onder meer genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische mannen en jongens vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en de mogelijkheid voor het nemen van afscheid. Een man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, tbs met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
16: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is, dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
14: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op en dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's loopt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De avond van 5. Gerja Wolf.

0: Dat je luistert naar de avond van 5 tot 11 uur houden Tijn en ik je gezelschap. En zitten we hier gezellig in de studio en hopelijk met jou aan de andere kant van de microfoon. Hey, en Tijn, kun je nog één keer uitleggen, hoe spel je nou Tijn? Want ik zie hier echt alle varianten voorbij komen.
1: Mijn ouders zijn wel wat creatiever geweest dan de gemiddelde Tijn. Ja. Als in, ze hebben een extra letter toegevoegd.
0: Ja.
1: Dus ik vind die normale spelling vind ik er heel raar uitzien. Maar het is T-H-I-J-N.
0: T-H-I-J-N. Want ik zie nu ook T-H-E-I-N.
1: Die had ik nog nooit gezien. Nee.
0: Grappig, hè? Ja, het ziet er wel mooi uit. Ik zie hem ook met een Griekse ei binnenkomen. Ik zie ook Thijs, een Tijmen, zie ik.
1: Ik vind Griekse ei, vind ik nog, die kan er nog wel mee door.
0: Dat is, dan, chique,
1: dat is de I en de J bij elkaar. Bij Lingo zou je ook tellen.
0: De chique tak van de familie, zeg maar.
1: Ja, nou ja, daar. Maar ja, de H-I-J-N en een T ervoor.
0: Okay.
1: Ja.
0: Nou, voor eens en altijd.
1: Ja.
0: Dus mensen, het is T-H-I-J-N. Maar super lief dat jullie wel allemaal berichten, hè? Want mensen zeiden al, het is leuk om Arjan te horen weer, maar we zijn ook blij met jou, Tijn.
1: Nou, dat vind ik fijn om te horen.
0: Dat ben ik ook. Arjan is ondertussen weer naar huis, had ik al gezegd. Hè? Maar hij heeft jullie berichtjes gelezen, dus weet dat en dank daarvoor. Hey, en dan even over Bob, want er komt heel veel binnen, maar nog geen goede antwoorden.
1: Nee.
0: Dus iedereen die al iets heeft ingestuurd, ja jongens, think again, zeggen we dan. Ik zie de Sint-Jan in Gouda, die wordt een aantal keren genoemd. De Proosdij in Deventer wordt genoemd, is het ook niet. En kijk, wat zit er nog meer binnen?
1: De glasblazerij, Nationaal Glasmuseum in Leerdam.
0: Ja, want Adam wist zeker. Hij zei, ik ga een diepe buiging maken. Als... Maar nee, helaas, Adam.
1: Geen buiging voor Adam.
0: geen glazen. Dus denk nog maar even na. En misschien moet je gewoon even wachten op de volgende hint van Bob. Want die staat ook alweer op het punt van komen. Ga ik door met de hele fijne muziek. Mike and the Mechanics. Ze werden opgericht door de Genesis-gitarist Mike Rutherford. En de band had vooral in de jaren 80 en 90 grote hits. The Living Years, een heel persoonlijk nummer. Het gaat over een vader en een zoon die elkaar niet altijd goed begrijpen en die nog alles langs elkaar heen praten. En de boodschap van het nummer? Zeg vooral wat je wil zolang je elkaar nog kunt spreken. Want echt, er komt een dag en dan is de ander niet meer. Dan kun je het niet meer zeggen. Dus doe het zolang het kan. The Living Years.

0: Kijk, dat is nou zo'n trein waar ik wel graag in zou reizen elke dag. De Love Train van de OJ's. Eén grote muzikale oproep tot vrede en saamhorigheid. Nou, wat kun je daar in vredesnaam op tegen hebben?
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: En ondertussen is de avond van 5 douche aan. En daar wordt naar hartelust onder gezongen. En aan jou om te raden wat er wordt gezongen. Ik wil voor jou de titel en de uitvoerende weten van dit fragmentje.
2: It's an awesome in the pieces of my broken heart.
0: Wow, wow. Ja, hij is goed te doen, hè, denk ik, of niet, Tijn? Jij zit hem al een beetje stiekem
3: mee te zingen. Ja, ik heb hem al. Ja, deze is heel makkelijk. Okay. Ja.
0: We gaan het niet zeggen. Maar...
3: Ja, ik heb dat nooit eigenlijk.
0: Ja. Nee, dit wel. Maar ja. hij doet het ook goed. Het is lekker hoog, het is een beetje schreeuwig. Dus ik denk ook wel dat jij het wel hoort als je zit te luisteren. Dus laat maar weten via de NPO Luister-app of bel 0800 30555. En ik wil de titel en de uitvoerende. Ga je nog even een beetje nagenieten van vakantie? Richting Spanje? Holiday? Spain? Tweede van Tijn?
3: Ja, lijkt me goed.
0: Oké, dan gaan we.

0: Clarence Henry. Hij kreeg de bijnaam Frogman, kikkerman, vanwege die bijzondere stemgeluid van hem. Ja, ik weet het niet. Ik hoor het niet zo snel waarom het op een kikker lijkt. Maar misschien als jij het weet, je zit te luisteren, je weet het, laat het maar even weten via de app. Hij was in elk geval afkomstig uit New Orleans. En in de jaren 50 was hij een opvallende verschijning in de rock'n'roll. Ik vind het heerlijke muziek.
1: Power, power. Doe mee en raad de plaat.
0: Maar weet je wat, ik ga het gewoon even aan Anneke vragen. Misschien weet jij het wel, Anneke. Goedenavond.
2: Dag, Gerrie.
0: Hoi. Weet jij dat toevallig, waarom Clarence de Frogman werd genoemd?
2: Nee.
0: Nee, hè? Nee, oké.
2: Okay, nee.
0: Oké, okay. Nou, had gekund, hè?
2: Ik ben blij dat mijn eigen naam op toon is geweest.
0: Ja, dan ben jij weer, Anneke. Tuurlijk ben jij je eigen naam.
2: Nou, als je nu daar moet praktiseren.
0: Ja, dan ben je zeker weer zo'n Jan van Haasteren puzzel aan het doen. En dan word je helemaal tuurlijk
2: nou,
0: van.
2: Nou, ik zit op toon niks zonder. Ik heb de twee in een tijd van 4 dagen gemaakt.
0: Wow.
2: Toen was ik even tuurlijk.
0: Nou,
2: maar
0: dat kan ik me voorstellen,
2: nu zit ik zonder.
0: Oké. Okay. Ja. En hey, gaat het verder goed met je?
2: Jawel. Okay. De warmte overleeft.
0: Nou, dat heel fijn. Ja. En je kunt de toren van Goes nog steeds zien, hè?
2: Die van Goes?
0: Ja?
2: Nee, joh, we moeten nu met een bootje of we kunnen niet over de brug, hè?
0: Oh, dat is waar, ja. Och, joh, dat is waar.
2: En die toren van Goes hoef ik niet te zien, dat die van Zierikzee maar zie,
0: ja, precies.
2: Joh.
0: Ja. Die bedoel ik natuurlijk ook, hè?
2: Die bedoel je ook, die bedoel maar ik ja, ook. Jij ook nog een beetje.
0: Nog een beetje in de vakantiemodus, mijn hoofd.
2: Ja.
0: Hey, maar vertel
2: het leuk gehad?
0: Ja, ik heb het fijn gehad in Zweden, bij mijn dochter en in Ierland. Het zijn mooie landen om heen te gaan. Het was er niet te heet, dat was ook wel lekker. Mooie natuur en fijne mensen, dus ja, dat is een goede combinatie, hè?
2: Wel, ja.
0: Joh. Maar ook heel fijn om weer terug te zijn, kan ik je vertellen.
2: Ja,
0: fijn om hier weer te staan.
2: Ja, wanneer zei je, bent altijd positief, jij.
0: Nou, dat is, moet je mijn man spreken, nou, dat is niet altijd zo, maar wij hebben het buiten de
2: uitzending. In de uitzending.
0: Oh, oké, daar zeg je iets heel belangrijks bij. In de uitzending ben ik heel positief, inderdaad.
2: Maar dat is menselijk, hè?
0: Klopt.
2: Je vet staat niet altijd goed,
0: nee,
2: toch?
0: Dat klopt. En het is ook echt waar, Anneke, en dat meen ik uit de grond van mijn hart, dit is het leukste werk wat ik kan bedenken. Dus ik sta hier nooit met tegenzin. Dat is echt altijd waar. Dus dat is een feestje. En het komt mede door mensen als jij, luisteraars.
2: Dat is een plus. Dat is al een pluspunt.
0: Zeker, hè? Hey, vertel eens, Anneke, want we kunnen zo een hele uur vol kletsen, denk ik.
2: Ja, tot
0: maar
2: 11 uur. Als je even
0: maar vertel eens, wat dacht jij te horen vanavond? Welk nummer?
2: I Will Survive van Gloria Kenen.
0: Ja, tuurlijk. Oh, lekker nummer. Dat kun je zo lekker galmen onder de douche, hè?
2: Ja.
0: Zullen we dat gewoon gaan doen? Lekker galmen?
2: Nou.
0: Ja, dat kun jij. Ik weet dat jij dat ook kan.
2: Oh ja, ik heb toen les van je gehad.
0: Ja, precies.
2: Ja, hier. Ja.
0: Ja hoor.
2: Je moet weer terugkomen, want mijn les is een beetje verwaterd.
0: Het is een beetje verwaterd allemaal.
2: Ja.
0: Nou, hey, ik ga hem lekker voor je draaien, Anneke. En ik geef
2: Dankjewel.
0: Jou eventjes aan Tijn. Dan kan hij even jouw gegevens checken. Want we hebben natuurlijk gegevens. Even kijken of het allemaal nog klopt. En dan komt het strandlaken. Ja. Een van de laatste strandlakers, want we gaan over op iets anders. Die komt dan toch nog naar Zierikzee toe.
2: Nou, leuk.
0: Nou, fijn je even gesproken te hebben, Anneke.
2: Dankjewel, hè.
0: En tot de volgende
2: tot
0: keer,
2: hè. Tot horens weer,
0: doei.
2: Doeg.

0: Dit wakkert een enorm plezier in mij aan.
1: Met Heelco Span.
2: Maak er een prachtige voorstelling van.
1: Maar ik vind het zo'n heerlijk ouderwets prachtig liedje. Volgspot, iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 op NPO Radio 5.

0: Nou, mooi hè. Hij treedt nog steeds op en nog belangrijker, hij maakt nog altijd nieuwe muziek. Gilbert O'Sullivan, want daar heb ik het over. Hij viert dit jaar 60 jaar dat hij 60 jaar in de muziek zit. En hij kondigt zijn 21ste studioalbum aan. On the Record gaat het heten. Het verschijnt op 6 november, dus we moeten nog even geduld hebben. Het heeft 13 nummers en dit was vast een voorproefje. En het heette Growing Old Disgracefully. Echt weer zo'n titel voor Gilbert O'Sullivan.
1: Waar is Bob?
0: Misschien is hij wel geïnspireerd door Rolling Stones, Paul McCartney. Allemaal mensen op leeftijd die toch weer nieuwe muziek uitbrengen. Ze hebben nog steeds iets te vertellen. En hetzelfde geldt voor Gilbert O'Sullivan. Ik vind het fijn. Het is tijd voor de tweede hint van Bob van der Hoven, de stem van Railway. Hij is voor ons op pad en aan jou om te raden waar die staat. Het is best wel lastig vanavond, ondanks dat hij in ons eigen landje is. Dit is hint nummer 2.
2: Het groeit en bloeit hier aan alle kanten, zowel binnen als buiten. Daar staat de Liriodendron tulipifera. Oh, en kijk hier eens. Prachtig hoor, deze Victoria amazonica. Of ik zo'n geleerde plantenkenner ben? Ja, natuurlijk. Nee hoor. Het staat gewoon op de bordjes.
0: Kijk, dit is een goede tweede hint. Ik denk als je hierop gaat googlen, dat je zo gaat raden waar die staat. En als je het denkt te weten, stuur het in via de NPO Luister-app. En als je antwoord goed is, ga je in die rode hoge hoed. En als het fout is, dan doen we er niks mee. Maar dan hoor je dat vanzelf. Dus ik zeg, laat maar weten via de NPO Luister-app als jij weet waar Bob zich vanavond begint. Ga ik door met nog veel meer fijne muziek. Zijn bijnaam is The Piano Man. En dat heeft natuurlijk alles te maken met deze klassieker. Hij werkte zelf een tijdje in die pianobar. En daar zag hij mensen van over de hele wereld. En daar ging hij over zingen. Hier zijn ze. Billy Joel.

Een nummer uit 1964 met de boodschap is tijdloos. Dylan schreef het in een periode waarin de wereld snel veranderde en waarin jongeren hun stem lieten horen. Nou, bijna 60 jaar later klinkt die zin nog steeds even actueel als destijds. De tijden veranderen en het gaat rap.

0: Ja, geen paniek, geen paniek. Wat je hoort is het geluid van de afscheidsrondrit van het Brandweermuseum Hoge Zand Sappemeer door Hoge Zand. Gelukkig kan het Brandweermuseum in Midden-Groningen weer vooruitkijken. Want maandenlang was het onzeker waar die historische brandweerwagens en de collectie terecht zouden kunnen. Maar die zoektocht heeft resultaat gehad. Het museum krijgt onderdak bij AVB in Foxhol. Voorlopig voor minimaal 2 jaar. Mark is van het Brandweermuseum. Goedenavond, Mark.
1: Goedenavond.
0: Ik denk dat ik een blijde man aan de lijn heb, of niet?
1: Ja, zeker. Ja, absoluut.
0: Opgelucht na een zoektocht.
1: Ja.
0: Vertel,
1: ja,
0: je hebt vanmiddag gesproken met AVB. Wat is het laatste nieuws?
1: Nou, we gaan proberen om volgende week de loods leeg te halen. Er staan nog spullen in opgeslagen.
0: Ja.
1: En ja, als dat lukt, dan krijgen we ook gelijk de sleutel. En dan kunnen wij in de loods aan de gang.
0: Dus het is echt definitief nu. Jullie hebben een nieuwe plek gevonden met al die brandweerwagens.
1: Ja. Ja.
0: Oké. Okay. Hey, dat museum kan dus voorlopig in Foxhol terecht. Maar er wordt ook gesproken over een langere periode. Hoe belangrijk zou het zijn voor jullie dat je daar echt voor langere tijd kan blijven?
1: Ja, goed. Kijk, dat is voor ons heel belangrijk. Wij willen graag het museum voortzetten.
0: Ja.
1: En ja, 2 jaar stalling of ja, museumruimte is mooi. Maar ja, ook natuurlijk langere tijd. Omdat we er heel veel tijd in stoppen om alles weer netjes te krijgen.
0: Ja,
1: ja, en als we door kunnen voor langere tijd zou het natuurlijk mooier zijn.
0: Nou, 2 jaar is natuurlijk ook zo voorbij, hè?
1: Dat is alweer voorbij, ja.
0: Hey, en vertel eens, waar hebben we het precies over? Want we hoorden net al die sirenes. Dat zijn jullie brandweerwagens. Maar ze zijn historisch. Kun je ze eens beschrijven?
1: Ja, nou, we hebben 20 voertuigen in het museum staan, echt auto's.
0: Ja.
1: En daarvan is de oudste van 1924, dat is een T-Ford.
0: Wow.
1: En ja, we hebben in principe alle auto's rijdend. Alleen de T-Ford niet, die heeft geen kenteken, maar die voor de rest hebben we alles ook verzekerd.
0: Dus ze kunnen gewoon de weg op?
1: Ja. Ja.
0: Geweldig hoor.
1: Ja, en we hebben nog heel veel oude handbrandspuiten. De oudste die is van 1840, geloof ik, tot begin 1900.
0: Wauw.
1: Dus ja, we hebben echt wel een grote collectie.
0: Wat is de paaltje uit jullie collectie?
1: Ja, dat is eigenlijk onze eigen Austin Bellenwagen. Die is van 1940 en die heeft ook altijd dienst gedaan in Hoge Zand.
0: Ja.
1: En die is gewoon compleet auto, de motorspuit die erbij hoort. En ja, die hebben wij zelf kunnen kopen, zeg maar, door een donatie.
0: Mm-hmm.
1: Dus hebben we die weer terug kunnen halen naar Hoge Zand en helemaal gerestaureerd. En dat is wel ons paradepaardje.
0: Ja, mooi hoor. Ja. Hey, en op 17 oktober dan verhuizen jullie die historische brandweerwagens in 1 grote optocht. Ja, hoe bijzonder gaat dat worden voor jou en voor al de vrijwilligers?
1: Nou, heel bijzonder. Kijk, het is niet voor ons nieuw dat we alles in 1 optocht gaan verzetten. Maar ja, goed, je sluit nou wel een hoofdstuk af.
0: Ja.
1: Maar ja, goed, je opent ook weer een nieuw hoofdstuk.
0: Ja.
1: Dus dit zal wel een dubbel gevoel zijn.
0: Want gaan jullie vaker de weg op met die oude wagens?
1: Ja, we zijn nog even ding. Nou, een week of 4, 5 geleden hebben we ook nog een grote optocht gehad door Hoge Zand Sappemeer.
0: Okay.
1: Voor onze afscheidsdag, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus nou, in ons 15 en 15-jarig jubileum hebben we het er ook gedaan.
0: Oké.
1: Okay. Dus,
0: het trekt veel bekijks, denk ik, of niet? Als jullie
1: eens
0: instituut over de weg rijden.
1: Ja, het trekt wel bekijks.
0: En nou ben je al sinds 2021 bezig, hè, om die nieuwe plek te vinden. Nou is er dus eindelijk een beetje lucht. En als je nu verder vooruit kijkt, waar droom je dan van als je naar de toekomst van het museum kijkt?
1: Nou goed, ik heb een toekomstvisie geschreven voor het museum voor 10 jaar tot 2036. En op de locatie van de AVB in Foxhol. Dus ik hoop dat wij en de loods die we nu beschikbaar hebben gekregen, maar ook een kantoorruimte die ze nog leeg hebben staan, dat wij die toch ook kunnen gebruiken. En dan het museum uit kunnen breiden. Niet alleen brandweer, maar een hulpverleningsmuseum.
0: Een hulpverleningsmuseum? Oh,
1: ja.
0: Wauw.
1: Dat er ook wat politie en ambulance bij komt.
0: Oh, wat mooi.
1: Dus,
0: ja. Want is het in het museum, gaat het alleen om die brandweerwagens of is er nog meer ook te zien?
1: Ja, we hebben heel veel klein materiaal, we hebben heel veel foto's. Ja, er is echt wel van alles te zien.
0: Oké, echt de moeite waard om eens even naartoe te gaan. En hey, wanneer gaan jullie, op 17 oktober is die verhuizing, wanneer gaat het museum weer open?
1: Nou, ik verwacht dat wij de officiële opening ergens in maart zullen gaan doen.
0: In maart. Nou, dan spreken we elkaar vast tegen die tijd nog even. En misschien kun je ons even een berichtje sturen tegen die tijd. Dan nemen we weer eens even contact op. En dan kijken we wat we kunnen doen voor elkaar.
1: Ja,
0: voor nu, Mark, heel erg bedankt voor je toelichting. En ik wens je heel veel succes alvast met die verhuizing en met de toekomst van het Brandweermuseum.
1: Ja, dankjewel.
0: Fijne avond nog.
1: Ja, hoor.
0: Dag.
1: Hoi.

Fire van de Pointer Sisters. En dat na het gesprek met het Brandweermuseum. Fijn dat zij weer nieuw onderdak hebben gevonden. Zometeen nog een heel uur avond van 5. Tijn en ik, we zijn nog bij tot 11 uur. We hadden eens even bijpraten door het nieuws van 10 uur.

0: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
2: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
0: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wij zijn Medipoint.
2: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
3: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
2: En voor Harold met een sta-opstoel.
4: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
2: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
1: Medipoint.
2: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone.
2: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: NPO Radio 5. Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
6: 10 uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De raad van commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letcher zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsiers.
7: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
6: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi. Als u wil praten, het minister. Ik denk het wel. Nee, dat gaat hij niet doen, helaas. Zo kregen leerlingen ook last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De avond van 5. Gerja Wolf.

Every cake you bake and every lake you break, hij heeft er wat moois van gemaakt, Sting. Hij gebruikte de seventh wave als metafoor voor het leven. Want golven komen en golven gaan, net als veranderingen en gebeurtenissen die je niet altijd kunt voorspellen. En de zevende golf, de seventh wave, die staat voor dat moment waarop je niet meer kunt blijven staan, maar dat je mee moet bewegen. Mooie gedachte van Sting op een nummer van zijn album The Dream of the Blue Turtle.

0: van 5. Ik zei het al, Tijn en ik, we zijn nog een heel uur gezellig bij je. Fijn dat jij er ook nog steeds bent, Tijn.
1: Ja,
0: lekker even weer wat verfrissends gehaald. Ik zie de ijsblokjes rinkelen. Het is een bak vol ijsblokjes, zie ik eigenlijk.
1: Ja,
0: zit er nog water in?
1: Ja, een klein tikje. hij was sneller vol dan ik dacht.
0: Het is een gulle bak, een gulle ijsbak die we hier hebben. Maar hoe gaat het met de inzending? Komt er nog wat goeds binnen? Zijn er al goede antwoorden binnengekomen?
1: Ik heb 1 à 2 goede antwoorden gezien. Ik scroll een beetje door, maar er zijn toch al 3.
0: Gaat de goede kant op in elk geval.
1: Ook heel veel goeie, maar dan met de verkeerde plaats erbij.
0: Precies, wou ik net zeggen, De goede plek, maar in de verkeerde plaats. Dus denk daar nog even aan, mensen. Het is dus de plaats en de plek. En het moet allebei goed zijn. Net als met Shower Power willen we de titel en de uitvoerende moeten kloppen. En hier is ook de plek waar die staat. En dan ook in de goede woonplaats. Of de goede plaats.
1: Ja.
0: Je krijgt zo meteen nog een 3e hint. Dus mocht je nog geen idee hebben, maakt het helemaal niet uit. En Sander zegt, Sander, onze buschauffeur, hij zegt, ben ik nog een beetje op tijd? Ben ik te laat? Sander, je bent nooit te laat. Bij de avond van 5 ben je altijd op tijd. Dus fijn dat je er bent. We zijn trouwens bij hem op bezoek geweest, Tijn. Wist je
1: is dat zo?
0: Bij Sander, ja.
1: In de bus of bij hem thuis?
0: We zijn naar het remiseterrein waar hij altijd incheckt als buschauffeur. En dan maakt hij vaak een rondje Schiphol. Hij zit in Alphen aan de Rijn, woont hij.
1: En was hij toen ook op tijd, of dat niet?
0: Ja, hartstikke.
1: Ik heb al bussen op tijd te laat komen bij mij in Utrecht.
0: Hij was echt stipt op tijd. Een hele schone, mooie bus ook van binnen. Het rookte lekker fris. Dus chapeau voor Sander.
1: Goed bezig.
0: Dus, goed om te weten. Ja. Over herinneringen gesproken. 2 voor de prijs van 1 ga ik je zo meteen meer over vertellen. Soms is een geur of een oude foto genoeg om je terug te brengen naar die ene herinnering. Je hoort het nummer, want muziek is ook iets wat dat nogal doet. Je hoort het nummer en ineens ben je terug in vroeger. Dat warme gevoel, soms met een beetje heimwee, soms een beetje nostalgie, mag allemaal. En het wordt nog leuker als je die herinneringen deelt met een ander. Met vrienden of met familie. Met een simpel, weet je nog. En dat herinneringen ophalen, dat heet reminiscing. Daar weet de Little River Band alles van. Ze hebben er zelfs een nummer over geschreven. Ze halen heerlijke herinneringen op. En dat gaan wij ook even doen.

0: veel meer dan een enorme soulhit voor The Impressions. Het groeide uit tot een nummer over hoop, over geloof en over verandering. Een lied met een boodschap die veel verder gaat dan alleen schitterende muziek. En ook weer zo'n trein waar ik wel eens even in zou willen zitten.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? Twee voor de prijs van één.
0: Ruim 40 jaar lang maakten ze muziek over het leven, over de liefde, over verlangen, over twijfel, over verdriet en over de mooie momenten daartussenin. Ik heb het over De Dijk. Die Amsterdamse band rond de broers Huub en Hans van der Lubbe. En die naam die komt van de Amsterdamse Zeedijk. Hun muziek werd een bijzondere mix van rock, soul, blues en een vleugje chanson. En die teksten van Huub van der Lubbe, weet je nog? Poëtisch, rauw en altijd heel herkenbaar. Genoeg moois om uit te kiezen, dus ga maar eens op zoek in je platenkoffer of cd-kast. Ik ga twee nummers van ze draaien en begin zo met Bloedend Hart. Maar welk nummer van De Dijk kan ik daarna van jou horen? Draaien. Welke wil jij horen, moet ik zeggen. App die suggestie maar, net als alles wat je kwijt wil, naar de NPO Luister-app. Ga ik door met Julio Iglesias. Het wordt aangevraagd vanuit Montreal in Londen. Jan, ik hoop dat je nog luistert. Maar ja, het is bij jou gewoon ochtend, denk ik. Eind van de ochtend zo'n beetje. Laat het maar even weten. Deze miste jij afgelopen maandag op onze anderstalige dag. Hier is hij alsnog, Julio Iglesias en La Carretera.

altijd bij de hand. Thuis, onderweg of op je werk. Download de gratis NPO Luister-app. Luister live en luister terug. Lees de laatste nieuwtjes, bekijk de playlist en stuur een bericht naar de studio. Met de NPO Luister-app.

0: Een hele simpele vraag. When will I see you again? Wanneer ga ik jou weer zien? Eentje die iedereen die ooit verliefd is geweest heel goed begrijpt. Wanneer ga ik jou nou weer zien? Maar ja, wanneer? Zeg het maar.
1: Waar is Bob?
0: Dat is weer een hele andere vraag. Waar is Bob? En die vraag die mag jij beantwoorden, want je krijgt van mij nog één hint. De derde en de laatste hint en die klinkt als volgt.
2: Deze hortus is al in 1590 opgericht en hoort bij de aanpalende universiteit. Topstukken zijn onder meer de Ginkgo biloba, de treurbeuk en de reuze aronskelk.
0: Nou, ik zou zeggen, een inkoppertje. Schiet jij hem erin, Tijn, of zal ik hem erin schieten? Wat doen we?
3: volgens mij mogen we het nog steeds niet...
0: Nee, mogen niet zeggen. En nog maar, even wel, inderdaad, wat jij net ook al zei, hè, van, het is dus waarschijnlijk goed, maar ook de plaatsnaam moet goed zijn.
3: Ja, daar gaat het mis. Want precies. Mag ik zeggen waar het niet is?
0: Ja,
3: dat
0: mag.
3: Het is niet in Haren, bijvoorbeeld.
0: Nee.
3: Het is ook niet in Amsterdam.
0: Nee.
3: We hadden er nog eentje.
0: Ja. Daar is het dus allemaal niet. Dus heb je dat ingevuld, dan moet je gewoon nog even nog een keer appen. En is je antwoord dan goed, ga je gewoon mee in die rode hoge hoed. En binnen nu en een minuut of 5, 6 trekken we daar een winnaar uit. Dus speel je mee, hou je telefoon in de gaten. Ga ik naar een lekker stukje, een beetje country. Ik vind het zo leuk dat er meer en meer country te horen is op NPO Radio 5. Maar dan wel country van deze tijd, zoals deze van Ellen Langley. Hoor. Oh. Dit is echt zo'n haakje.

0: Ja, die Walker Brothers waren eigenlijk helemaal geen broers, hè, die mannen. Scott Walker heette eigenlijk Scott Engel. Gary Walker heette eigenlijk Gary Leeds. En John Walker heette gewoon John Mouse. Nou ja, ze heetten dan wel geen Walker en het waren dan wel geen broers. Maar ze wisten wel mooie muziek te maken.
1: Waar is Bob?
0: De hamvraag. En tijd voor de oplossing. En ik heb Ada aan de telefoon. Tenminste, dat hoop ik. Dat gaan we proberen, of niet?
2: Ja, nou, gaat, hij rinkelt.
0: Er gaat ergens iets over. Oh, dan moet ze wel opnemen. Ada, ben je daar?
2: Oh, oh, oh. Dat klinkt als Ada.
0: Ja! Goedenavond, Ada. Je spreekt met Gerja Wolf vanavond van 5. Hallo, Ada.
3: Hallo.
0: Ja, daar ben je. Yes. Hé, hey, vertel eens even. Jij deed mee aan Waar is Bob? Je hebt iets ingestuurd.
3: Ja, klopt.
0: Waar denk je dat hij staat vanavond?
3: Ik dacht in de Hortus Botanicus in Leiden.
0: Dacht je? En had je alle drie de hints nodig? Of had je er aan eentje genoeg?
3: De tweede.
0: Die tweede die was voor jou, die gaf voor jou de doorslag.
3: Ja, die maakte duidelijk. Die eerste zijn er niet zoveel.
0: Nee, hè, die is vaak
3: en
0: heel vaag.
3: En de derde was de bevestiging.
0: Ja, dat was echt heel duidelijk, die derde.
3: Ik heb het al ingestuurd.
0: Precies.
3: Ja.
0: Nou, zullen we het meteen maar even checken bij Bob of het klopt?
3: Nou,
0: hier komt de oplossing.
4: De plek waar ik ben is... de Hortus Botanicus in Leiden.
0: Ja, hartstikke goed. Wauw, woon je een beetje in de buurt van Leiden, Ada, of niet?
3: Nee, ik woon in Apeldoorn.
0: Oh ja, nee, dat is niet echt naast de deur van Leiden.
3: Maar ik ben er ook nog nooit geweest.
0: Nee?
3: In de Botanicus, nee. Maar wel over gelezen.
0: Ja.
3: Over hele bijzondere planten die eens in de zoveel jaar bloeien en zo.
0: Precies.
3: Dat soort dingen.
0: En er zijn er ook eentje bij die heel erg stinkt dan, geloof ik, hè?
3: Ja, en volgens mij heet die de penisplant. Maar dat weet ik niet helemaal zeker.
0: Nee, dat klopt, heb je helemaal gelijk in, ja. En die schijnt heel erg te stinken. En die bloeit dan maar een paar dagen. En dan moet je weer een jaar wachten.
3: Ja.
0: Maar zeker de moeite waard om eens naartoe te gaan. Als je nog een keer denkt van wat zou ik vandaag eens gaan doen. Dan is de Hortus Botanicus absoluut een mooie bestemming. Maar
3: ja.
0: Heb je het verder goed gehad vandaag, Ada, of niet?
3: Ja hoor. Ja? Ik heb wat gewerkt en wat gewandeld. En wat boodschappen gedaan, geloof ik.
0: Heerlijk.
3: Zo, van alles en wat.
0: Ja, van alles wat. En dan vanavond lekker naar de radio aan het luisteren.
3: Ja, de radio aan het luisteren. Wat aan het puzzelen en aan het lezen.
0: Dat wou ik zeggen. Want doe jij er dan ook iets bij? Of kun je ook alleen luisteren, maar je bent er lekker bij aan het lezen?
3: Nee, puzzelen? Ik doe er altijd iets bij.
0: Ja, heerlijk is dat, hè? Nou, ik zie het helemaal voor me hoe je er dan zit thuis. Met een puzzel en met een boek. En nou, fijn dat wij dan op de achtergrond bij jou in de huiskamer mogen komen. Met de avond van 5.
3: Ja,
0: wij gaan de waterfles van de avond van 5 naar jou toesturen, Ada.
3: Ja.
0: Ik geef jou even terug aan Tijn. Die gaat jouw gegevens even noteren. En dan zorgen wij dat jij hem thuis gestuurd krijgt.
3: Ja hoor, dankjewel.
0: Fijne avond nog, hè.
3: Ja, jij ook.
0: Dag, Ada.

Lekkere vibe zo tegen 11 s'avonds. John Allen en Keep on Walking. Een nummer over doorgaan. Ook als het leven niet altijd loopt zoals je wil. Blijf onderweg. Een mooie titel om het einde van de avond voorbij te laten komen. Ja, en wat ook link is, s'avonds tegen 11 is iets doen over dromen. Dus blijf er nog even bij, zou ik zeggen. Maar ik ga het wel draaien. En misschien moet je gewoon even lekker hardop meedromen met Supertramp.

0: De NPO-luisteraar zegt, goed idee, een tijd geleden had je Pink Floyd rond deze tijd. Nu een aantal Supertramp, wat langere tracks zo later op de avond. Ik vind het een goed idee, Ed. We gaan eens even kijken of we dat voor elkaar kunnen krijgen.
1: Elke muziek maakt jou vrolijk. Twee voor de prijs van één.
0: Het grote succes kwam voor de dijk in 1987 met het nummer Mag het licht uit. En daarna volgden vele klassiekers. Liedjes die inmiddels bijna onderdeel zijn van het Nederlandse muzikale geheugen, kan je wel zeggen. En de dijk was vooral een band die je live moest meemaken. Wat een energie. Jarenlang stonden ze op het podia, in theaters, op festivals. En in 2010 maakten ze dat geweldige album met soullegende Solomon Burke. In 2022 kwam er na ruim 40 jaar een einde aan de dijk. Maar gelukkig hebben we de muziek nog. Zometeen hoor je welk nummer jij graag wil horen van de dijk. Maar hier is eerst Bloedend Hart.

0: ik iets voor je doen van de dijk. En mooi, die kan ik iets zijn en die arm om je heen. En Sander, bij wie we onlangs op bezoek waren, die omschreef de avond van 5 als die arm om je heen. Nou, als we dat kunnen bereiken met radio maken, dan hebben we veel mooie dingen gedaan met elkaar, mensen. Dus, want dit was hem alweer voor vanavond. De arm om je heen van deze avond van 5 zit er weer op. Morgenavond dan zit Jeroen hier met de avond van 5. Dus dat is ook genieten, lekker luisteren. Dan is ook Bob er. Hij gaat gewoon door op de vrijdagavond voortaan. Dus dat is heel mooi om te horen. Kun je nu nog niet genoeg krijgen van de muziek? Blijf dan gewoon lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muziekdag. Jij gaat ook nog even door met werken, Tijn, hè?
1: Ja, ik...
0: Je mag nog even, je gaat door naar Radio 1
1: nu. Ja, ik ga 4 nummers naar beneden. Ja. Ja.
0: Ik loop een eindje met je mee en ik wens jij nog ook een hele goede nacht. Werk ze zo meteen nog even.
1: Dankjewel.
0: Fijn dat je er nu was en ik zie jou volgende week gewoon weer. Dus daar kijk ik ook alweer.
1: Ja,
0: kijk ik ook weer naar uit.
1: Ik ook.
0: Nou, en als jij nog gaat werken vannacht of je gaat zo lekker je ogen dicht doen, want dat zijn ook al mensen aan het doen, dan wensen Tijn en ik jou het beste van deze nacht. En je weet het, hè, mensen, waar jij ook bent op deze wereld. En wat je ook doet. Er is altijd wel die engel die over jou waakt. Kijk maar eens wat je voor een ander kan doen. Misschien ben jij die engel wel eens voor een ander. Eén ding is zeker, je bent niet alleen.
2: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO Radio 5.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Ster.
5: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
6: Oh, nu al zin in zaterdag.
5: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
7: Pas je eindelijk...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
2: 11 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Het permanent sluiten van het huis is juridisch niet mogelijk. Dat zei burgemeester Minces. De woning is al vaker gesloten en sinds deze week is het opnieuw dicht, nu voor een jaar. Bij het huis van de burgemeester hangen nu ook beveiligingscamera's. Hij wilde daar zelf niet veel over zeggen. Eerder werd al wel duidelijk dat de burgemeester telefonisch contact had opgenomen met inwoners, omdat het minder mogelijk zou zijn om zich tussen de mensen te bevinden. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en ook een maximaal aantal koeien per hectare. De maatregelen leveren veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen, al is dat wel minder door de plannen. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De raad van commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchert laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond de coalitie en het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. In Servië is het lichaam van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic aangekomen. Vorige week overleed hij in Den Haag. Daar zat hij een straf uit voor onder meer de genocide in Srebrenica. Ondanks kritiek van de EU wordt het afscheid van Mladic groots aangepakt in Servië. Een Nederlander heeft een Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond ophalen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. En op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzeil als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Ommerzeil. In het algemene klassement is Ommerzeil nu de grootste stijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
3: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Vanaf nu echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Nu bij Dirk, zilvokruiden. Diverse varianten, €1,49, komen altijd van pas.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
9: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
11: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
12: Nee, Attens met ds.nl.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
17: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
16: Of,
18: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
17: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
16: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
19: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
20: Middernacht, het begin van vrijdag 4 september. Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Maar daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: De NPO Radio 5 Muzieknacht. KRO NCRV.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog twee lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen, maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. En de Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander in een onderzoek naar het begraven van onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken en dat toonde aan dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Het levert veel winst op, maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef. Moest het aantal daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast, maar dat veranderde na de vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Ook dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad. De overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.